0: telefoongesprek met de Amerikaanse president Trump. Burnham zei tegen Trump dat de Britten willen helpen om de straat van Hormuz veilig te heropenen. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Het Radio 10 weer door weer online.
1: Oh, nieuwe sneakers?
2: Ja, gaaf hè?
1: Oh, wat een mooi merk.
2: Dank je.
1: Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
1: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
2: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
1: Oh.
2: Otrium, jouw online fashion.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.

0: Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug, maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie, waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het Radio 10 weer door weer online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.

0: In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Er komt definitief geen Formule 1 Grand Prix op het TT-circuit in Assen, schrijft de Telegraaf. De circuitdirecteur had het wel graag gewild, maar kreeg van de Formule 1 te horen dat de kalender de komende jaren vol zit. Volgende maand is dus voorlopig de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. En studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek. De zonneambulance is speciaal voor mensen wereldwijd in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. Het Radio 10 weer door weer online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.

0: 5 uur.
1: Na maanden trainen zijn de eerste lopers begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Om 4 uur vertrokken de eerste wandelaars voor de 50 kilometer door de Betuwe. Daarna zijn de mensen die de 40 kilometer doen aan de beurt en de 30 kilometer lopers. De oudste wandelaar is maar liefst 92, de jongste 11. De Amerikaanse president Trump komt met hoge importheffingen op bepaalde producten uit Canada, 50%. De extra belasting geldt bijvoorbeeld voor Canadese wijn, cement en ijshockeysticks. Het is een reactie op een maatregel van de Canadezen die minder spullen uit Amerika importeren. Studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek in de wereld. De zonneambulance is speciaal voor mensen in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. De ambulance wordt volgende maand getest in Kenia. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Het Radio 10 weer door weer online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
0: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online...

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.

0: Kings of Leon. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Nico Laruis, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft een verdachte opgepakt. Bij het aanmeldcentrum zijn de laatste tijd vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. In Nijmegen is de Vierdaagse begonnen. Vannacht om 4 uur vertrokken de lopers van de 50 kilometer. Een uur later mochten ook de deelnemers aan de 40 kilometer beginnen. Over een uur zijn de mensen aan de beurt die de 30 kilometer doen. De eerste etappe gaat door de Betuwe langs plaatsen als Bemmel en Elst. Veel rook gisteravond in het centrum van Hilversum. Daar was brand uitgebroken in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak. Huizen en winkels eromheen werden ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. En een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje gisteravond groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in Madrid een glimp op te vangen van hun helden. De selectie werd eerst rondgereden in een open bus en daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. Traditie weer. Vandaag schijnt de zon flink, maar er zijn ook stapelwolken en het is maximaal 24 graden in het zuidoosten.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.

0: weer een nieuwe dag in de Tour de France. Want er was een rustdag gisteren. Dat jij in een zwart gat viel. Of dat je denkt van, oh ja, is het zo?
1: Ik heb het niet heel stevast gevolgd, moet ik heel eerlijk bekennen. Wat dat van tevoren wel van plan was.
0: Ja, in ieder geval gaat het vandaag weer verder. Het is de slotweek van de Tour. En op de planning staat etappe 16. Van Evian-les-Bains naar Thonon-les-Bains.
1: Ja, hier heb je op geoefend.
0: Dat heb ik op geoefend, inderdaad. Geen massasprint of bergetappe, maar een tijdrit van ongeveer 26 kilometer.
1: Dat is altijd wel mooi om te kijken ook. Dat ze individueel rijden.
0: Ja.
1: Dat het wat minder gebaseerd is op wie iemand vooruit helpt.
0: Ja, precies. Minder dat strategische wat niet zo aan de oppervlakte ligt. Het is gewoon tijd, duidelijk.
1: Ja. Ja, gewoon zo hard mogelijk. Dat zou ik niet meer doen met de auto.
0: Nee.
1: De benzine wordt natuurlijk steeds duurder. En als je een beetje geld wil besparen bij tanken, lijkt het nu toch echt wel te lonen om te rijden. Want het verschil per liter kan zomaar oplopen tot 25 cent. Het scheelt dan als je bijvoorbeeld bij een onbemande pomp ergens gaat tanken, in plaats van de dure pompen aan de snelweg. Nou heb ik wel al een poosje, zeg maar, een voorkeur. Dat ik denk, oké, deze...
0: Een voorkeur?
1: Ja.
0: Voor een heel specifiek tankstation, waar je dan altijd wel heen rijdt, bedoel je?
1: Nou ja, nee, die is, maar ik wil geen namen noemen. Maar de een is gewoon echt wel, die zitten allebei aan één kant van de snelweg. En dat je denkt, ja, maar daar is hij gewoon echt 15 cent duurder.
0: Allebei aan de snelweg?
1: Allebei aan de snelweg. Oh. En aan de overkant is hij gewoon echt, echt veel duurder.
0: Oh, dat is gek.
2: Ja. Maar dat is hier ook, hè, met onbemande pompen. De ene pomp is gewoon 20 cent duurder dan een andere. En daar staat, krijg je precies hetzelfde.
0: Ja, precies.
2: Zelf alles doen.
0: Ja, dat is waar. Oh. Dat is waar. Ja, nou, ik probeer altijd wel de snelweg te vermijden. Dat je daar toch wel eventjes je centjes bespaart.
1: Ja, maar het feit is gewoon is dat het in Amsterdam tanken is nog duurder dan aan de snelweg.
0: Dat is nog lastiger natuurlijk, ja. Nee, oké. Nou ja, goed. In ieder geval, altijd goed om erop te letten. Je bespaart zo even wat geld, toch?
1: Dus zoek het even uit.
0: Ja. Vandaag, 21 juni 2026.
3: In de top 4000...
0: Die betreden bij die Hall of Fame. Dat zit vol met toch wel de grootste artiesten aller tijden. Ik ga er eentje omschrijven en aan jou om te achterhalen wie het is. Geef door wat jij denkt via de app van 10. En maak op die manier kans op de Dopper drinkfles. Nou, vanochtend is de Nijmeegse Vierdaagse begonnen. Ongelooflijk. Om 4 uur waren er al wat diehards die gewoon aan de start stonden.
1: Ja, volgens mij zijn de 50 kilometer lopers zijn natuurlijk ook de militairen. Die lopen overigens met bepakking.
0: Nou, inderdaad, ja. Dat doet er helemaal niet na. Maar goed, er gaan nog heel veel meer mensen volgen. En ook de komende dagen. En we gaan het er later deze ochtend nog over hebben. Want ja, we zijn natuurlijk wel benieuwd naar hoe maak je dat nou mee, deze Vierdaagse. Maar goed, nu een hele bekende zanger uit Nijmegen heb ik gevonden. Die staat ook in de top 4000. En hij zingt in een van zijn liedjes over het bekende park in Nijmegen. En dit park stond bekend om de prostitutie. En daar gaat het liedje dan ook over. En ook wel een leuke detail, een klein feitje. De meidige Mai Tai zingt in de achtergrond van deze grote Nederpop-hit.
1: Dat heb ik nooit geweten.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou ja, over wie of wat heb ik het eigenlijk? Of welke artiest of welke hit? Laat het even weten. Maak kans op die Dopper drinkfles. Dus geef het even door. Je antwoord via de app van Radio 10. Hoor je zometeen de Pet Shop Boys. En hier zijn Kings of Leon.

0: nummer 10, Go West.
1: De top 4000. Hall of Fame.
0: Nou, we hebben een artiest omschreven zojuist. En nou, dat was even het linkje met de Nijmeegse Vierdaagse, aangezien hij ook uit Nijmegen komt. En vandaag is die Nijmeegse Vierdaagse begonnen. Zojuist zijn er echt al heel wat mensen begonnen aan de 50 kilometer.
2: Ja, en om 5 uur is de 40 van start gegaan en volgens mij nu zo'n beetje de 30.
0: Wat me ook opvalt is dat er dus ruim 1000 mensen niet meedoen. Dus er hebben iets van 47.000 mensen zich aangemeld. En er is nu al bekend en al geteld dat er ruim 1200 wandelaars niet op tijd zijn. Dus okay. Die doen dus ook niet mee. Ik vind dat best wel veel eigenlijk.
2: Ja, maar misschien hebben die net hun enkel verzwikt tijdens het trainen.
0: Ja, allemaal. Nou ja, goed, er is altijd wel een reden waarom het niet lukt natuurlijk. Maar ja, het viel me op dat best wel veel afhakers zijn nu al. Ja,
2: want wat ik denk altijd, ik zou best wel een keer willen doen. Maar dan wel met een hotelletje en zo. Mensen slapen echt op een camping. Dan heb je 40 kilometer gelopen en dan moet je op een luchtbed slapen. Ja, dan ben je toch helemaal gebroken. Ja,
0: die hebben ook zo'n poes wat dat betreft.
2: Ik vind dat echt heel knap.
0: François, we zitten met jou. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Is de Nijmeegse Vierdaagse iets waar jij zou bewandelen? Of heb je dat misschien wel eens gedaan?
3: Nee, ik heb het nog nooit gedaan. Maar mijn voeten zullen dat ook niet kunnen dragen.
0: Ja, snap ik wel, ja. Ik heb dat ook wel een beetje. Ik denk dat ik dat niet nooit echt haal. En je moet echt wel gedurende het jaar oefenen en trainen. Dat hoort er wel bij.
3: Ja, precies.
0: Ja. Hey, wat brengt voor jou de dag vandaag, François?
3: Een gewone werkdag.
0: Ja, wat doe je?
3: Midden in de zomer mijn dagje werken.
2: Ja, het zijn er meer, hè? Dat moeten meer
0: mensen doen inderdaad. Ja, het gaat gewoon door wat dat betreft. Maar wat voor werk doe je dan?
3: Ik heb een kantoorbaan en ik verkoop textiel in de groothandel.
0: Kijk, nou, dat gaat gewoon deze hele zomer door. Betekent dat je je vakantie op een later moment hebt?
3: Ik heb mijn vakantie op een later moment, ja.
2: Kijk. En waar ga je heen?
3: Ik blijf gewoon thuis.
2: Oh, oké.
0: Okay. Van de achtertuin, heerlijk. Ja, hopen een beetje goed weer. Allemaal goed. François,
3: ja,
0: ik omschreef net een artiest uit Nijmegen, waar dus die Nijmeegse Vierdaagse begint, hè, zoals de naam het al zegt. Een artiest die zeker in de Hall of Fame staat. Hij zingt in een van zijn grootste hits over een bekend park in Nijmegen, waar vroeger veel prostituees waren. Ja, over wie heb ik het? Volgens mij niet al te lastig, hè?
3: Nee, het was de Frank Boeijengroep.
0: Natuurlijk, de Frank Boeijengroep met deze bekende, het Kronenburg Park. En het liedje waar dus Mai Tai in de achtergrond mee zingt, hè, de dames.
2: Dat was nieuws voor mij.
3: Ja, dat klopt.
0: Leuk.
2: Ja. Jij wist dat wel?
3: Ik wist dat wel, ja.
2: Ah, we hebben een fan.
0: François, de dopperdrinkfles gaan we opsturen. Dankjewel, hè.
3: Oké, bedankt.
2: Hoi.
3: Dankjewel, zullen we.

0: Miley Cyrus hoor je in de ochtendshow, de zomerochtendshow van Radio 10. Kim is er ook gewoon bij deze ochtend. En eigenlijk deze hele zomer, hè?
1: Ja, ik zit hier tot 31 augustus.
0: Kijk, heerlijk.
1: Bereid je maar voor, maak je borst maar nat.
0: Ja, je hebt er helemaal zin in.
1: Dat is heerlijk. Ja,
0: natuurlijk. Het is de zomer van 10. En ja, het nieuws, we praten hier natuurlijk ook bij voor wat dat betreft. Althans, dat doet Nicola. Wat zit er zo al in zometeen?
2: Maar even een klein vraagje terug. Wat voor kleur auto heb jij?
0: Wat voor kleur auto? Het is donkergrijs.
2: Donkergrijs. En dat zegt meer over jou dan dat jij denkt. Ik ga zo vertellen hoe dat zit.
0: Oké, ik ben benieuwd wat jullie kleur is dan en wat dat betekent.
2: Hoor je allemaal zo.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
10: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
13: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Ja. Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
19: Praxis.
18: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
22: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Als je Vodafone mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: voor welk onschuldig vergrijp beland je in Albanië voor 3 dagen in de cel? Je hoort het zo meteen, want het is een lieve 53-jarige toerist uit Veldhoven overkomen. Hoe het zit hoor je dadelijk. Maar eerst het radioteam weer. Vandaag een mix van zon en bewolking. De temperatuur ligt vandaag tussen de 20 en de 25 graden.
1: Geen vertragingen op dit moment, dus je kan lekker doorrijden.
0: Nou, dat scheelt
1: wel. Niet te hard, hè?
0: Nee,
1: dus er wordt wel geflitst, dus pas op.
0: Ja, inderdaad. Ja. Inmiddels 2 minuten over 6:30, de Radio 10 Zomerochtendshow en de hoofdpunten uit het nieuws. Nicola, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond een steekpartij geweest. En daarbij is iemand gewond geraakt. En er is ook een verdachte aangehouden. De politie weet nog niks over de aanleiding. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is van start gegaan. De 50 kilometer die begon om 4 uur. Een uurtje later de 40 kilometer. En straks om 7 uur dan starten de 30 kilometer lopers. Er lopen in totaal ruim 45.000 mensen mee. En ik zei het net al, de kleur van je auto die zegt meer over je dan je denkt. Dat hebben ze onderzocht, dus dan is het waar natuurlijk. Jij had een donkergrijze auto.
0: Donkergrijs.
2: Donkergrijs, dat wordt gekozen door praktische mensen die niet willen opvallen.
0: Ik ben wel praktisch.
1: Ja, maar je hebt niet het meest onzichtbare beroep gekozen.
0: Nee, dat is waar. Ja, maar
2: onzichtbaar wel.
0: Radio is in die zin niet al te zichtbaar. Maar wat betreft auto, en ik weet niet. Maar ik vind het ook gewoon mooi. Maar praktisch ben ik wel, dat is wel waar.
2: Okay. Jij, Kim?
0: Ja, wat voor
1: kleur
0: heb jij?
1: Ik heb een witte auto.
2: Een witte auto, eens eventjes kijken. Dan ben je modern en verzorgd.
0: Modern? Oh ja. Nou, dat vind ik wel kloppen. En jij dan, Nicola?
2: Ik heb een zwarte auto.
0: Zwart.
2: Status en mysterie en de allerleukste mensen van de hele wereld staat erbij.
0: Dat laatste twijfel ik aan.
1: Nee. Ik weet niet of dat ook telt als het een familiewagen is.
2: Dat dan niet. Nee, rood past
0: Er zijn wel meer kleuren, toch?
2: Ja, rood past bij sportieve extraverte types. Blauw bij rustige, betrouwbare mensen. Heb je een gele auto of oranje of felgroen, dan trek jij er waarschijnlijk helemaal niks aan van wat anderen vinden.
1: Ja, of hij was gewoon goedkoop.
0: Het scheelt ook weer.
3: Jan-Paul en Kim.
0: De zomerochtendshow van 10. Alex Warren die komt er zo meteen aan. En hier is Phil Collins. You can't

0: Alex Warren bij Radio 10 en Ordinary. Mocht je gisteravond al vroeg in je bedje hebben gelegen en helemaal niks hebben gemist, of alles hebben gemist eigenlijk op televisie, dan dit is het moment dat we je even bijpraten. Kim?
1: Zeker, in het consumentenprogramma Max Vakantieman word je namelijk gewaarschuwd voor het huren van een auto in Albanië. Want wie weet overkomt je hetzelfde als de 53-jarige Perry uit Veldhoven. Door een kleine botsing moest zeg maar de tegenpartij, de man die hij had aangereden, voor een medische check naar het ziekenhuis. Nou ja, dat is denk je zorgvuldig. Maar in Albanië betekent dat automatisch dat de dader, in dit geval dus Perry, 3 dagen naar de gevangenis moet.
0: Nou?
1: Ja, echt, u gaat direct naar de gevangenis, gaat niet lang start. Maar dit is ook zeker geen pretje in Albanië.
2: En dan word je eigenlijk gewoon in een cel ingesmeten eigenlijk, ja. En dan moet je het maar uitzoeken. Er was gewoon een vieze cel met van die harige dekens. En overal was stof en muizenkeutels op de grond. En ja, een vieze wc. Was helemaal niks. Geen tv, ik mocht niet bellen. Ik mocht ook niet buiten luchten. Dus ik heb, ja, ik heb die dagen gewoon binnen met staren moeten volbrengen.
0: Nou ja, wat een verhaal dit.
1: Ja, jongen, ik heb echt gesmuld altijd van dat Locked Up Abroad, dat televisieprogramma op National Geographic. Dat is een beetje
0: dat
1: dit.
0: Dat is dit, ja. Maar,
1: ja,
0: maar,
1: en, hè? Ja, nee, na 3 dagen komt Perry dan voor de rechter. En dan wordt er besloten dat hij een boete moet betalen. Alleen, hier zit ook nog wat haken en ogen aan.
2: Ik dacht van ja, dat wordt gewoon per bank overgemaakt en ik ben vrij.
3: Nou, dat bleek dus niet, want het moest allemaal contant. Maar de banken waren allemaal dicht. Ja. Dus er werd niks gedaan. Ja.
2: En dat was een heel erg domper voor mij.
4: Perry moet 3 dagen wachten totdat de banken opengaan. Al die dagen moet hij terug in de cel.
0: Nou ja.
1: Zit je dus gewoon 6 dagen vast voor een kleine aanrijding?
5: Je hebt wel een mooi verhaal voor
1: ja,
5: de
1: kroeg. Ja, dat wel. Ja. En je kan National Geographic bellen. Van, hey,
0: Maar ik hoorde juist dat Albanië een vakantieland begint te worden. Dat mensen juist daarheen gaan, weekendjes weg. Weet je wel, gewoon een leuke plek om heen te gaan.
1: Maar dit voelt toch ook heel corrupt dat je cash moet betalen?
0: Sowieso klinkt het als 1 grote oplichterij dit.
5: Wat je zegt.
0: Oh.
5: Ja. Je weet het niet.
0: Voor als ik er nog een keertje heen wil, bedoel je?
5: Ik wou zeggen.
1: Het schijnt wel heel mooi te zijn.
0: Ja, toch?
1: Maar ik zou lekker de trein nemen dan, als je er bent.
0: Nou,
1: en het nieuwe seizoen, Bed and Breakfast heet het, hè? B&B. B&B Vol Liefde is van start gegaan. Ja, ik ben geen fervent kijker, maar dit...
0: Dit is wel aantrekkelijk.
1: Ja, dit is wel. Ik denk, misschien moet ik hem toch een keer opzetten. Ja. Het gaat natuurlijk over Nederlanders in het buitenland met een Bed and Breakfast die op zoek gaan naar de liefde. En dan komen er allemaal potentiële lovers over de vloer. En een van die eigenaren is Caroline uit Spanje. Zij zit in Estepona. En het is een heel bijzonder type. En, maar een passie voor koken, dat heeft ze niet.
6: Ik stik van de airfryers. Ik denk dat ik meer airfryers heb dan pannen. Kijk eens, een roze. Hier zit ook allemaal bling-bling. Hij is wel heel leuk. Die mannen die... kunnen niet mijn hart veroveren door de airfryer te gaan gebruiken, maar door echt te koken. Ik haat het gewoon.
1: Ja, ze noemt zichzelf de airfryer queen.
0: Ja, dat is wel een goede start al. Hè? Dat is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen. Dat belooft wel wat.
1: Ja, maar dus de eerste potentiële lover die bij haar binnenkomt, die spot en benoemt ze gelijk als de eerste afknapper. Want het zit hem in zijn mond.
6: Ik denk dat hij niet rookt. Maar het lijkt net een rokersgebit. Maar ja, oké. Lach niet te veel dan. In ieder geval niet naar mij.
0: Ja, dat hoor ik ook veel. Dat in deze aflevering al echt al hoge eisen worden gesteld aan de potentiële kandidaten.
1: Hey, op zich is dat goed.
0: Dat is op zich goed, maar het moet wel realistisch blijven.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment dan haakt zo ongeveer iedereen af natuurlijk. Als je iets te kieskeurig
1: maar
0: bent.
1: Maar dat is natuurlijk ook wel het idee wat ik een beetje heb. Dus dat ze inmiddels zo ver zijn met het programma na een paar seizoenen. Net als de eerste Big Brother. Weet je, vanaf de tweede deed iedereen alleen nog maar mee om beroemd te worden. Dus ik ben ook bang dat het hier gewoon ook heel veel gaat om de publiciteit voor je bed and breakfast.
5: Ja, goeie reclame voor niks hoor.
0: Nou ja, dat is het sowieso natuurlijk. Mensen zijn wel geïnteresseerd in die B&B, maar het gaat uiteindelijk om die karakters. En nou ja, met deze Airfryer Queen, ik denk dat we er nog veel over gaan
1: horen.
0: Maar
1: het is toch leuker als er ook gewoon liefde uit voortkomt?
0: Dat is het ook. Daar gaat het uiteindelijk ook om, Kip.
1: Laat mijn romantische ziel hier dan van...
0: Jij moet even gaan kijken. Ik denk het wel.

0: Radio 10 in de grootste zomerrit aller tijden. Daar kan Bob Marley natuurlijk niet aan ontbreken. Iron Lion Zion hoor je in de zomerochtendshow. Ja, het is niet zo mooi nieuws voor de Formule 1-fans, tenminste. Ja, het is natuurlijk het volgende maand de laatste keer op Zandvoort, het circuit.
1: We zijn 3 keer geweest, hè?
0: Ja, 3 keer. Kijken we even Nicola, onze Formule 1-deskundige aan.
1: Volgens mij 3 jaar. Of misschien 4.
2: Ja, meer hoor. Ja? Max heeft hem volgens mij 2 keer gewonnen. En vorig jaar was het Lando Norris. Dus...
1: Oh.
2: Maar pin me er even niet op vast. Nee. Het is voor mij ook maandag. Oh, dinsdag.
1: Fair enough. Ja. Maar in ieder geval.
0: Ja, dat is op zich wel jammer natuurlijk dat eindigt. Maar dat wisten we natuurlijk. Hè. Maar er ging nog een verhaal rond dat het mogelijk op het TT-circuit van Assen zou kunnen plaatsvinden.
1: Ja.
0: Dat was ook wel leuk geweest, lijkt mij. Ik vind dat een heel stoer circuit. Hè. Er wordt natuurlijk de TT al georganiseerd. Mm-hmm. En heel veel andere evenementen en race dingen die daar plaatsvinden. Dus waarom dan niet de Formule 1? Had prima gekund.
1: Maar zij zeggen dat de agenda al vol zit. Dus dat ze daarom ook niet gaan aangeven. Ik denk altijd, dat is ook wel makkelijk. Dan hoef je ook niet afgewezen te worden.
0: Ja, dat is een goed excuus, bedoel je?
1: Toch?
0: Ja,
1: ja, okay. Ja, nee, we zitten vol. We gaan het niet eens proberen.
0: Niet dat ze zeggen van, nee, dit is niet mooi genoeg of niet goed genoeg. Het is gewoon, we zitten al vol.
1: Ja.
0: We zitten al vol, ja, dat is waar. Nou ja, goed, Zandvoort was trouwens 6 keer.
1: 6 keer?
0: Ja, met dit jaar erbij.
1: Oké, dan heb ik me daar echt zo op verkeken.
2: Ja.
0: Ja, nee,
1: fair enough.
0: Nou, we gaan het wel missen, maar goed, misschien ooit, hè, als die planning weer vrijkomt, dan komt het toch een beetje meer. En daar valt of staat het mee.
1: Tuurlijk.
0: Zo is het. Linda Ronstadt hoor je zo meteen bij Radio 10. It's so easy. En hier is James Blunt. Hey. Stay the night.

0: De WK Pool van de weekendshow.
1: Precies.
0: Ja. Maar ik ging best wel goed. Maar ik had volgens mij nog de halve finales of de troostfinale of de finale heb ik ook maar iets goed van voorspeld.
1: Het is ook best lastig. Nou, mocht je niks hebben gewonnen met een WK Pool dit jaar. Nou, met het EK 2028 heb je bijvoorbeeld weer een kans om mee te doen. Zometeen krijg je de tip van de winnaar van dit jaar.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1+1 gratis.

0: een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Zomer in Nederland en de grootste zomerrit aller tijden hoor je bij Radio 10. Paul Young en ook Bruno Mars met Mark Ronson komen eraan. Eerste nieuws, Nicola Ruijs, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is gisteravond een steekpartij geweest. Er is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. En ook is er een verdachte aangehouden. Bij het aanmeldcentrum slaat vaker de vlam in de pan. Vaak binnen de groep asielzoekers uit veilige landen. Alle wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de 108e editie van het wandelevenement. De eerste, die de 50 kilometer doen, vertrokken vanmorgen al om 4 uur. Er lopen zo'n 45.000 mensen mee aan de 30, 40 of 50 kilometer. De oudste wandelaar die zich dit jaar heeft ingeschreven is 92. De jongste, die is 11. Na het afscheid van Zandvoort komt er ook geen Grand Prix op het TT-circuit in Assen. Volgens de Telegraaf heeft het circuit te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 al vol zit. Daarom pompt Assen ook voorlopig geen geld in aanpassingen die het circuit geschikt moeten maken voor een Formule 1-race. En in Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen gisteravond gevierd dat Spanje sinds zondag wereldkampioen voetbal is. Eerst werden de spelers rondgereden in een open bus en daarna werden ze in het zonnetje gezet op het podium, waar ze werden toegejuicht door 1 miljoen feestvierders. Het Reddit-team weer. Vandaag schijnt de zon flink, maar er zijn ook stapelwolken. Het is zo'n 25 graden maximaal in het zuidoosten.
13: Radio 10 Verkeer, 2 vertragingen op dit moment. Op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Uitgeest en Beverwijk. 6 minuten door wegwerkzaamheden. En op de A15 Ridderkerk Oostvoorne tussen Sjaarloos en Benelux. 6 minuten.
14: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Young bij 10 en Come Back and Stay. Een hele goede morgen.
1: De Radio 10 Zomerochtendshow met Jan-Paul en Kim.
0: Ja, Kim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is vanochtend van start gegaan. 2 uur geleden vertrokken de eerste lopers met een feestelijke aftrap.
3: 3, 2, 1.
0: Gaat hij nog een keer. Ja, vandaag op de dag van Elst gaat de route over de Waalbrug, de Betuwe in. En zometeen hoor je Jos, die de Vierdaagse maar liefst 40 keer heeft gelopen. Ongekend. Hij kan je alles vertellen over wat er nou zo mooi is aan de Vierdaagse. Ja, dat horen we dadelijk.
2: Ja, en ladies and gentlemen, we've got a winner uit de grootste WK-pool van Nederland. Die van Scorito, met 1,5 miljoen deelnemers. Blijkt Sophie Kronenburg de winnaar te zijn.
0: Zo, nou, wel knap hoor.
2: Ja, ze is 26 jaar oud, totaal geen verstand van voetbal. En ja, ik zie je al kijken.
0: Hoe kun je dat allemaal goed voorspellen?
2: Elke man vreet nu echt zijn sokken op, geloof ik. Haar geheim was AI. Ze heeft gewoon alles laten voorspellen door AI.
0: Ja, dat klopt. Ik sprak laatst ook iemand die dat ook had gedaan op die manier. Het is inderdaad, als je gewoon genoeg informatie doorgeeft en voorwaarden,
2: dan
0: kan AI kan daar wat mee. Want die haalt natuurlijk alle informatie, alle statistieken uit het verleden. En op basis daarvan.
2: Dat is toch helemaal niet het idee van een voetbalpool.
0: Dus ja, je bent een beetje gokken. Dat vind je het leukst.
2: Het is toch ook leuk als je weet dat je er zelf over nagedacht hebt. En dat je iets goed hebt ingeschat. Of
0: ja, dat je er verstand van hebt.
2: Ben ik nou gek? Maar ja. We hebben dus bij de Radio 10 Weekendshow ook een eigen pool gedaan op voetbalpool.nl. Daar doen iets van 160, 170 mensen aan mee. En daar zijn nog prijzen te verdienen. Nou, althans, het is nu wel klaar. Maar aanstaande zaterdag gaan we bekendmaken. Hoe die top 3 eruit ziet. Oh, wow. En wie er 50, 100 en 200 euro winnen.
0: En kun je al iets zeggen van hoe dichtbij die winnaar zat? Had hij gewoon vrijwel alles goed? Of?
2: Robert heeft hem ingesteld, dus ik kan niet bij. Dat is wel heel erg leuk. Als je hebt meegespeeld, vergeet dan zeker niet te luisteren zaterdagmiddag.
0: Aankomende zaterdagmiddag in de Weekendshow.
1: De Vakantieland Quiz.
0: Ja, ga je nog op vakantie dit jaar of ben je al op vakantie geweest? Misschien ben je op dit moment op je vakantiebestemming. Laat even weten wat dat is, die bestemming. Op die manier kun je meedoen aan de Vakantieland Quiz. Het kan Ameland zijn, Benidorm, het Gardameer, noem maar op.
2: Allemaal heerlijk. Ja, stuur even een berichtje naar Radio 10. Laat weten wat jouw vakantiebestemming is. En wie weet win jij dan in de Vakantieland Quiz het felbegeerde Radio 10 strandlaken.
0: Ja, en als je dan nog meer vragen goed hebt, dan gooi je er nog meer prijzen bij. Maak er gewoon een heel pakket van.
2: Het is andersom, hè? Als je ze allemaal goed hebt, win je ook het strandlaken.
0: Oh, zo was het. Hoe dan ook, dat wil je winnen. Dus laat het even weten.
2: Gewoon leuk.
0: Jouw vakantiebestemming.
2: Leuk om mee te doen.
0: Ja, dat is het ook. Het is gewoon gezellig.
2: Ja.
0: Jouw vakantiebestemming via de app van Radio 10.

0: maken op dat ja, toch wel heerlijke, prachtige en handige zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, een dopper en eventueel ook nog een strandlaken als je alles goed hebt. En vandaag gaat om die prijzen strijden. Christina, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Was jij een beetje opgelucht dat er geen Formule 1 race in Assen komt?
2: Nou, het maakt me niet zo heel veel uit. Ik ben niet echt een fan.
1: Oh, ja. Nee, maar ja, het zou zeg maar een hoop gedoe in de omgeving betekenen, denk ik.
2: Ja, misschien wel. Maar goed, dat zijn we ook wel gewend met de TT natuurlijk.
0: Nou, ik wou er zeggen, de TT en al die andere evenementen, het is daar komen en gaan van mensen.
2: Oh, misschien is het terug gaan weer komend weekend, dus
0: Ja, hey Christina, jij stuurde jouw vakantiebestemming door via de app van Radio 10. Waar ga je heen en wat ga je doen?
2: Wij gaan 2 weken naar Ierland.
1: Oh, mooi.
2: Rondrijden, ja.
0: Heerlijk. En ja, wat...
1: Wel links rijden dan, hè?
2: Wel links rijden, ja.
1: Ja, heb je erop geoefend? Vind je dat eng of laat je je man rijden?
2: Nou, 2 jaar geleden waren we in Schotland en dan moest het ook. Dus ja. Het is helemaal goed gegaan.
1: Oh, echt waar? Ik denk, is het moment dat je dus een rotonde op wil rijden en je moet dan linksaf in plaats van rechts rijden. Ja, dat is echt de grootste mindfuck ooit.
0: Klopt.
2: Ja, als er maar meer mensen voor je rijden, dan dat is dat makkelijker.
1: Gewoon volgen. Heel goed, inderdaad.
0: Nou, we hebben daarom deze speciale vakantielandquiz in het teken gesteld van Ierland, beste Christina.
2: Mooi.
0: En dat betekent dat je een 4-tal vragen krijgt. Heb je 2 van de 4 goed, dan win je de zonnebril. Heb je de 3 goed, doen we de dopper erbij. En bij 4 vragen goed, het Radio 10 strandlaken.
2: Nou.
0: Ja, zullen we beginnen?
1: Ben je klaar voor?
2: Ja.
0: Kom hier.
1: Vraag 1. Wat krijg je bij de Ierse vliegtuigmaatschappij Ryanair gemiddeld erg weinig? Namelijk slechts 76,2 centimeter. Is dat A, beenruimte? B, de afmeting van je handbagage? Of C, rugondersteuning? Dus waar krijg je er maar heel weinig van?
2: Dat zal A zijn, denk ik.
1: Beenruimte?
2: Ja.
0: Ja hoor, dat is wel waar, ja. Precies. Vraag 2.
1: We zitten wel in middeleeuws Ierland.
0: Het
1: met
0: voelt
1: dit
0: wel een beetje, ja, inderdaad. Maar goed, dat is het ook. Dat
1: waar is
0: mijn
1: jurk?
0: Het is een oud land.
1: Ja. Je gaat lekker, Christina.
0: Welke band of artiest uit Ierland staat het vaakst in de top 4000? Open vraag.
2: Welke U2, band? Denk ik.
0: U2? Ja, dat is het. Dat klopt inderdaad, ja.
1: De eerste prijs is al binnen.
0: 27 keer staat U2 in de top 4000, Christina. Heel goed.
1: We gaan verder. Christina, welke alcoholische versnapering komt niet uit Ierland? Dus welke komt niet uit Ierland? Is dat Guinness, Irish Coffee of Johnny Walker?
0: Twijfel je over Irish Coffee?
1: Die kan je wegstrepen.
2: Ik denk Guinness.
0: Je denkt dat Guinness niet uit Ierland komt?
1: Hey. Het was Johnny Walker.
2: Oh, dat is
1: Schots
2: dan?
1: Ja, Schotse whisky. Ja.
0: Ah, goed, nog niks aan de hand. We hebben nog 1 vraag. Wat heb je besteld in de pub als je dit hoort?
3: Here you go. A pint. Cheers.
0: Ja, wat heb je besteld dan?
2: Een biertje.
0: Wat zeg je?
2: Een biertje.
0: Ja, inderdaad. Dat
1: waarschijnlijk een Guinness.
0: En waarschijnlijk, ja, die kans is groot inderdaad. Nou, we tellen even op. 3 vragen goed. Dat is, in de prijzen vallen.
1: Ja, je krijgt de Radio 10 zonnebril en de dopper.
2: Kijk, het is leuk.
1: Voor onderweg. Precies.
0: Nou, inderdaad, ik begrijp dat je volgende maand naar Ierland gaat, hè?
2: Niet
1: naar Spanje.
0: Nee, dat is waar, maar dan kun je in ieder geval wel het prijspakket meenemen. Zorgen we dat hij op tijd bij jou aankomt.
2: Hartstikke fijn.
0: Christina, dankjewel voor het meespelen, hè?
2: Ja, fijne uitzending.
0: En een fijne vakantie alvast.

0: Melee bij Radio 10. En Build to Last. En Christina die in de prijzen viel tijdens de vakantielandquiz. En heb jij zoiets van, nou, dat vind ik ook wel leuk. En doe een keer mee. Dan geef je je vakantiebestemming door via de app. En nou, misschien bellen we je morgenochtend wel.
1: Toch? Mag ook hartstikke tropisch zijn. Mag ook hartstikke noordelijk zijn. Ja. Waar jij heen gaat, willen wij graag weten. En dan gaan we je testen over je kennis.
0: Precies. Ja, je eigen achtertuin. Allemaal mogelijk. Dus reageer via de app. Zometeen het nieuws. Nicola, wat zit erin?
2: Nou, een bizar verhaal over een Australische vrouw. Het heeft te maken met kinderen. Heel veel kinderen.
0: Oh, horen we zo.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
13: Fans van voordeel,
12: Aldi.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
12: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
13: Fans van voordeel,
12: Aldi.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
0: Radio 10 weer, vandaag een zonnige dag. Maar ook kans op wat stapelwolken, maximaal 24 graden in het zuidoosten van het land.
1: Het Radio 10 verkeer is nog rustig op de weg. 3 vertragingen op dit moment. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Delw en Leerdam 7 minuten. Op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen Gouwen en Moordrecht 5 minuten. Mag ook geen naam hebben. En op de A50 Zwolle-Arnhem tussen Vaassen en Apeldoorn 13 minuten.
0: Valt allemaal nog wel mee.
1: Best wel.
0: Zo druk wat dat betreft. Ja, 2 minuten over half 8. De zomerochtendshow van Radio 10 en de hoofdpunten uit het nieuws. Nicola, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie onderzoekt een incident gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er werd gestoken en iemand is gewond naar het ziekenhuis gebracht. 1 verdachte is inmiddels aangehouden. Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer over en weer aangevallen. Zo viel de VS onder meer Iraanse lanceerplatforms aan en Iran had Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait als doelwit. Nou, en een Australische vrouw die eigenlijk geen kinderen meer wilde, heeft er in één klap 4 bij.
1: Zeg maar nee.
2: Ja, dan krijgen de 4. De 34-jarige moeder had al 4 kinderen. En die kreeg zonder vruchtbaarheidsbehandeling een 1-eiige vierling.
0: Zo.
2: Ja, de kans erop is 1 op de 15 miljoen. De meisjes die werden na 28 weken met een keizersnede geboren, maken het allemaal goed. Maar stel je voor, je wil ook gewoon geen kinderen meer. Maar er gebeurt dat ene ongelukje gebeurt. Je krijgt in één keer 100% meer kinderen. Terwijl je er al 4 had.
0: Dat is, ja, ik bedoel, met 1 kind staat je leven op zijn kop. Met 2 en 3, maar op 4 lijst.
1: Onvoorstelbaar.
0: Ja, dat kan echt niet. 8?
1: Ze had er al 4.
0: Ze had er al 4.
2: Ze had er al 4. Ze had
1: er al 4. Ze
0: had er al
2: 8. Ja, ze hebben een crowdfunding voor erop gestart. Want ze moesten nieuwe bussen hebben, omdat je anders die kinderen niet kan
1: vervoeren. Normaal. Ja, die moeten ook allemaal op een gegeven moment naar de tandarts en naar school en studeren. En
2: Allemaal tegelijk naar de wc.
16: Ja. Maak dan klaar.
0: Ja, je moet een extra wc bijbouwen. Je hebt personeel nodig.
2: Alles.
0: Het is verschrikkelijk. Jan, Paul en Kim. De zomerochtendshow Lady Gaga komt er zo aan in Pokerface. En hier is Madness.

0: Radio 10 en Lady Gaga, Pokerface. Kim, we moeten het even over iets hebben. Want er heerst wat frustratie, er heerst wat onbegrip.
1: Ja, we hebben een groepsapp.
0: We hebben de groepsapp, inderdaad. Ja. En,
1: altijd gedoe, hè, groepsapps.
0: Dat is sowieso altijd een beetje lastig, inderdaad. Nou, was het ook nog eens een keer vorige week Emoticon World Day.
1: Ja.
0: Emoji-dag. Nou ja, en, hoe dan ook. We kwamen op een gegeven moment ook hier in de studio. We hebben het er ook hier in de uitzending over gehad. Over het fenomeen emojis. En we kwamen erachter dat we in de studio allemaal verschillende emoties gebruiken. Terwijl wij overigens allemaal vrolijke veertigers zijn. Dan heb ik het over mijzelf, maar ook jij, Kim en Nicola hier in de studio. Wij gebruiken emoties op een bepaalde manier. En denken dat daar een bepaalde betekenis aan vasthangt.
1: Volgens mij is het toch maar ook wel een beetje door ons generatie bedacht. Is die interpretatie vrij letterlijk geweest?
0: Ja, hè? Inderdaad.
1: Duimpje omhoog was oké. Okay.
0: Ik ben ook in onze groepsapp echt duidelijk van het duimpje. Daar bedoel ik mee, joh, goed bezig. Ik snap je, dit gaan we doen.
1: Huilen van het lachen. Krijg je een lachende smiley met traantjes.
0: Ja, dat.
1: En dat is dus veranderd. Die letterlijke betekenis die het ooit had.
0: Blijkbaar, zonder dat wij het weten.
1: Zonder dat iemand ons dat verteld heeft.
0: Is er een andere betekenis aangegeven.
1: Nu zijn we cringe.
0: Ja, en met name door onze jongere collega's worden wij uitgelachen. Ja. En een daarvan zit hier in de studio. Dat is Danique, fulltime Gen Z'er, 23 jaar oud. Dag Danique.
2: Ja,
1: we doen het helemaal verkeerd.
0: Ja, wat is er mis met ons eigenlijk? Hoe zie jij dat?
3: Jullie zijn oud.
0: Dat zal het zijn.
2: Ja, nou, het is vooral die duim. Dat is gewoon echt een vader-emoji. Die stuurt gewoon mijn vader. Als ik iets hier wil je me ophalen, krijg ik een duim terug.
0: Ja, ik ben ook een vader. Dat is kattig hoor. Maar hoe interpreteer jij dat dan? Wat betekent een duim dan volgens jou?
2: Ja, gewoon een duim. Maar waarom zou je een duim sturen?
1: Dat is okay.
2: Niemand steekt toch ook meer zijn duim op?
3: Wij wel hoor. Ja. We hebben een speciaal genootschap van oude mensen. Wij doen dat.
1: Kunnen we ons Inge de Bruin nog herinneren? Top joppie!
0: Ja, inderdaad. Ja, maar goed, nou ga je het generatie kloofwaardig uitvergroten.
2: Ik heb geen idee wie dat is.
0: Nee, inderdaad, ja. Maar even voor de Gen Z'ers, die zien de duim als iets ouderwets, of het betekent iets anders?
2: Nee, het is gewoon een duim, maar dat sturen alleen vaders.
0: Het was niet te passief-agressief of zo?
1: Nee, dat is interpunctie.
0: Interpunctie?
1: Ja, punten. Gewoon als je een punt of een komma gebruikt, wat dan ook. Dat wordt gezien als... Toch, als je het afsluit met een punt...
2: Ja.
1: Nou, dan is diegene echt wel heel boos.
0: Oké, dat gaat over leestekens. Ja, maar, en dan het huil-icoontje, wat is daarmee dan?
2: Dat is ook wel echt een boomer-emoji.
1: Waarom kijk je mij aan als je dat...
2: Omdat jij een studie
0: jij gebruikt het vaak.
3: Ja, en die aap met zijn handen voor zijn ogen.
1: Oh, die doe ik ook heel veel.
2: Ja, ja die is ook wel een beetje cringe.
3: Maar
2: ja,
3: wat moeten wij gebruiken om dan onwijs hip te zijn?
1: Hip.
3: Daar verraad ik mezelf, hè, mijn leeftijd.
2: Ja, niet echt meer emoties sturen.
3: Gewoon alles uittikken.
2: Ja, uittypen, stickers sturen. Dat is nu ook helemaal net.
1: Sticker, oké, fair enough. Dat is ook wel leuk.
0: Ja, nou ja, weet je jongens, wij hebben hulp nodig.
1: Ja.
0: Dus we gaan wat grovige schut inzetten. Zometeen even bellen met Lilian Stolk. Zij is de eerste emoji-expert van Nederland. En weet alles over het communiceren met emojis en hoe en zo. Dus hopelijk kan die nog meer uitleg geven hierover.
1: Beetje verdieping.
0: Ja, een beetje verdieping inderdaad. Dat dadelijk. Eerst Mr. Mister bij Radio 10. Hier is Broken Wings.

0: Mr. Mister bij Radio 10. Ja, volgens onze Gen Z-collega Danique zijn Kim en ik wat ouderwets. Daar komt het een beetje op neer, hè?
1: Ja.
0: Wij gebruiken verkeerde emoticons en ook op het verkeerde moment. Een duimpje, wat wil ik nog wel vaker gebruiken. Dat is ook niet meer van deze tijd.
1: Nee.
0: En de lach-emoji van jou. Nee.
1: Zeg maar die traantjes naar de zijkant.
0: Ja, dat, nee.
1: Nee, nee, nee.
0: Maar goed, wij zijn vast niet de enige. Dus we kunnen wel een opfrisbeurt gebruiken. En hulp hebben we gekregen.
1: Gevonden. Lilian Stolk. Zij is de eerste emoji-expert van Nederland. Goedemorgen, Lilian.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zijn wij nou gek?
0: Ja.
2: Nee. Ik hoor het heel vaak. En eigenlijk is de vraag van zorg emoji enorm voor misverstand is ook één die ik heel vaak krijg in mijn onderzoek naar emoji. Maar dat is ook een vraag die vaak door een oudere generatie gesteld wordt. Want de jongere generatie die opgroeit met het internet en ook al beeldtalen die er gebruikt worden, die zoals emoji, maar ook memes bijvoorbeeld, die maken zich daar niet zo zorgen om.
1: Vindt een beetje moeilijk dat ik nu de oudere generatie word genoemd. Daar ben ik gewoon nog niet in.
0: Maar dat is ook wel iets, dat hoort ook wel weer bij een jonge generatie. Die denken gewoon van, ja, wat wij doen, dat is gewoon goed. Dus boeien wat erin denkt.
1: Wij hebben bedacht.
0: Ja,
1: nee, welke emoties geven dan het meeste misverstand, wat jij zegt? Dat het echt verkeerd begrepen wordt?
2: Ja, je ziet eigenlijk vooral emoji die heel mainstream waren. Dus die duim omhoog inderdaad. Mm-hmm. En de Tears of Joy, dat was ook de meest gebruikte emoji voor lange tijd. Daar heeft Gen Z allerlei alternatieven voor. En vaak zijn die alternatieven ook wat minder letterlijk dan de duim omhoog. Dat,
0: en wat dan? Wat gebruiken ze dan?
2: Dus er zijn verschillende alternatieven eigenlijk. Dus de duim omhoog kan je ook de oké-symbool, dus de duim en de wijsvinger bij elkaar.
1: Ja, ja, ja. Oh, dat gebruik ik ook wel eens. Ja, dat is uitmuntend.
0: Ja. Oh, dat is
1: toch
0: iets meer dan oké.
1: Okay.
0: Ja, ja, ja,
2: ja,
0: goed.
2: Ja,
0: dat denken wij. Dat telt niet meer. Ben je het mee eens, Danique?
1: Ik zeg het van het lachen. Ja. Tears of Joy hier.
3: Uitmuntend?
0: Uitmuntend.
4: Die blikken zeggen.
0: Oké, alleen dat woord al is al
1: niet... Nou ja, zeg.
0: Nee, oké, duidelijk. Dus dat zou ik dan eerder dat tekentje moeten gebruiken dan het duimpje inderdaad. Heb je nog meer?
2: Ja. Je kan ook de klappende handen of het hart emoji voor een duim omhoog gebruiken.
1: Ja.
2: En dan de Tears of Joy. Die werd eerst vervangen door eigenlijk die twee tranen die dan een beetje schuin ligt. Maar ook nog een smiley met twee tranen. Toen het doodshoofd.
0: Ja.
2: En dat stond dan van, ik ga dood van het lachen. Dus misschien nog wel meer overleven.
0: Okay. Ja.
2: En nu duiken in sommige hoeken van TikTok ook het gebroken hart op als Tears of Joy. Dus maar dan is het gebroken hart op een ironische manier gebruikt of bedoeld.
1: En ook, dan maak je het gewoon moeilijk om moeilijk te
0: zijn. Ja, dat is toch ook bedoeld. Het is alsof wij een taal al heel lang spreken en dan bepaalt iemand van, nou, nu betekent het anders. Jullie kunnen de taal niet spreken.
1: Ja, maar ja, dat heb je natuurlijk ook met straattaal.
4: Dat is van alle tijden.
0: Ja, ja. Dat is natuurlijk ook zo.
4: Zeiden onze ouders ook.
0: Ja.
2: Regels rondom emoji bestaat nodigt ook uit om de symbolen op een hele speelse manier te gebruiken. En als je ook ziet aan internettalen, dan ontstaat eigenlijk de betekenis vooral door het op een bepaalde manier te gebruiken dan hoe het bedacht is of gedefinieerd van meer bovenaf.
1: Oké, welke kan echt niet meer? Welke moeten we gewoon volledig uit ons arsenaal van emoties halen?
2: Moeilijke vraag. Voor mij kan gewoon ook emoji.
1: Mm-hmm.
2: En zeker als jij met je millennial vrienden aan het appen bent. Ik stuur zelf ook nog steeds de duim om emoji. Maar ik ben er wel over na gaan denken. Dus die duim en die Tears of Joy zou ik wel...
1: Minderen.
0: Ik vind het toch jammer.
1: Of alleen nog naar onze ouders.
0: Ja, want die snappen het tenminste.
2: Ja, is het dan misschien juist weer handig om die te gebruiken. Want misschien als je een verwelkte roos naar...
0: Oké, met welke emoji nemen wij afscheid, Lilian?
2: De hartjes handen.
0: Oh, oké. Okay. Okay. Nou, dat vind ik wel mooi.
1: Het is wel een millennial hartje, zoals die gemaakt wordt.
0: Ja. Nou, we zijn een beetje bijgepraat, maar goed. We duiken erin, hè?
1: Ja.
0: Zwaai, zwaai. Lilian, dankjewel, hè.
1: Hoi.
0: Fijne dag.

0: Radio 10 en de grootste zomerrit aller tijden. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Ik ga nu echt toch even nadenken over die emoticons, hoor. We moeten toch een beetje bij de tijd blijven wat dat betreft. We lopen gruwelijk achter.
1: Ja, nee, maar jij hebt gewoon nog kinderen die wat een en ander kunnen bijleren straks.
0: Ja, straks. Ze dat eenmaal ook gaan gebruiken. Oh mijn god, ik ben nu al bang voor elke emoticon die ik in de groeps heb gaan gooien. Maar goed, in de zomerochtendshow van Radio 10 dadelijk toch even weer hebben over het programma wat gisteravond is begonnen.
1: Ja, Bed & Breakfast Vol Liefde. Daar zit een hele aparte, nou ja, bijzondere dame. Weet je wat ze vroeger over Dick Trom zeiden? Het is een bijzonder kind en dat is het. deze dame, Platina Blond, houdt niet van koken en wordt ook wel de Airfryer Queen genoemd.
0: Dick Trom, wat ben je toch een ontzettende millennial?
1: Enorm. Even bollen. Iedereen.

0: Deals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20...

0: DaVinciDiscounter.nl.
1: Nu met Clubcarwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
6: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
10: Tijdens je werk, lekker thuis of vanaf je vakantiebestemming, de zomerochtendshow van Radio 10 met Level 42, Meatloaf en Justin Timberlake. Na het nieuws, Nicola Ruijs. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Steeds meer mensen kopen online medicijnen zonder dat er een arts bij betrokken is, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken hoe groot die groep is en waarom mensen daarvoor kiezen. Ook wordt gekeken hoe gebruikers weer terug kunnen naar de gewone zorg. Opnieuw een nacht vol geweld in het Midden-Oosten. Amerika viel onder meer Iraanse lanceerplatforms voor raketten en drones aan, meldt het leger op X. Iran op zijn beurt bestookte Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait. En daarbij zouden onder meer radarsystemen zijn verwoest. De politie onderzoekt een incident gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er werd gestoken en iemand is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor het geweld is, maar de laatste tijd zijn er vaker ongeregeldheden op het terrein van het AZC. En de Nijmeegse Vierdaagse is officieel begonnen. Om 4 uur was de start voor de wandelaars die 50 kilometer per dag doen. En ook de 40 en 30 kilometer lopers zijn intussen op weg voor de eerste dag. De dag van Elst. De ruim 45.000 deelnemers variëren in de leeftijd van 11 tot 92 jaar. En is het een beetje lekker weer om te lopen? Ja, aardig wat zon, in het westen nog een beetje bewolkt, maar het wordt 20 tot 25 graden.
12: En dan het Radio 10 verkeer. 1 vertraging op dit moment op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenvesting en Blaricum. 5 minuten.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido. We'll

0: deze 21ste juli. Goedemorgen, Kim.
1: Goedemorgen, Jan-Paul.
0: Het is de day after, hè. De grote huldiging in Madrid was gisteren. Meer dan 1 miljoen mensen, waaronder ook een hele hoop Nederlandse toeristen. Want ja, als je er toch bent, die hebben het...

0: uitziet van dichtbij. Ja, het is ons nooit gelukt. Ja,
1: ik zag ook wel elke Spaanse toerist in Amsterdam gisteren met een Spaanse vlag om of zijn shirtje aan. Of iedereen wilde heel graag laten zien dat ze uit Spanje kwamen.
0: Ja, maar goed, dat geeft ze ongelijk. Dan gaat toch je vaderlandse hart gaat kloppen.
1: We hadden hier echt wel in het oranje gezeten. Ik heb geen Argentijns shirtje meer gespot, overigens.
0: Dat lijkt me ook wel goed. Ja.
1: Bed & Breakfast Vol Liefde is weer van start gegaan. En gisteren gingen 8 B&B-eigenaren in het tv-programma weer op zoek naar een nieuwe of ware liefde. Ja. In de eerste aflevering, die gisteren dus werd uitgezonden, waren er meteen wat excentrieke typetjes te zien. Zo ook Caroline, een van de eigenaren, die haar passie voor airfryers niet onder stoel of bank steekt.
2: Ik stik van de airfryers. Ik denk dat ik meer airfryers heb dan pannen. Kijk eens, een roze. Hier zit ook allemaal bling-bling. Hij is wel heel leuk. Die mannen die kunnen niet mijn hart veroveren door de airfryer te gaan gebruiken. Maar door echt te koken. Ik haat het gewoon.
0: Ja, de airfryer queen wordt zo genoemd. Ja,
1: heel heerlijk. Als ik toch een airfryer zou moeten kopen, zou ik ook een roze nemen.
0: Ja, een roze, ja. Toch wel.
1: Leuk. Ja.
0: Ik wacht erop. De eerste sponsordeal die deze dame binnensleept, hoor. Want ze heeft vanaf aflevering 1 al duidelijk gemaakt waar zij de voorkeur voor heeft.
1: Maar ze heeft er al zoveel.
0: Ja, om het aan te prijzen.
1: Ja, okay.
0: Goed, het is vooral de dag natuurlijk van de Nijmeegse Vierdaagse. De 108e editie. Die is vanochtend van start gegaan. Dat klonk zo. Het is alsof je op de kermis staat. Maar ja,
1: wie is dat? Is dat de burgemeester of gewoon de speaker? Ik heb geen idee.
0: Ja, een soort van stadionspreker.
1: Ja.
0: Goed, het doet het wel goed. Het is begonnen in ieder geval de dag van Elst. De route gaat over de Waalbrug, de Betuwe in. En wat er zo mooi is aan die Nijmeegse Vierdaagse, dat hoor je zo meteen van Jos. En dat is wel heel bijzonder. Die doet het al 40 keer. Dit is zijn 40e editie.
1: Dat is veel.
0: Dat is best veel.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd of hij jou misschien nog zo kan overtuigen om ook een keertje mee te lopen. Hè? Wie weet. Zou het wel voor jou zijn misschien. Nee. We gaan hem dadelijk bellen. Eerst Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling bij Radio 10.

0: Nou, Meatloaf bij Radio 10. I'd lie for you and that's the truth. De Nijmeegse Vierdaagse. Het is van start gegaan vanochtend. Er zijn vandaag meer dan 45.000 mensen vertrokken op de dag van Elst. Vanaf 4 uur vannacht, de allereerste. Waaronder ook Jos Lafèvre uit Amersfoort. Goedemorgen, we horen hem al op de achtergrond. Dag Jos.
1: Jos.
0: Ben je daar?
2: Goedemorgen.
1: Je hebt wel nog zin.
2: Ja, we hebben er heel veel zin in. Maar we zitten bij de, bij een soort van pannenkoekenhuis.
1: Ja.
2: En daar is het heel druk met heel veel muziek en heel veel gezellige mensen.
1: Ja.
2: En
1: Maar je bent net onderweg.
2: Ja, we zijn 5:30 vertrokken.
1: Ja.
2: En we zijn nu 13 kilometer hebben we achter de rug.
0: Kijk,
1: lekker tempootje.
0: En je gaat voor de 40 kilometer samen met je dochter Fabienne, die 27 jaar. Jij bent zelf dus, 61. Ja, bijzonder. En natuurlijk dat je het dus al 40 keer hebt gedaan.
1: Stopt hij de eerste keer ook al bij een pannenkoekenhuis? Of liep je dan gewoon nog wel in één keer door?
2: Ja, meestal gingen wij inderdaad steeds doorlopen.
1: Ja.
2: Maar ja, met al die jaren krijg je wat meer ervaringen, zie je wat meer tentjes.
1: Ja.
2: En toen dachten we, hier gaan we gewoon pannenkoeken eten en dat doen we gewoon elk jaar.
1: Oh, wat heerlijk. Zo klinkt het hartstikke leuk.
2: Ja, de pannenkoeken zijn leuk, de muziek is leuk, de mensen zijn leuk. En wij worden gewoon helemaal blij van de Vierdaagse.
0: Nou ja, het is wel duidelijk waarom jij het 40 keer volhoudt.
1: Ja.
2: Ja.
0: Toch?
2: Zeker, zeker.
1: Heb je hem altijd uitgelopen?
2: Altijd uitgelopen en altijd. Ik heb 50 gelopen, 40 gelopen, 30 gelopen. Ik heb als militair gelopen.
1: Oh.
2: Maar ik ben er nooit uitgevallen.
0: Heel goed.
1: En respect voor Jos.
2: Ja, dankjewel.
1: Maar je loopt hem dit jaar niet alleen.
2: Nee, dat klopt.
1: Want jij hebt je dochter bij je.
2: Ik heb mijn dochter Fabienne bij me. En die ga ik aan jullie geven.
1: Oké, dankjewel.
2: Godse.
0: Ja.
1: Fabienne, is het een moedje? Zeg dan ja, dan komen we... Fabienne, als het een moedje is, zeg dan gewoon ja en dan komen we je ophalen, oké?
3: Okay? Ja.
0: Tot nu toe
3: is het nog helemaal gezellig.
1: Oh, gelukkig.
3: Nog helemaal goed, ja.
0: Nou, ik heb volgens mij hetzelfde enthousiasme als bij je vader, dus dat bevalt
3: zeker.
0: Goed daar.
3: Ja, absoluut. Ja hoor, de sfeer zit er goed in.
0: En hoeveel keer heb jij al meegelopen?
3: Dit wordt mijn tweede keer.
0: De tweede keer. En dan valt het op, ja. Er komen steeds meer jonge wandelaars erbij eigenlijk. Hè? Elk jaar opnieuw.
3: Dat klopt.
0: Wat denk je waar het aan ligt, die populariteit onder jongeren?
3: Ja, ik denk toch een soort van bucketlist dingetje. Mm-hmm. Mensen zijn vooral onder mijn leeftijd veel meer uitdagen. Veel meer van jezelf willen vragen, zeg maar. Dus ik denk dat dit ook wel echt bij veel mensen op hun bucketlist staat.
1: Nou, ik denk ook wel, zeg maar, 20 jaar geleden deden de jongeren mee aan de Nijmeegse avond Vierdaagse. Weet je zo? De feestesavonds. Ja. En nu
3: precies,
1: lopen ze mee.
3: Ja, ik denk dat veel meer mensen nu ook van mijn leeftijd veel meer bezig zijn met fysiek en uitdagingen. En dit is natuurlijk wel echt een uitdaging.
1: Ja, dus,
0: absoluut.
3: Het wordt wel steeds populairder.
0: En over die avond Vierdaagse gesproken, hoe combineer jij dat?
1: Het heet natuurlijk anders.
0: Ja, met het feestgedeelte, zeg maar.
3: Ik doe ongeveer jaar om jaar. Dus het ene jaar lopen, het andere jaar feesten en zo.
0: Oh, dat is wel slim. Ja, je zou het ook tegelijk kunnen doen. Nee, dat kan niet.
3: Ja, elk jaar weer hebben. Nee, combineren wordt lastig, hoor. Dat trek ik niet.
0: Hey, en heb je nog goede tips gekregen van je vader?
3: Goede tips gekregen van mijn vader?
0: Ja. Voor tijdens het lopen.
3: Lekker blijven eten.
1: Ja,
0: pannenkoeken.
3: Goed blijven eten. Ja, we zijn nu lekker pannenkoekje aan het eten. Eigenlijk niet te veel nadenken. Gewoon lopen.
0: Nou,
3: gewoon doen.
1: Wat zit er op de pannenkoek?
3: Ja, wat zit er op de pannenkoek? Oh, spek en kaas.
0: Heel goed. Goede bodem.
1: Ja,
0: voor de energie en zo. Hè. Ja.
3: Goede brandstof. Ja,
1: en heel veel succes allebei.
3: Nou, dankjewel.
1: Ga ervan genieten.
0: Ja,
1: ga
0: er van
1: elkaar genieten ook. Want ik vind het heel bijzonder dat je dat doet als vader en dochter.
3: Ja, absoluut. Ja, ik vind het ook zo bijzonder. En ik ben zo dankbaar dat ik dit samen met mijn vader mag doen.
0: Nou, inderdaad. Dus,
1: helemaal.
3: Gaat helemaal
1: bijzonder.
3: Goed komen. Ja.
1: Dankjewel.
0: Geniet, volgens mij komt dat wel goed. Ik hoor het enthousiasme in jullie stemmen. Geniet ervan daar.
3: Ja,
0: en ik denk,
3: Kim,
0: ben je nou ook overtuigd?
1: Ik ga het wel een keer doen. Nou, eerst even kijken hoe Fabienne en Jos het afmaken.
0: Oh ja, heel goed.

0: in de zomerochtendshow van Radio 10, waar je kans maakt op een mooi geldbedrag.
1: Ranking de hits.
0: €250 namelijk. Elke ochtend jouw kans. En ja, we testen eigenlijk je muziekkennis. Dat komt een beetje op neer. Raad uit welk jaartal bepaalde platen komen. Bepaalde top 4000 hits. De aanleiding voor het eerste liedje. Dat heeft te maken met een nationale feestdag in België. En hoe noemen ze deze feestdag in België, Kim?
2: Dat... Nou, het grappige is, ik heb het ergens gelezen en ik kon het niet vinden. Dus ik kwam niet verder dan Nationale Feestdag.
0: Nou, dat is ook precies, dat, ja, precies dat is, hoe we het noemen. Ja.
2: Totaal gebrek aan creativiteit.
0: Nou ja, aan de andere kant, het is wel lekker duidelijk. Hè? Ja, wat is nou eigenlijk een Nationale Feestdag? Nou, inderdaad, een Nationale Feestdag daar in België. Het heeft te maken met de allereerste koning van België, Leopold I. Die in 1831 een eed aflegde. Dat was de aanleiding voor deze feestdag.
2: Wij noemen dat Koningsdag. Nou ja, ook niet helemaal. Maar daar had je toch iets voor
0: kunnen. Zoiets. Nou ja, maar goed, Koningsdag ook wel vrij letterlijk. Maar Nationale Feestdag in België. Het is officieel en nou, naar aanleiding daarvan een van de grootste Belgische artiesten. Dat had Milo kunnen zijn, maar we hebben natuurlijk ook deze. Stromae, Papa Oute. Ja, was dit een hit voor of na 2010? Voor of na 2010? Laat het even weten via de app van Radio 10 en maak kans op €250. En dan het nieuws zometeen met Nicola. Wat zit erin?
3: Nou, we kunnen de schaats uit het vet gaan halen. Het heeft gevroren vannacht.
2: Ach nee.
0: Ja. Houd toch op.
3: Ja, echt?
0: Ja?
3: Ga ik zo vertellen.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: De prijs van...

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches on the looking like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Radio 10 weer. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen daar nog wat wolken bij met zo'n 20 tot 24 graden.
7: Radio 10 Verkeer, er zijn 7 vertragingen op dit moment. En dit zijn de 3 grootste. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velsen 19 minuten. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Driebergen en Houten-Oost 28 minuten. En op de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en de Van Brienen-Noordbrug 21 minuten.
6: Nou, sterk als je erin staat. Het is 2 minuten over 8:30. De zomerochtendshow van Radio 10. En de hoofdpunten uit het nieuws die krijgen we van Nicola. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Zorgprofessionals maken zich zorgen over mensen die online medicijnen kopen zonder eerst een arts te raadplegen, meldt de NOS. Ze vragen zich vooral af waarom ze dat doen. Daarom gaat het Trimbos Instituut daar onderzoek naar doen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond geprotesteerd tegen hardhandig politieoptreden. In Bologna kwam een Marokkaanse man om toen agenten hem minutenlang tegen de grond gedrukt hielden. Bij de protesten daartegen raakten 11 mensen gewond. Ja, we zitten midden in de zomer. We hebben net de 3e hittegolf achter de rug. De 4e is misschien wel op komst. En toch heeft het vannacht gevroren in ons land.
6: Oh?
8: Ja, in Twente werd het 0,1 graden onder nul. En dat komt omdat het helder is. En vooral omdat het heel erg droog is. Want dan kan het weer makkelijker weer kaatsen, die kou. En er stond ook nog eens geen wind. Het perfecte recept. Hiermee hebben we meteen een record te pakken. Het is namelijk nooit eerder onder nul geweest op deze datum.
6: Ja, jij nam de 11 steden toch van je mond net.
8: De rajonhoofden, die zijn
7: er samen. Zo bij elkaar, ja.
6: Maar toch, dat soort woorden midden in de zomer horen, dat is, ja, ik weet niet.
7: Ik vind hem ook gek, hoor.
6: Het klinkt altijd raar, hè, als je daar al aan denkt. Net zoals dat je over een aantal maanden zit alweer in de kerstsfeer.
8: 155 dagen.
6: Oh, jij bent al bijna.
7: Ik vind hem ook altijd leuk. Het is nog 18 vrijdagen of zo, als je erover nagedenkt. Iets meer, maar... Ja.
6: En als je net in het juiste loopje zit of algoritme, dan vind je op social media ook allemaal videootjes met kerstdingetjes.
8: Oh,
6: inderdaad, 155 dagen, dan hoor je de muziek van Chris Ria.
8: Pepernoten.
6: Oh, heerlijk.
2: Jan-Paul en Kim.
6: Zometeen in de zomerochtendshow Ilse de Lange. En ook Wham, die hoor je nu. Here's Wake Me Up Before You Go Go.

0: Nederlandse trots Ilse de Lange en I'm Not So Tough bij Team Ranking de Hits. Hey Joyce, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo.
2: Heb je vastgestaan bij de grens?
1: Wat zeg je?
2: Heb je vastgestaan bij de grens?
1: Nou, ik ben nog niet bij de grens. Oh. Dus nee, ja, bijna.
0: Jij bent onderweg naar je vakantiebestemming, begrijp ik.
1: Nou ja, een paar dagjes. Dus,
0: Nou ja, dat is wel een vakantie natuurlijk. En waar ga je nou precies naartoe?
1: Ja, ik weet niet of ik het uitspreek, maar het heet Morsdorf. Het is bekend vanaf zo'n... je kunt daar heel mooi wandelen over een brug. Dus daar is het een beetje van bekend.
0: Je kunt heel veel mooi wandelen over een brug.
2: Ja.
0: Ah, meer heb je niet nodig, toch? In Duitsland begrijp ik.
2: Dus betere bruggen dan hier dan.
0: Ja, dat wel, ja.
2: Betere bruggen dan hier.
0: Ja,
1: ja, veel hoger en een beetje meer uitdaging. Dus dat is wel leuk.
2: Hey, hartstikke goed, wat leuk.
0: Nou, leuk dat je hebt gereageerd, Joyce. Want je zit namelijk in Ranking the Hits. En dat betekent dat je kans gaat maken op een mooi geldbedrag. Tenminste, daar gaan we vanuit. Daar hopen we natuurlijk gewoon op. Ik liet je net deze horen. Deze Belgische artiest naar aanleiding van de Belgische Nationale Feestdag op dit moment vandaag.
2: Ja, de Nationale Feestdag, de Nationale Feestdag.
0: Ja, dat, zo heet het ook gewoon daar. Was dit in dit voor of na 2010, Joyce?
1: Ja, 2013 toch? Is hij.
0: Dus erna, inderdaad, zo had je dat doorgegeven. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, heel goed.
2: Precies, heel nauwkeurig.
0: 2013. Nou, de eerste 50 euro zijn bij deze al binnen. In totaal maak je kans op 250 euro. En maak je ergens in de volgende fragmenten een foutje. Dan houdt het spel meteen op. Krijg je wel de Radio 10 Dopper drinkfles.
1: Yes.
0: Voor 100 euro. Was dit een hit voor of na 2013? Ja, Amy Winehouse.
1: Ja, oh god. Even denken. Ja,
0: voor of na 2013?
1: Doe maar ervoor.
0: Doe maar ervoor.
1: Het is een pure gok.
0: Ja, dat is goed gegokt. Ja, dat klopt. 2007, Valerie, wat goed.
2: Keurig, dat betekent dat je 100 euro hebt.
1: Nou, top. Maar, ik heb een vraag. Als ik nu doorga, dan verlies ik... Als ik dadelijk... Stel, ik maak een fout.
2: Ja.
1: Verlies ik dan 100 euro?
2: Nou, dat wilde ik je dus net gaan uitleggen. Als je doorgaat en je maakt een fout, dan ben je je geld kwijt. Krijg je een dopper. Het is wel een unieke dopper. Ja. Hè? Alleen hier te winnen. En als je stopt, krijg je 100 euro.
0: Ja, maar je kunt ook doorgaan en dan maak je kans op 150 euro. En misschien nog zelfs 250 euro. Zo werkt het spelletje.
1: Ja, ik weet het.
0: Ja.
1: Maar ik vind al 100 euro ook wel een leuk bedrag.
0: Het is ook een leuk bedrag, maar het is ook al wel spannend om door te gaan.
2: Eentje is toch ook nog wel leuk?
1: Ja, god.
0: Oh, ik hoor de twijfel in je stem.
1: Ja. Nee, ik stop jongens. Ik durf het niet aan. Sorry. Nee, echt.
0: Ja.
1: Ik vind het wel leuk om gewoon iets te winnen. En ik denk als ik doorga dat ik dadelijk... Dat ik dan... Ja,
2: Beetje lafjes, maar ik begrijp je wel.
0: Oh, nee.
2: Nee.
0: Ja, dat mag ook niet, joh.
2: Het is je gegund. 100 euro.
0: Ja, natuurlijk.
2: In de pocket.
1: Dankjewel.
2: Lekker vanuit eten op vakantie.
1: Ja, toch?
0: Nou, dan kun je wel lekkere Duitse schnitzel ervoor krijgen, denk ik. Dan komt dat goed.
1: Zeker, dat komt helemaal goed.
0: Hey Joyce, veel plezier op vakantie.
1: Dankjewel, komt goed.
0: Veel plezier met het geldbedrag natuurlijk, hè.
1: Dankjewel,
0: Hoi.

0: 2018 en Get Down Tonight. En je hoorde Joyce, die meedeed aan Ranking the Hits. Het valt een beetje op, hè?
1: Ja, nou, ik zei heel zachtjes dat ik het een beetje lafjes vond. Ik nam het ook een beetje terug, want we kunnen natuurlijk nooit in iemands portemonnee kijken.
0: Ik vond het eigenlijk wel heel slim van Joyce dat ze gewoon eigenlijk, want ze stopte eigenlijk na 1 ronde, wel geteld. Dus ze ging er vandoor met 100 euro. Dat is toch lekker.
1: Het maakt het spelletje niet leuker.
0: Nou ja, die wil natuurlijk kijken hoe ver je het kan komen.
1: Ja, dus dat zegt ook Norma, die app naar Radio 10. Die zegt, nou zeg, ik zit de hele tijd op dat spelletje te wachten. Stop ze na 1 ronde. Waarom doe je dan mee?
0: Ja.
2: 100 piek is lekker.
1: Ja,
0: ze gaat op vakantie. Denk je,
2: geld.
0: Kun je even mee uit eten natuurlijk. Maar aan de andere kant, ja, er zit wel een bepaalde spanning en een thrill om dan toch dat laatste fragment te halen. En
1: het goed te doen, ja.
0: En die 250 euro, wat het maximaal is, om dat uiteindelijk dan toch te winnen. Dat is, dat is de uitdaging. Maar het valt inderdaad op dat de laatste paar keer dat we nu het spelletje hebben gespeeld, dat mensen toch vroegtijdig al de handdoeken erin gooien en de winst pakken, weet je wel, hoppakee. Maar ja, misschien morgen, dat dan wel iemand is die tot en met de 4e ronde door wil gaan. Nou, misschien ben jij dat wel, want rond 21:50 dan spelen we natuurlijk weer een nieuwe ronde van Ranking the Hits. Zometeen, vanaf 9:00, dan is hij er weer hoor.
1: Martijn Kolkman met Guilty Pleasure Party.
0: En dit zit erin.
3: Zometeen op Radio 10.

0: prima selectie, Martijn.
1: Die seksbom vind ik echt superleuk.
2: Ja,
1: en jullie hadden vorige week een heel gesprek met Even Serieus over de Zwarte Cross en of ze dat liedje nou wel of niet gingen zingen.
2: Waila.
1: Hebben ze het nou gedaan of niet?
2: Ja, ze hebben het gedaan.
1: Toch gedaan?
0: Ja, ja, dat gedaan. Ja,
1: was gemist. Maar het is leuk
2: dus
1: om
2: het
1: te weten. Het
2: was gedoe om niks.
0: Ja, als storm in een glas water.
1: Ja. Wij doen hem niet zometeen. Nee,
2: inderdaad. Hij zag eruit.
1: Seksbom, heerlijk.
0: En wat wel in de Guilty Pleasure Party, hoor je zo. Tot morgen.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wow.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
13: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, een hele goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zorgprofessionals maken zich zorgen over de groeiende groep mensen die online medicijnen kopen zonder tussenkomst van de huisarts. Ze vragen zich vooral af waarom, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut dat onderzoeken. Volgens deskundigen kan het gebruik van zulke medicijnen gevaarlijk zijn. Het kunnen namelijk namaakmiddelen zijn of veel sterkere. Een tiende nacht vol geweld in het Midden-Oosten. Amerika en Iran vielen elkaar weer over en weer aan. Iran bestookte Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait. Daarbij zouden onder meer radarsystemen zijn geraakt. En de VS nam onder meer lanceerplatforms in Iran onder vuur. Ga je met de auto naar Frankrijk, let dan goed op bij de pomp. Daar wordt op veel plekken namelijk E85 verkocht voor minder dan 90 cent per liter. Dat lijkt een koopje, maar die brandstof bestaat voor 85% uit bio-ethanol, schrijft het AD. En de meeste Nederlandse auto's zijn daar niet op gebouwd en dat kan dus flinke motorschade veroorzaken. Dus pas op voor E85. En we zitten midden in de zomer, maar in de buurt van Oldenzaal in Twente is vannacht nachtvorst gemeten. Weer Online noteerde onder een heldere hemel een minimumtemperatuur van een 10e graad onder nul. Zulke lage temperaturen in juli zijn de afgelopen 55 jaar nog maar een paar keer voorgekomen. Het Radio 10 weer van nu dan. Nou, vanochtend het vriest niet meer, het is droog. Flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen daar wat wolken bij en het wordt 20 tot 24 graden.
0: Ruimte voor de verkeersinformatie. Het zijn 6 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A12 via onze dagelijkse knuffelfile staat er weer. Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 10 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Maren en Houten-Oost. Daar is een ongeluk gebeurd en een auto met pech. Dubbelop dus 46 minuten. En de A16 Ridderkerk te Brechtseplein voor de Van Brimenoordbrug op de hoofdrijbaan. Ook een ongeluk, vertraging 14 minuten.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Martijn Kolkman. The Guilty Pleasure Party.
0: Zometeen Volumia en Neil Diamond, maar eerst Respectable. Mel en Kim, een hele

Zit je gewoon lekker mee te zingen? Nou, ik geef je groot gelijk hoor. Elke morgen tussen 9 en 10 de Guilty Pleasure Party op Radio 10 met alleen maar meezingers. Neil Diamond hoorde je met Sweet Caroline. En ook Mel & Kim met Respectable. Op dinsdagmorgen na vandaag scheuren we 21 juli van de kalender. Dat is alweer een maandje sinds de langste dag van het jaar. Hè? Wat gaat het snel, maar goed. Vandaag een zonnige dag, 25 graden met zometeen voor je. Moesty en Tom Jones, Sexbomb, Olivia Newton-John komt eraan. Maar eerst ruimbaan voor Lumia

lef als je dit op een vol kantoor zit mee te zingen. Oh, je collega's zijn met vakantie. Nou, gelukkig maar. Sexbom van Tom Jones, borst haar vooruit samen met Moesty in de Guilty Pleasure Party op Radio 10. Met zometeen I Can't Help Myself van de Four Tops. Maar eerst The Man Without Heads. Dit is de Safety Dance.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: Chris?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
18: Vanmorgen is het nog droog, flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen de wolken bij temperatuur 20 tot 24 graden vanmiddag. Dan verkeersinformatie, gemelde Fritsmeister. 4 vertragingen en dit zijn de 3 langste. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velzen. Wegwerkzaamheden zorgen voor een vertraging van 9 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 13 minuten. En de A12 Arnhem-Utrecht voor Houten-Oost is een ongeluk gebeurd. Vertraging 50 minuten.
19: Martijn Koopman.
20: De grootste hit aller tijden.
18: Goedemorgen.
21: Radio 10. Ik heb zin in een kop koffie.

Annabelle is er helemaal blij mee. Wat een heerlijk mooi liedje blijft dit, Martijn. Schrijf eens via de app van Radio 10. Carpenters on top of the world. Het hoogste punt ter wereld is natuurlijk de Mount Everest. Maar voordat je daar bent is de kans denk ik net zo groot als dat Johan Derksen vrijwillig met pensioen gaat. Dichter bij huis zou je naar de Matterhorn kunnen. Daar hebben ze zelfs een kabelbaan en daarna kun je lekker wandelen. Nou, wij wandelen richting de lunch, straks om 12 uur met Jeroen Niebuhuizen. Met de meezinger zometeen van Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Mm-hmm. Maar eerst de Bengal Boys, dit is Toe.

Ja. Op de werkvloer, hè? You can leave your head on. Nou, je ziet er prachtig uit daar in het hoekje. Ja, echt mooi. Lekker meegezongen trouwens ook. Maar nu mag het wel weer aan. Met temperaturen tot 24 graden vandaag. Je moet wel een beetje oppassen. Het is niet super warm. Vanochtend droog, flink wat ruimte voor de zon. En vanmiddag komen daar een paar wolken bij. Elke morgen alleen maar meezingers. Dit is de Guilty Pleasure Party. Het begin, het feestje van je werkdag. Met zometeen voor je Abel met Onderweg. Maar eerst, tijd om de discobol nog even een klein slingertje te geven. Ja, een klein beetje meer. Ja, heel goed. Als die lekker draait. Met de Tramps, dit is Disco.

Babel met Onderweg. Maar als vrachtwagenchauffeur even niet over de Merwedebrug momenteel. En in Nederland hebben we zo'n 90.000 vrachtwagenchauffeurs. En het thema, het echte truckerthema van de vrachtwagenchauffeurs, dat is deze, Eddie Rabbit. Dit is Drive.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch.
4: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: De prijs van...

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders schrijf je mis.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
15: Odido.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: De dinsdagmorgen met Radio 10 en zometeen een band die klinkt als een hooikoortspatiënt. Sniffende tiers. Maar eerst het laatste nieuws. Nicola Ruijs, een hele goede morgen.
17: Goedemorgen. Steeds meer mensen bestellen online medicijnen zonder dat er een huisarts aan te pas komt. Dat baart zorgprofessionals zorgen, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken waarom mensen daarvoor kiezen. Volgens deskundigen is online middelen bestellen gevaarlijk, omdat het ook om namaak of veel sterkere medicijnen kan gaan. De dode man die gisteren in een huis in het Noord-Hollandse Uitgeest werd gevonden is niet door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. In het huis werd ook wiet geteeld en agenten kwamen af op een melding over stank. Of de wietplanten van de dode man waren, dat is niet duidelijk. Een belangenclub van bakfietseigenaren is bang dat Babu bewijsmateriaal laat verdwijnen in de massaclaimzaak tegen ze. Eigenaren eisen een schadevergoeding omdat hun Babu-bakfiets kapot ging. Moederbedrijf Axel wordt misschien overgenomen, maar dat mag er niet toe leiden dat eigenaren naar hun centen kunnen fluiten, vindt de club. In de Nijmegen zijn de wandelaars van de Vierdaagse onderweg. Na de eerste 10 kilometer kwamen er al veel, vooral jongere lopers, bij het Rode Kluis met blaren. De oudere, meer ervaren wandelaars wijten het aan gebrekkige voorbereiding.
18: Zorgen dat je goede schoenen hebt, goede sokken. En zorgen dat je voeten goed in orde zijn. En heb je een blaar, nou, dan ga je even zitten, plak je hem af en dan ga je weer verder. niet zo moeilijk doen, hoor.
17: De eerste deelnemer, die is ook al binnen. Dat is rolstoeler Ronald van Dort. En die komt niet uit Dordrecht, maar uit Ridderkerk. Het Radio 10 weer. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen er wolken bij. Het wordt 20 tot 24 graden.
16: Flitsmeister met 4 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 12 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht voor Houten-Oost. Daar is de weg dicht vanwege bergingswerkzaamheden. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland is de weg dicht. Vertraging 11 minuten.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
15: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
19: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
20: Zeker weten.
19: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
21: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Radio

Guillotine en Do It To Me. En daarvoor, ja, de band die klinkt als een hooikoortspatiënt. Sniffende tiers. Op deze dinsdagmorgen. Ja, goedemorgen, 12 minuten over 10. Zit je weer lekker in je krijtstrepenpak op kantoor? Of sta je te beuken op de steiger? Misschien zit je in je busje onderweg naar de volgende klant. Of heb je vakantie en zit je op de camping tussen de schreeuwende kinderen? Kan allemaal natuurlijk. Lekker van genieten van die vakantie. En zometeen hoor je trouwens hoe je dat vakantiegevoel wat je nu hebt van vrijheid en uitslapen, hoe je dat lekker lang kan vasthouden na de vakantie. Zometeen meer daarover. Ook komt de music van John Maalster aan en eerste Sugar Waves. Dit is Holland.

0: bijna 6 minuten. John Miles en Music. Hij pakt er lekker uit vandaag op Radio 10. Mocht je nou vakantie hebben, ben je lekker aan het genieten. Hou er rekening mee. Volgens experts zou je binnen 1 tot 2 dagen dat vakantiegevoel weer kwijt kunnen zijn als je thuis bent. Gelukkig hebben ze erover nagedacht. Er zijn een paar tips om dat vakantiegevoel zo lang mogelijk vol te houden. 1. Maak een foto van het uitzicht wat je nu hebt en gebruik dat op je telefoon, of nog beter, de achtergrond, je screensaver van je computer. Op 2, plan elke dag op het werk even 5 minuten en probeer dan even in te denken wat het mooiste was. De mooiste herinnering van die vakantie. Het kan eten zijn, het kan iets wat je gedaan is, gedaan hebt zijn. En op 3, tijdens de lunch verwen jezelf met een lokale specialiteit van de plek waar je bent geweest. Bijvoorbeeld stokbrood met brie, croissants of een pastel de nata als je in Portugal was. Of in Italië warme pasta. Of als je in Schotland was, haggis. Nico lacht, haggis. Kan je uitleggen wat dat is, haggis?
1: Ja, dat is gevulde schapenmaag met allerhande gekruide dingetjes. Wordt niet gezien als het allerlekkerste.
0: Dat zou ik misschien vergeten. Goed, gouden tips om de vakantiegevoel wat langer vol te houden. Maar voor nu, als je op die camping staat, gewoon lekker genieten. Vandaag temperaturen die kunnen oplopen tot 24 graden met Such a Shame. Dit is Talk Talk op Radio 10. Such a shame.

0: tikkie anders doet.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket

Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend.

0: Lekker toch?
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Simpel klantenservice met Els.
10: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
9: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
10: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
11: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
12: Simpel.
13: Ja?
14: Echt serieus?
15: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18PLUS speelbewust.
17: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Vanmorgen flink wat zon. Vanmiddag komen er wolken bij. Temperatuur maximaal 24 graden. Met zometeen Simply Red voor je. Maar eerst Thunder in My Heart van Leo Sayer.

Sunrise op Radio 10. En ook Leo Sayer hoorde je met Thunder in My Heart. Het is een mooie man, Leo Sayer. Het liedje gaat namelijk over het feit dat hij iemand een uur geleden heeft ontmoet en vervolgens aan die persoon de liefde verklaart. Het is toch raar, binnen een uurtje. Hij is er trouwens wel snel bij, want de gemiddelde man in Nederland heeft volgens onderzoekers 3 maanden nodig om aan te geven dat hij voor de ander geval is. En vrouwen, ja, die doen het wel langer over, hoor. 4 tot 5 maanden getreuzel, dames. Huppakee. Leo

0: van de berichten. Goedemorgen, Nicola Ruijs.
1: Goedemorgen.
0: Hoe laat ben jij begonnen vanmorgen?
1: Vanmorgen zat ik hier om 17:30.
0: 17:30. Nou, je kon in ieder geval parkeren.
1: Dat is fijn. En laden, alles
0: kan. Ah, hartstikke goed. Wat heb je zo meteen voor de hele natie om 11:00 in petto?
1: Nou, als jij een gewone Harry Potter film van 2 uur wat kort vindt, dan moet je even goed luisteren. Ik heb daar heel belangrijk nieuws over.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: Met je toverstokje.
1: Precies.
0: Zometeen. Laatste nieuws om 11:00 op Radio 10 met de enige echte Nicola Ruijs. De bode van de berichten. Tot het zover is. Calvin Harris en Sam Smith. Where did I go wrong? Dit is UB40 op Radio 10.

0: de zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
5: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
7: laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Ze komen eraan. Vier artiesten die op de eerste plek van een hitlijst hebben gestaan in 4x1. En ook Irene Cara met Flashdance. Maar eerst weet Nicola Ruis wat er weer duurder wordt. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ja, de benzineprijs die blijft maar stijgen. Stevend af op een nieuw record. Dat komt natuurlijk omdat het blijft rommelen in het Midden-Oosten. Voor de 10e nacht op rij waren er over en weer aanvallen tussen Iran en de VS. Een litertje euro 95 kost nu ruim 2,60 euro. Diesel bijna 2,57. Buiten de snelwegen liggen de prijzen wat lager. En als je dan denkt, ik ga naar Frankrijk om daar supergoedkoop te kunnen tanken, ja, dan moet je een beetje oppassen. De ANWB waarschuwt in het AD voor de spotgoedkope E85-benzine. Nederlandse auto's zijn er niet geschikt voor, want het bestaat voor het grootste deel, 85%, uit bio-ethanol. Als je dan toch per ongeluk E85 hebt getankt, bel dan de Wegenwacht, zegt de ANWB. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn er weer binnen. De eerste die de finish bereikte was een rolstoeldeelnemer uit Ridderkerk die de 50 kilometer aflegt. De vroege finishers moeten wel nog even wachten voor ze zich kunnen registreren. Dat kan namelijk pas vanaf 12 uur. En als je een gewone film van 2 uur over dreuzels en tovenaarsleerlingen tekort vindt, dan heb ik erg goed nieuws voor je. Pathé organiseert eind augustus opnieuw een Harry Potter marathon. Dat komt omdat de eerste film, De Steen der Wijze, 25 jaar bestaat. Alle 8 films worden achter elkaar vertoond en dat duurt precies 24 uur. En als je nou denkt, ik vind een volledige etmaal in de bioscoop zitten een beetje te gortig, nou, een paar dagen later kan je de reeks ook verdelen over 2 marathons van beide 12 uur.
8: Oh, wat zal dat lekker ruiken.
9: Nou. Oh, na 24 uur in zo'n zaal. Nou, ik zie jou daar toch, denk ik, Martijn?
8: Zeker.
9: Helemaal gezellig.
8: Lijkt me fantastisch.
9: Nou, gaan we dat doen.
8: Hey.
9: Ik ga een kaartje voor je regelen. Vanochtend is het droog. Flink wat ruimte voor de zon, althans nog steeds. Vanmiddag komen daar wat wolken bij. Het wordt 20 tot 24 graden.
8: 4 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. A12, onze dagelijkse knuffel. File, ja, hij staat er weer. Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, nu 13 minuten. A22, Beverwijk-Velzen voor Beverwijk, 14. En de A76, Geleen-Keulen voor Duitsland. Er is de weg dicht. Vertraging 12 minuten.
10: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Radio 10.

Radio 10 met Grace Kelly. Het is 11:11 en je kan het inmiddels waarschijnlijk wel meeplaybacken. 4 keer 1 in de klok en dat betekent 4 nummer 1. Het is achter elkaar op je radio in 4 keer 1. Elke dag om 11:11 met zometeen de klapper van de film Days of Thunder. Wat? De film deed helemaal niks, maar de soundtrack daarentegen die stond op plekje nummer 1. Maar eerst de band die jarenlang de evenknie was van de Beatles. En sinds vorige week staan ze op gelijke hoogte. De Rolling Stones brachten onlangs een nieuw album uit en dat staat inmiddels op nummer 1. En dat is de 15e keer dat de band het flikt en daarmee staan ze op gelijke hoogte met de Beatles.

0: film Days of Thunder. Waarin Tom Cruise een autocoureur speelt. Nou, die film mag je snel vergeten. Deed helemaal niks. De soundtrack daarentegen wel. Veel artiesten hebben er hits doorgekregen. Bijvoorbeeld Guns N' Roses, die coverde Bob Dylan's Knocking on Heaven's Door. Elton John deed You've Gotta Love Someone. Belandde allemaal in die hitlijst. En dit was eigenlijk de grootste succesnummer van die film. Dat was Mariah McKee met Show Me Heaven. Stond op nummer 1 in Engeland, Noorwegen, België en bij ons in Nederland. En was vandaag de tweede in 4 keer 1. Met elke dag weer opnieuw 4 nummer 1 hits achter elkaar op Radio 10 om 11 minuten over 11. Zometeen vertrekt hij vanaf Spoor 10 Train met Drive By. Maar eerst reizen we af. Lekker naar Italië.
1: Cata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non

0: 4 keer 1 op naam van Train. Dit was Drive-By. En zometeen is het weer lunchen op vol volume. Ja, want elke hap verdient een hit, om het zo maar te zeggen. Alles mag op dinsdag na 12 uur met Jeroen Nieuwenhuizen. En Jeroen is op zoek naar muziek, want hij heeft een lege playlist. Hij legt het helemaal in jouw handen neer. En de vraag aan jou is, wat zou je nou zo meteen na 12 uur echt willen horen op Radio 10? Pak de F Radio 10 erbij, typ het in of spreek het in. En de eerste na 12 is natuurlijk zoals altijd de Bammerrammer. En mocht je er nog nooit van hebben gehoord, dat is een liedje met extra veel pit. Dus je denkt, nou, daar heb ik een goede suggestie voor. Geef het door, nu alvast. Je kan maar de eerste zijn via de gratis app van Radio 10.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Odido. Wat ga jij morgen doen?
4: Huilen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Ja? Echt serieus?
10: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
13: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo.
16: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
19: It's funny because it's true.
18: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Zondagochtend, temperatuur maximaal 24 graden vandaag. Met zometeen de Bee Gees voor je. John Mayer komt eraan. Maar eerst Whitney Houston. Ja.

0: draaien.
1: Zit je nou gewoon al te praten hier?
2: Ja, ja, zeker.
1: Ik gooi de microfoon open. Wat zei je nou?
2: Nee, ik kreeg weer een appje van Frans. Ik was vorige week benaderd door hem om Linkin Park te draaien.
1: Ja?
2: Dat zouden we vrijdag doen.
1: Ja?
2: Toen heb ik het niet gedaan.
1: Oh,

0: Goedemorgen, kerel.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen verdient elke hap een hit, heb ik net gezegd. Dat betekent zometeen een lege playlist. Want kijk, je verscheurt hem nu, er staat helemaal niks op. En je hebt muziek nodig, want anders wordt het stil zometeen. Of ga je dat spreekt houden?
1: Ja, naast Linkin Park hebben we nog meer nodig, inderdaad, voor een uurtje. Heb je wat leuks in gedachten? Nou, dan stuur je nu zo snel mogelijk even een appje natuurlijk via de gratis app van Radio 10.
0: Ja.
1: Zet dat ding op je telefoon, want je maakt ook kans op kaarten voor Truckstar Festival komend weekend. Mm-hmm. Vergeet het ook niet. Maar lekker een plaatje aanvragen, het is zo gebeurd. Titel van de plaat volstaat, maar je kan natuurlijk ook even wat inspreken. Het is allemaal heel simpel. Microfoontje even indrukken, dan zeg ik gewoon, hou je doen, ik wil die in die oren. Kan dat even lekker, fijn pik, dankjewel. Nou, en dan stuur je het op. En de eerste, die mag je ook aankondigen, dat is de Bammerammer. Die moet je wel even zelf aanvragen, natuurlijk ook via de app. Zet er even bij dat je die dan wil doen en die heeft wat meer energie.
0: Goed. Ja, dat is duidelijk. Ja.
1: Dat is het verhaal eigenlijk in een notendopje. Wil je er wat langers van maken, Martijn? Dan mag dat.
0: Ja, hallo, ik ben Martijn. Zetten. Ik ben Martijn. Kun je zo meteen ABBA draaien? Groeten, Martijn.
1: Ja, precies.
0: Pak de app van Radio 10 erbij. Laat Jeroen nu weten wat hij zo meteen voor je kan opzetten. Na 12 uur in Alles Mag op dinsdag. En dit is de Cutting Crew.

Shepard en Geronimo. En zometeen gaan we over naar Jeroenimo met Alles Mag op dinsdag. Je hebt nog een paar minuten voordat het begint, dus pak de app van Radio 10 erbij en laat Jeroen weten wat hij zometeen voor je kan draaien tijdens de lunch. Lekker genieten van muziek samen. En tot het zover is Rides and Fred en dit is Dolly Parton en zij zingt ook.

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant. 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
6: Ah, oh, nee.
5: Maak er een potje van.

0: tikkie anders doet.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joejoe.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
13: Het is precies 12 uur, dat betekent dat de dinsdagmiddag is begonnen. En we gaan zo meteen een uur lang alles mag doen samen. Gezellig! Waar is de nieuws, Nicola Ruijs?
14: Goedemiddag. De benzineprijs gaat door het voortdurende geweld in het Midden-Oosten naar een nieuw record. Een liter euro 95 kost nu ruim €2,60, diesel bijna €2,57. Dat zit nog wel net onder het record van afgelopen mei, toen benzine ruim €2,64 kostte. Let wel, de adviesprijzen gelden bij de pompen langs de snelweg. Daarbuiten is het een stukje minder duur. Woon je dan in Rotterdam en wil je vanwege die hoge benzineprijzen de trein pakken naar het zuiden, dan moet je rekening houden met extra reistijd. Dit keer niet door een brand, maar door geplande werkzaamheden aan het spoor. Er komen nieuwe kabels en leidingen, maar ook...
15: We gaan een aantal wissels uit het spoor halen, die we niet meer gebruiken. En wissels die zijn storingsgevoelig. Dus als je ze niet meer gebruikt, kan je ze beter uit het spoor halen, zodat het treinverkeer vaker door kan rijden.
14: Nou, moet ook gebeuren. De werkzaamheden zouden tot en met vrijdag moeten duren. Duizenden Argentijnen hebben hun voetbalploeg een warm welkom gegeven na de verloren WK-finale tegen Spanje afgelopen zondag. Fans trotseerden de kou en regen in Buenos Aires om de spelers te bedanken. Aanvoerder Lionel Messi, die was er niet bij. Hij reisde na de finale direct door naar zijn woonplaats Miami. En de vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse, die zondag werd afgelast, wordt vanavond ingehaald. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar de show moest op het laatste moment worden afgelast, omdat er olie op het dek was gekomen en het risico op brand te groot was. Nu is alles weer veilig. Relatief weer vanmiddag een mix van wolken en zon, 20 tot 24 graden. En vanavond dan neemt in het noordwesten de bewolking toe.
13: Dankjewel, dan gaan we naar de weg kijken. Er zijn maar 3 vertragingen en die krijgen er ook alle 3. A1 Hengelo-Osnabrück, Nederlandse grens, 11 minuten. Natuurlijk, A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens, 14. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland, 13 minuten vertraging. Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3 sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Het Profile Truck Star Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
17: Radio 10.
18: De zomer van 10.
19: Jeroen Nieuwenhuizen.
13: Dinsdagmiddag gaan we beginnen met Liesbeth. Goedemiddag.
20: Hi, goedemiddag. Dag Jeroen.
13: Ik hoor helemaal geen kermisgeluiden.
20: Nee. Ik zit gelukkig een stukje verderop. Nee, ik hoef geen kermis.
13: Nou, je woont wel in Tilburg, hè? Het is natuurlijk feest, hè?
20: Ja, dat wel. Het is op een bepaalde manier druk, maar ook lekker rustig met de vakantietijd.
13: Ja, maar je houdt er dus niet van.
20: Nee, hoeven wij niet meer.
13: Nee, sporten wel, hè?
20: Ja, sinds kort ben ik weer begonnen met fitnessen. Gewoon een laag pitje, onderuitsbeurt.
13: Ja, gewoon 's morgens even lekker voor de tv meedoen.
20: Nee. Gewoon bij de sportschool. Oh. Onder begeleiding.
13: Oh, hey.
20: Goed, hè?
13: Even dat bikinilijfje even een beetje strak trekken.
20: Oh man, hou op, ik ben gepensioneerd. Goed.
13: Ja, je kunt nog steeds in een bikini lopen, toch?
20: Dat kan wel, zou kunnen.
13: Je hoeft niet meteen een bloemetje gordijn aan te trekken omdat je wat ouder bent, hè? Kom op.
20: Nee, klopt. Oh my god.
13: Hey, maar weet je wat ook goed helpt voor een lekker lijf? Even wat gezonds eten. Ik ben heel benieuwd wat je op

0: Nou, dat wordt een boterhammetje met kaas en yoghurt met nootjes.
1: Nou, laat het lekker smaken. En ik wil iets heel fijns op de radio. Heb je dat voor ons?
0: Yes, Black Betty, Ranjan. Woo!

0: The Backstreet Boys, altijd gezellig. Hè? Lana wilde hem deze keer horen, maar ja, je weet het, hè, Chantal. Ja, toch, jij zegt het eigenlijk altijd tegen ons.
1: Ja, The Backstreet Boys, dat kan gewoon altijd.
0: Dus ja, ook vandaag maar weer, hè. Ja, goedemiddag, dinsdag de 21ste van juli. Fijn dat je erbij bent.
2: Ja, nieuwe huizen, dames en heren.
0: Het is de lunchshow van Radio 10, Jeroen Afternoon. Tot 2 uur bij je met het eerste natuurlijk Alles Mag op dinsdag. De kleur van je auto zegt veel over jou als persoon. Nico, wat is jouw auto voor kleur?
3: Zwart.
0: Zwart.
3: Zwart.
0: Nou, dan heb je status een mysterie gekozen.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja.
3: Jij?
0: Wit.
3: Een witte auto.
0: Ja, ik ben modern en verzorgd.
3: Ik zie het aan je.
0: Ja, ja, zie je. Ja,
3: dat dacht ik al toen je binnenkwam.
0: Ja, grijs en zilver worden vooral gekozen door praktische mensen die niet willen opvallen.
3: Oké. Okay.
0: Rood past bij sportieve, extraverte types en blauw bij rustige, betrouwbare mensen.
3: Nou.
0: En rij je geel, oranje of felgroen, dan trek jij waarschijnlijk weinig aan van wat andere mensen van je vinden.
3: Of kon je hem goedkoop overnemen, dat kan ook.
0: Vroeger zeiden ze, met een witte blijf je zitten, zeiden ze.
3: Ja, dat was vroeger inderdaad.
0: En toen was het ineens verboden om een witte te hebben.
3: Ja.
0: En ja, ze hebben ook wel eens onderzocht welke kleur nou het meest vogelpoep aantrekt.
3: Oh, en?
0: Ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar vogels hebben meestal wel zoiets van, oh, dat ziet er gevaarlijk uit, dan ga ik even op poepen. Dus op bepaalde kleuren heb je dat wel meer.
3: Oh, wat grappig.
0: Ja, ja, ja, maar je ziet het natuurlijk net zo goed op een zwarte auto als op een witte.
3: Ja.
0: Want vogelpoep is zwart en wit.
3: Jij woont ook onder een boom, toch?
0: Hartstikke fijn. In Nederland kent een nieuw orakel. De 26-jarige Sophie Kronenberg uit Rotterdam. Ze heeft 1,5 miljoen Nederlanders geslagen in de grootste WK-pool van ons land. Nu komt het. Sophie zegt geen verstand te hebben van voetbal.
3: Ach,
0: ze gebruikte AI. Ja? AI natuurlijk, hè? AI. AI. AI. Al was Spanje haar favoriet voor de titel. Ja, nou ja, bij de meeste mensen denk ik wel, hè. Ze won alleen geen geld, want de pool was voor spek en bonen. Dat is dan weer jammer, hè?
3: Ja, maar ze heeft nu fame.
0: Ze heeft fame, zeker.
3: Dat is mooi.
0: Ja, hoor, ja. Sophie Kronenberg, van harte gefeliciteerd met je overwinning. En de volgende keer gaan wij even samen zitten.
3: Ja.
0: En dan moeten we misschien wel eventjes wat inzetten.
3: Of de lotto-getallen, misschien kan ze dat ook.
0: Wie weet. Wil je sowieso iets winnen in deze show, dan kan dat ook vandaag weer. Heb je de app van Radio 10 op je telefoon staan, dan kun je heel makkelijk zometeen eventjes een berichtje sturen als je de toeter hoort, de vrachtwagentoeter. Want dit weekend is het weer Truckstar Festival op die circuit in Assen. En dat is een spektakel met meer dan 2000 vrachtwagens. Die staan allemaal langs de baan geparkeerd. Het is echt een soort ja, festivalterrein eigenlijk, hè, met een hoop te zien. Natuurlijk zijn er ook de allermooiste vrachtwagens te zien. De hele vette dingen die allemaal met airbrushes en zo bewerkt zijn. En een spektakel op de baan ook. Want we hebben bij de tribune, dus een stuk van de baan is dan niet bezet door vrachtwagens. Daar zijn race trucks te zien, stunts. Daar worden ook de op zondag is dat de mooiste truck van Nederland wordt daar verkozen.
3: Oh, dat is tof.
0: Ja, dat is een spektakel. Daar wil je bij zijn. En dat kan. Ik heb 4 tickets te winnen voor je. Zodra je de vrachtwagen toeter hoort, dan stuur je het woord Truckstar. En dan kom je misschien

0: en de uitzin. Als dat zo is, ga je met z'n vieren lekker dit weekend naar het Turkstad Festival. Dan mag je nog kiezen ook of je de zaterdag of de zondag wil doen. Nou, beter kan ik het niet maken voor je. Zet die app op je telefoon. Regel dat voor jezelf. En als je toch gaat appen, vraag ook even een plaatje aan. Want het is weer...
1: Alles mag, hé Jeroen.
0: Ja.
1: Doe mij dan maar Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World. Groetjes.
0: Oh.
2: Hoi Jeroen Nieuwenhuis. Hier is met Henny. Ja. Ik zal heel graag het plaatje willen horen. De Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Een geweldige zomerse plaat. En dit jaar bestaat deze plaat wel 50 jaar. En dat vieren ze ook het hele jaar door, de Bellamy Brothers.
0: Nou,
2: alvast een hele uitzending.
0: Joe.

0: Ger van Wegberg. Ik wou het plaat aanvragen van Bob Marley en de Wielers. The sun is shining, the weather is sweet.
1: Leuk.
0: Pas nou wel bij dit lekkere weer. Hè.
1: Zeker.
0: Dank jullie wel.
1: Ja, doen we zo meteen even.
2: Hey Jeroen, goedemiddag met Frans.
1: Hey Frans.
2: We waren op een sleeboot in Amsterdam. En ik dacht, nou, Elvis Presley met Viva Las Vegas, dat zou misschien wel even een leuk nummertje wezen.
1: Mm.
2: Als je die zou kunnen draaien, hartstikke blij mee. Dankjewel.
1: Nou,

0: dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Deze week in de bonus. De Checo Di Martino.

0: bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Daar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Ja, let op, hè. De vrachtwagenluchthoorn kan zomaar klinken zometeen.

0: Ivo, die wilde graag Playa Hitty en The Summer is Magic. Zo is dat, de zomer. En jouw favoriete radiostation.
1: Ja!
0: Ja toch, en we regelen altijd wat leuks in de zomer voor je. Of dat nou barbecues zijn, of in dit geval tickets voor het Truckstar Festival. Komend weekend vindt het plaats op het TT-circuit van Assen. Wat het ook blijft trouwens, hè. Het was in het nieuws dat er zeker nooit Formule 1 gaat komen.
2: Nee,
0: ze hebben nog wel even gecheckt of het eventueel op de kalender zou kunnen komen. Of ze dan die investeringen moeten gaan doen. Maar nee, dat wordt allemaal veel te duur. Gaan ze niet doen. Maar ja, dat kan ook helemaal niet. Want er zijn veel andere leuke dingen. Zoals natuurlijk de Motor GP en ook het Truckstar Festival. Ja, vrachtwagens, heel veel. Ruim 2000. En Carlo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Je bent zelf trucker?
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, al 10 jaar. En waar rij je op?
3: Ja, ik rij op een dag. Ik rij altijd twee.
0: Ja,
3: en dubbele aanhanger.
0: V, oké. Okay, ja, dus,
3: Helder 2, ja, een lang zwaar voertuig.
0: Ja, en is het een getrokken combinatie?
3: Ja.
0: Ja, 18 meter.
3: Nee, 25 max.
0: Zo. Nou, oké, okay, hallo.
3: Maar ja, ik ongeveer 23,5, 24 ben ik, combinatie.
0: Oké. Ja, en dit weekend heb je dan geen ritten gepland staan, denk ik, want anders ga je niet reageren op natuurlijk.
3: Zaterdag, zondag zijn we vrije dagen. Hè?
0: Dat, ja, oké. Maar in al die 10 jaar ben je dus nog nooit bij het Truckstar Festival geweest?
3: Nee, kleintjes wel. In de buurt weet je wel, verzameling van de bekenden in de buurt, maar... Nee,
0: TTS
3: nog niet, nee.
0: Nou jongen, dan heb ik een leuk neus voor je. Nee, leuk nieuws voor je, want je hebt 4 tickets te pakken voor het Truckstar Festival dit weekend op het circuit van Assen.
3: Dankjewel, leuk.
0: Ja, leuk, want we zien elkaar daar, hè, want ik mag het baanprogramma presenteren.
3: Oh,
0: en dat is altijd.
3: Van alles, toch?
0: Ja, er is echt van alles. Er is ook een kermis en er zijn allerlei prachtige showtrucks. En dus ook spektakel op de baan. Dus je bent van harte welkom en je mag 3 mensen meenemen ook. Dus heb je al iemand in gedachten?
3: Ja, sowieso mevrouw.
0: Ja.
3: En een dochterliefje vindt dat eigenlijk ook wel leuk. En dan even kijken wie het nog geuk van de meter
0: gaat. Ja, misschien je broer.
3: Ja, dat kan ook. Die is ook chauffeur, wie er zin in heeft.
0: Ja, nou ja, kijk maar eventjes. Je hebt in ieder geval 4 tickets te pakken. Heel veel plezier. We zien elkaar van het weekend.
3: Is goed. Dank je. Fijne dag, Carlo.
0: Hoi. Ja, zo werkt het, hè. Hoor je de toeter. Meteen even Truckstar hebben.
4: Alles mag.
0: Deze week. Wie hebben we hier allemaal nog? Eens even kijken. Is dat Kees?
5: Hey Jeroen, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
5: Kees.
0: Ja.
5: Hey Jeroen, ik dacht aan Hollywood Beyond.
0: Oh.
5: What's the Color of Money?
0: Leuk.
5: Lijkt me wel een leuk plaatje op dit moment. Dank je, fijne middag.
0: Ja, doe ik zo meteen even voor je.
6: Hey, zou je van mij Donna Summer met A4 Love willen draaien? Ik hoor het graag.
0: Hoi. Hey,

0: Hey Miranda, die was leuk. Rixi, Lay Your Love For Me en de voornog Hollywood Beyond. Die kwam van Kees, hè. Ja, alles mocht, want het zit er alweer bijna op voor deze dinsdagmiddag. Morgen natuurlijk om 12 uur gewoon weer een nieuwe editie. Gaan we afsluiten met Frans? Ja.
1: Hoi Jeroen.
0: Hoi.
1: Met Frans uit Os.
0: Ja.
1: Wanneer ga je nu eindelijk Linkin Park voor me draaien? Het zou vorige week al gebeurd zijn. Oké, doei.
0: Heus niet passief-agressief dit. Helemaal niet Frans. Nee hoor. Nou ja. Ik heb er ook 4 keer om gevraagd vorige week. Nou, moet er een keer van komen natuurlijk. En dan meteen maar een hele mooie knaller ook van ze. Linkin Park. Dit is In The End. Als laatste. En alles mag op dinsdag.

0: Al.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: De prijsfavoriet.

0: Lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: neem die stap. Scapino.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Dan gaat hij zometeen nog een uurtje Jeroen Afternoon met onder andere de top 4000 quiz erin. En muziek van Kim Wild krijg je te horen. En ook Genesis komt eraan. Maar hier is het nieuws. Hier is Nicola Ruijs.
2: Goedemiddag. Ondanks de kentekenplicht voor RDW-goedgekeurde elektrische steps rijden er nog altijd veel illegale exemplaren rond. Dat ziet een vergelijkingssite. Veel steps hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus helemaal geen kenteken krijgen. Word je ermee gesnapt of heeft je goedgekeurde step geen kenteken, dan krijg je een forse boete. Als het aan de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn ligt, komt er op alle stations daar een alcoholverbod. Dat moet half oktober ingaan. Het idee is dat zoiets zorgt voor meer orde en veiligheid. Reden voor het verbod is een zwaar geweldsincident. Een dronken treinpassagier takelde een medewerker van Deutsche Bahn zwaar toe. In Indonesië zijn 19 mensenhandelaars veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Ze boden meer dan 20 pasgeboren baby's zogenaamd ter adoptie aan, maar ze streken er eigenlijk flinke geldbedragen voor op. Een vrouw die de bende leidde moet 7 jaar zitten. 8 baby's zijn gered en zij zitten nu in een weeshuis. En in de binnenstad van Roermond is brand uitgebroken. Het dak van een monumentale stadsvilla staat in brand. Boven de stad hangt een grote zwarte rookpluim. Die trekt naar het centrum van Roermond en mensen krijgen daar de oproep om hun ramen en deuren dicht te houden. Of er gewonden zijn gevallen, dat is nog onduidelijk. Traditie in weer. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond, als je dan in het noordwesten bent, dan kan je zien dat de bewolking weer toeneemt.
1: Dus even op de weg kijken. Er zijn 4 vertragingen. Dit is dan de top 3. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 17 minuten. De A28 Hogeveen-Zwolle voor Langhorst, een kwartier. En de A76 Geleen-Keulen voor Duitsland, een minuut of 10.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet.

0: Hoppa. Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Radio 10.
4: De zomer van 10.
3: Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Radio 10. En daarvoor nog Genesis. De top 4000. Dat is toch pas aan het eind van het jaar, Jeroen.
1: Dat klopt, maar we spelen vandaag weer
2: de top 4000 quiz.
1: Precies, ja, want de lijst is zo lekker, daar willen we het hele jaar over hebben. Ja, en daarom stel ik elke dag weer in dit programma 4 vragen erover. Nou, 5 eigenlijk, want we hebben ook een oefenvraag natuurlijk. Als je die weet te beantwoorden via de app van Radio 10, dan weet ik zo meteen 2 dingetjes. 1, dat je het kan. En 2, dat je ook mee wil spelen hier op de radio. Dus heb je de app van Radio 10? En wil je zo meteen wat prijzen pakken en de eer? Nou, dan ben je van harte welkom. De oefenvraag is als volgt. De Nijmeegse Vierdaag is vandaag begonnen. Kilometers lang lopen de mensen weer natuurlijk elke dag. En ja, wie vinden we dan in de lijst met Walk of Life? Walk of Life, van wie is dat? Als je dat weet, nou, dan denk ik dat je welkom bent om hier het spel te gaan spelen zometeen. Kom maar door via de app. In de tussentijd hoor je Andrew Gold.

0: Het is zomer, dat zul je weten ook.
1: Gezelligheid!
0: Ja hoor. Het Chamela Culpa, Louis Fancy.
2: Top 4000.
0: En Demi Lovato. En daar gaat hij.
3: De Top 4000 quiz.
0: Daar gaat hij. Maries, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Je bent druk aan het werk.
4: Klopt.
0: Ja, de hypotheekadviseur.
4: Ja, nu even niet, maar ja.
0: Ja, de binnendienst, hè. Ja, zeker de hypotheek. Dat ben jij, hè?
5: Zo.
0: Ja. Ja. Of doe jij het wat rustiger aan?
4: Nee, ik ga het gewoon...
0: Oh, je neemt altijd zo de telefoon op. Ja, oké. Okay, nee.
4: Ja. Nee.
0: Zeg maar iets, we gaan een beetje over muziek lullen. We hebben een oefenvraag gesteld aan je. De Nijmeegse Vierdaagse is vandaag begonnen. En wie vinden we dan in de lijst met Walk of Life?
4: Dat zijn de Dire Straits.
0: Dire Straits, zeker. Ze zijn absoluut vertegenwoordigd in de top 4000 met deze plaat. Nou gaan we natuurlijk voor het echi. 4 vragen goed, betekent het hele prijzenpakket. Heb je niet alles? Nou ja, dan kijken we naar wat je wel goed is te beantwoorden. En zoveel prijzen pakken we het ook mee voor jou. Ja?
4: Is goed.
0: Oké, okay, wens ik jou heel veel plezier. Luister goed.
4: Dankjewel.
0: Here we go.
2: Vraag 1.
0: Het is de dag van België. In de top 4000 vinden we ook genoeg zuiderburen. Hè? Welke Belg staat in de lijst met de nummers Allons en Danse, Papa Oute en Formidable? Is dat A. Milo, B. Stromae of C. Gotye?
4: Dat is B.
0: Dat is B. Stromae. Ja, dat is goed.
2: Vraag 2.
0: Morning has broken, father and son, Lady Dabadil, of Dappadil zingt hij eigenlijk, hè? Lady Dappadil. Ja. Top 4000 noteringen voor een man die vandaag 78 kaartjes mag hebben. Ik dacht dat hij al 178 was, werkelijk waar, joh. Die man die gaat al zo lang mee. 78, maar gefeliciteerd in ieder geval. Wie is een jarigheid tegenwoordig? Yusuf Islam. De naam van de zanger. Nee. Ben u er nog?
4: Ja, ik ben er nog. Ben aan
0: het
4: nadenken.
0: Ja, niet googelen nou, hè?
4: Nee, ik google niks.
0: Morning is broken, father and son and lady, Dobbenville. Van wie is dat?
4: Nou, moet je heel laagschuldig blijven.
0: Zegt de naam Cat Stevens jou wat?
4: Heel vaag.
0: Ja, nou, dat is duidelijk. Ja. Cat Stevens, dat zochten wij. Ja.
2: Vraag 3.
0: Dan krijg je een intro te horen. Ah, dat moet je wel bevallen. Jij bent liefhebber van de jaren 80 muziek. Dus het is niet zo moeilijk, denk ik. Hoe heet dit nummer?
4: Think We're Alone,
0: hè? Think We're Alone, hè? Mm-hmm. Jij denkt dat het Tiffany is?
4: Ja.
0: Nou, kun je vertellen dat het Tiffany is? Het is Fleetwood Mac, ja.
4: Ja.
0: Everywhere zochten wij. Everywhere, ja. Ja. Tango in the Night uit de jaren 80. Dat album. Mm. Nou, eentje nog. Nicola, wat heb je een moeilijke of valt mee?
5: Ja, valt wel mee natuurlijk. Okay. Hoor. Het is vandaag een belangrijke dag. De allereerste zonneambulance wordt gepresenteerd. En dan denk jij, zonneambulance.
0: De zonneambulance.
5: Dat zie ik. Nou, dat is een ambulance die helemaal rijdt op zonne-energie.
0: Oh.
5: Ja, en doet het ook in het donker, want er zit een accu in. Voordat je het gaat vragen natuurlijk.
0: Ja, nee, ik was wel even bang. Dat je denkt, alleen op zonnige dagen moet er wat gebeuren,
5: een beetje. Nee. Hij doet het ook als het een beetje minder weer is. Hij is gemaakt door studenten van de TU Eindhoven. Het is de allereerste ambulance ter wereld die volledig kan rijden op de kracht van de zon. En ook alle medische apparatuur aan boord van stroom voorziet. Wil je ook nog weten hoe die heet? Nou, dat is de Stella Juva. Een beetje Latijn verbasterd voor een helpende ster.
0: Oké, nou bij deze...
5: Ja.
0: Hey. Zo ben je sneller bij de dokter dan, hè?
5: Ja, dat is waar, ja.
0: Gratis. Ja,
5: als je niet hoeft te lopen.
0: De Top 4000 staat ook een dokter. Welke band staat daarmee in de lijst? De dokter is van A, de Righteous Brothers, B, de Blues Brothers of C, de Doobie Brothers?
4: De Doobie Brothers.
0: De Doobie Brothers vullen we in, hè? Ja! Nou, toch nog 2. De helft er weer goed.
4: Ja.
0: Ja, dat is lekker, man. Dan heb je 2 leuke dingen te pakken. Daar kan je best wel mee voor de dag komen. De Radio 10 Pet en de Radio 10...
5: Zonnebril.
0: Juist.
4: Ja.
0: Nou.
4: Dankjewel.
0: Ja, kom even rustig bij. Ik snap best dat het natuurlijk een heel ding is wat je overkomt hier.
5: Oh.
0: Ja, hè. Pak je toch nog even een zonnebril en een pet. Dan moet je even verwerken. Dat begrijp ik, Maries. Zeg, hij staat stil.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hylo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
1: Mooi van Ethos.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Jeroen Nieuwenhuizen. Zometeen gaan we dikke tien uitdelen, maar eerst maar eens even knallen met de Spin Doctors. Dit is Two Prints.

0: Jij hebt vast die app van Radio 10 op je telefoon staan. Als die nou eens opent en je tikt een heel klein berichtje even in... met daarin een naam, de reden waarom die persoon een 10 verdient... en hoe je zelf heet. En dat druk je op send en dan hebben we dat zometeen. Je kunt op een rijtje zetten, vind ik leuk. Maak even een lekkere, gezellige, positieve uitsmijter aan dit programma. Doe mee en deel een dikke 10 uit. De redenen zijn legio. Je kan echt van alles verzinnen waarom iemand een 10 zou verdienen. Misschien een hart onder de riem of juist een felicitatie. Of wil je zomaar iemand bedanken, dat kan natuurlijk ook gewoon. Heb je een goed idee? Dan pak je nu de app en dan tik je een berichtje en stuur het zo snel mogelijk. Dan kunnen we zometeen daar een mooi lijstje van maken. En natuurlijk heeft Nicola Ruijs er ook eentje.
1: Ja, zeker. Ja, ik wil graag een hele dikke

0: Genua. Dan moet je dan linksaf. En daarachter daar ligt het. Ja. Nee, ik neem je mee naar 1984, augustus. De kleine Antonio Smiglio. Die had voor zijn allerlaatste geld plus een lening een brommertje gekocht. Een heel klein brommertje. Een Garelli, een soort poegje. Ja. En daar reed hij op en moest hem afbetalen. Hartstikke blij ermee. En wat gebeurt er nou op een ochtend? Komt hij naar beneden, scooter weg. Scooter, brommertje gewoon weg.
1: Ah.
0: Ja, het is augustus 1984. En hij heeft gezocht, nooit gevonden. Nou, uiteindelijk verder gegaan met zijn leven. Tot hij afgelopen week een telefoontje kreeg van de politie.
1: Mm.
0: Dat ze zijn brommer hebben gevonden. Er was namelijk een man die reed van een jaar of 60... reed op dat brommertje zonder kentekenplaat. Die heb je er nodig. Toen zei ze, even checken wat daar nou aan de hand is. Hebben ze het framenummer gecheckt. En die stond nog steeds in de systemen als gestolen. Dus hij heeft hem teruggekregen. En de oude eigenaar zegt, ik ga hem opknappen. En ik ga er gewoon lekker weer elke dag op rijden. Gewoon omdat ik kan.
1: Nou,
0: dat is toch hartstikke hartverwarmend.
1: Antonio Smigel, of hoe heet hij?
0: Antonio Smiglio, maar het gaat om de politie van dat ding is daar. Fado Ligure.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Daar beginnen we al linksaf.
0: Ja, precies. Ja,
1: okay. Nou ja, het is toch mooi. Dat is,
0: ik vind dat hartstikke leuk.
1: Toch nog iets ermee doen ook.
0: Ja.
1: Dat duurt wel even, want dan heb je ook wat.
0: Je krijgt hem uiteindelijk terug.
1: Ja.
0: Geduld.
1: En een dikke 10 krijg je er ook voor, alsjeblieft. Yo. Bij deze, wie verdient er nog meer een dikke 10? Je bent van harte welkom om even je bijdrage te sturen via de app van Radio 10. Wees er snel bij, want vol is vol. Hè? Dit is Chaka Khan. Wat ga je zingen, meid?

0: voor zijn zieke moeder zorgt. Wetenschap, hè? Annette zegt, Terrence Coles krijgt een dikke 10... en doet vandaag zijn theorie-examen op een jacht. Oh, in de jacht op een rijbewijs.
1: Oh.
0: De jacht zou ook lekker zijn.
1: Ja.
0: Dikke kus van mama. Wilma zegt een dikke 10 van mijn man Michel van der Werf... voor vele klussen in onze chalet in Rijen... en dat in de zinderende hitte. En er is nog iemand die heeft de microfoon durven pakken. Is dat onze Theo?
2: Hey Jeroen, spreek je met Theo?
0: Ja.
2: Ik wil een dikke 10 geven aan mijn vriendin Helene... want die komt volgende week uit Brazilië... een maandje vakantie vieren.
0: Oh.
2: Dus een dikke 10 voor Helene. Groetjes, Theo.
0: Ja, dan kun je mooi nog even Belle Helene aanvragen. Dat is zelfs misschien wel leuk. Ja, nou goed, moet je zelf maar even weten natuurlijk. Theo, ik wens je veel plezier de komende tijd. En ja, mensen, het is al klaar.
3: Echt?
0: Ik had wel meer opkomst verwacht. Maar ja, iedereen vertrekt naar het buitenland natuurlijk nu. Neem nou eens die app mee van Radio 10. Dan kun je dan vandaan ook een dikke 10 uitdelen. Hè?

0: verdiend. En daarmee is de dinsdagmiddag wel begonnen, vind ik zelf.
1: Ja hoor.
0: Om 4 uur hebben wij Gijs, zijn programma. Wat is het, Lex? En daarvoor, Edwin Diergaarde met de grootste hits aller tijden. Zullen we morgen weer afspreken?

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar.
7: Ja. Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10 dierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Met die knakworstjes en noedels. En soep.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ja?
4: Is dat echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: En met de lunch net achter je kiezen is het nu tijd om je oren te gaan verwennen met de grootste hits aller tijden. Na het nieuws van 2 uur. Met Nicola Ruijs.
10: Goedemiddag. President Trump heeft het op zijn heupen en wil nu ook voor tientallen andere landen importheffingen gaan invoeren. Volgens de Financial Times gaat het waarschijnlijk om een invoerheffing van 10%. En hiermee gaat hij tegen zijn adviseurs in. Die zeggen namelijk dat hiermee de economie verder onder druk wordt gezet. Eerder kondigde Trump al hogere tarieven tot 50% aan voor Canada. Nog niet eerder is in Frankrijk halverwege juli al zoveel natuur in vlammen opgegaan als dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die sinds 20 jaar worden bijgehouden. Tussen januari en half juli werd ruim 40.000 hectare bos verwoest. En nog altijd is er gevaar, want volgende week wordt het in het zuiden van Frankrijk opnieuw heet en winderig. Taco Bell waarschuwde onlangs voor een parasiet in de sla en dat heeft ze veel klanten gekost. Het aantal bezoekers aan de fastfoodketen daalde met bijna 20%. Later bleek dat er waarschijnlijk sprake was van een vals alarm. Taco Bell gebruikt de sla van de betrokken leverancier voorlopig in elk geval eventjes niet meer. En het Europees kampioenschap padel wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Het is in meerdere steden, zegt tennisbond KNLTB. In september wordt duidelijk waar precies. Padel is volgens de bond booming in Nederland, zowel bij de amateurs als bij de professionals. Bij het laatste EK werden de Nederlandse mannen vierde. En dan hebben we ook nog het weer. Precies, vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur die daalt naar 12 tot 17 graden.
9: Nou, maar goed, het is met vallen en opstaan deze, hè?
10: Ja, maar goed, het deed het uiteindelijk.
9: Ja, ik heb je een beetje geholpen.
10: Dankjewel.
9: Oké, graag gedaan. De files 4 op dit moment en de langste vind je op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Velsen 12 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 11 minuten. En de A67 Turnhout richting Eindhoven bij Eersel pech onderweg. En dat levert de vertraging op van 16 minuten.
11: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
13: Fans van voordeel.
4: Aldi.
3: Ja?
4: Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Radio 10.

gaande houden. Als je luistert terwijl je vakantie viert, dan vind ik het altijd leuk als je even in de Radio 10 hebt laten weten waar je deze zomer van Radio 10 aan het genieten bent. Doe maar door, zou ik zeggen. En stel je bent met de auto in Frankrijk, pas dan goed op als je daar de goedkopere E85 benzine wilt tanken. Daarmee kan je namelijk grote schade aan je motor toebrengen.

Bon Jovi bij Radio 10 en You Give Love a Bad Name. Ja. Als je het Temu noemt, misschien wel. Vooral als het gaat om de privacy. En dit is Web bij Radio 10. And love is all around.

0: beste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
10: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap op.

0: www.bol.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller-melk, the moo you can't resist.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Get ready for the OG.
1: All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. De prijs van

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
1: Vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Edwin Diergaarden.
4: Wat heeft de show van Jerry Springer te maken met de top 4000 flashback van vanmiddag? Dat hoor je zo bij Ed Sheeran.

McCartney. Maar de inspiratie voor deze hit die komt voornamelijk van Jerry Springer. Ja. Brandy, de zangeres, kijkt eens naar een aflevering van de Jerry Springer Show, waarin een driehoeksverhouding centraal staat. De titel van die aflevering is The Boy Is Mine. En ze denkt meteen, dat is een liedje. Op nummer 2147 in de top 4000 van afgelopen december. Brandy en Monica.

heeft weer voor verwarring gezorgd. Zondagavond was hij te gast bij het Duitse Magenta Sport om over de WK-finale te praten. En tijdens dat gesprek viel er een wit stukje uit zijn mond op de microfoon. En daarna plakte Robbie dat witte stukje op zijn voorhoofd en ging gewoon verder met het gesprek. Nou, op social media waren de speculaties natuurlijk niet van de lucht. Was het een van zijn neptanden? Was het misschien zijn neusbotje? Was het cocaïne of een of andere druk?

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
13: Fans van Voordeel,
12: Aldi.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
12: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
16: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molina.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Het is 3 uur, het laatste deel van je werkdag. Hij is van start gegaan en de trappen zo af met Dire Straits na het nieuws. Wat krijg je van Martijn Nijhuis?
2: Datacenters slurpen nu al energie en dat wat alleen nog maar meer. Over 10 jaar zijn ze goed voor 1/5 van het totale stroomverbruik. In elk geval in Amerika, blijkt uit onderzoek. Het komt door de razendsnelle opmars van AI. Onderzoekers voorspellen grote problemen op het stroomnet. Een grote brand in het centrum van Roermond breidt zich niet verder uit. Rond 12 uur was de rook zo hevig dat de brandweer mensen opriep om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. De brand zou zijn begonnen bij werkzaamheden aan het dak van een monumentale stadsvilla in Roermond. Niemand is gewond geraakt. Tingel in de lucht en nu is het zeker. Nederland voert een importverbod in voor spullen uit illegale Israëlische nederzettingen. Het gaat over 2 maanden in. De nederzettingen staan op de bezette westelijke Jordaanoever. De Palestijnse bevolking wordt daar op gewelddadige wijze verdreven. En 2 piloten van Swissair mogen voorlopig niet vliegen. Ze zouden een paar weken geleden gedronken hebben, vlak voor vertrek in Genève. Hun collega's sloegen alarm. Ze zijn toen meteen vervangen door andere piloten. Swissair wil er verder niks over zeggen. Ook niet over waar die vlucht naartoe ging. Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht meer wolken. Kans op een beetje regen. Morgen verandert te weinig, al is het dan wel bijna overal bewolkt. Vanuit het noordoosten trekken dan buien over. En dan wordt het maximaal 22 graden.
1: Dankjewel. Joep, staan er nog wat files. 8 in totaal. En de langste op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Hoofddorp. Voor Hoofddorp door een pechgeval 16 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 12 minuten. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor het Hellegatsplein 22.
3: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 milliliter voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Radio 10.

van de Radio 10. En ik denk dat ik niks verkeerd zeg als dit een van de mooiste liedjes is, toch? Ja, ooit gemaakt. Mandy, jarenlang gaat het verhaal rond dat het over een hond zou gaan, Mandy. Dat is ontstaan doordat de schrijver van het nummer, dat is Scott Englis, een journalist in de maling nam, die hem steeds maar weer diezelfde vraag stelde. Hé, vertel eens, over wie gaat het liedje eigenlijk? Dus we zeiden je, ja, een hond. En over wie het

0: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molise.

0: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger.
1: Oh, ja, nee, ik ben al weg!
0: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Nee, 1,5 kilo voor maar €2,19.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Ja? Echt serieus?
16: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
13: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Er zijn van die momenten waarop alles afhangt van één beslissing. Je bent jong, je hebt muziek in je hoofd, maar de wereld lijkt andere plannen met je te hebben. Hij groeit op tussen twee landen, twee talen en twee culturen. Dat maakt hem rijk aan verhalen, maar het is geen zekerheid voor een muziekcarrière. Hij schrijft liedjes, speelt in kleine bandjes en stuurt demo's rond. De reacties? Vaak oorverdovend stil. Alsof zijn muziek net de verkeerde trein mist. Maar toch blijft hij schrijven. En dan volgt een sprong in het diepe. Hij besluit zijn vertrouwde leven achter zich te laten en verhuist naar Berlijn. Met alleen een gitaar, een stapel liedjes en de hoop dat ergens iemand wel luistert. En precies daar gebeurt het. Een producer hoort iets bijzonders in hem. Niet alleen een stem, maar een geluid dat zonlicht lijkt mee te dragen. Eén nummer springt eruit. Vrolijk, warm en aanstekelijk. Eerst wordt het een hit in Italië en daarna steekt het lied de grens over. Verovert Europa en uiteindelijk de rest van de wereld. Dat is best grappig eigenlijk, want soms moet je duizenden kilometers reizen om precies jezelf te worden. Álvaro Soler weet er alles van.

0: Radio 10. De geverfde spring in het veld. Hoe kom ik daarbij?
1: Moet je iets vertellen, het?
0: Nee, nee, zeker niet. Nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Nee. Radio 10,
1: Radio 10,
0: Radio 10. Daar luister je naar. En zometeen, na vieren, Gijs op 10.
1: Gijs op 10, ja. Deel 10, ja. Ja, ja,
0: met Lex.
1: Jee, Ed, hoe is
0: Hallo.
1: Het?
0: Ja, uitstekend. Hoe is het voor jou?
1: Hartstikke goed, want we hebben de meeste muziek in de middagshow met ook fantastische verhalen vanmiddag. Hoe kom je namelijk als Urker Schipper in een Hollywoodfilm terecht?
0: Goeie vraag.
1: Antwoord op die vraag krijgen we van een man die het overkwam, Mes Bolt. En heb je al iets gevolgd van B&B voor Liefde?
0: Nee, dit seizoen nog niet gezien.
1: Gisteravond begonnen, dus niet zo gek. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken, na een paar seizoenen te hebben gekeken of juist nooit hebben gekeken, heeft het zin om in te stappen? Want het kost nogal wel wat van je tijd deze zomer natuurlijk. Hè? Iedere dag anderhalf uur. Antwoord op die vraag krijgen wij van een van de grootste characters van de afgelopen seizoenen van B&B voor Liefde. Stewardess Els.
0: Ja, die kennen we nog wel.
1: Zeker weten. En die is met van alles bezig. En die heeft voor je gekeken. Dus die kan je precies vertellen. Moet je nou instappen of kan je beter wat anders met je tijd gaan doen? Dat en meer. Gijs op 10.
0: Zometeen. Lex en de rest. En tot die tijd een spannend muziekje bij Radio 10.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand.

0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
0: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellis voor het gebruik te bijsluiter.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: De prijsfavoriete

0: sporten. Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Ook op deze prachtige dinsdag de meeste muziek in de middagshow. Onderweg Gijs op 10. Eerst het nieuws van 4 uur. Krijg je van Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag Lex. Het schooladvies aan leerlingen in groep 8... wordt beïnvloed door het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek waar de NOS over schrijft. Het kind dat in een matige klas het minst slecht presteert... krijgt eerder een VWO-advies. In een klas vol uitblinkers zou datzelfde kind een lager advies krijgen. In Amsterdam is een man veroordeeld die meedeed aan rellen... toen Marokko was uitgeschakeld in de kwartfinale van het WK. Hij had stenen gegooid naar de politie. Zelf ontkent hij dat. Hij zegt dat hij verward wordt met iemand anders... en dat hij de rellen alleen gefilmd heeft. De rechter gelooft hem dus niet en gaf hem een taakstraf. Nederland voert over 2 maanden een invoervoerverbod in... voor spullen uit illegale Israëlische nederzettingen. Het gaat bijvoorbeeld om dadels, druiven en komkommers... uit de bezette westelijke Jordaanoever. Nederland wilde de invoer eigenlijk stoppen samen met andere Europese landen... maar dat is niet gelukt. En er is een breaking supermarktnieuws. Albert Heijn heeft het recept van zijn kaasruitbroodje opnieuw aangepast... na vele reacties van klanten. Eerder dit jaar kreeg het broodje een nieuw recept... maar dat viel bij veel mensen niet in de smaak. Volgens klanten smaakte het broodje minder naar kaas dan vroeger.
1: Ach, nee toch?
2: Ja, Albert Heijn zei dat het kwam door een nieuwe leverancier. Nou, na die vele kritiek is het recept opnieuw aangepast... Ja, de vernieuwde oude versie van het kaasruitbroodje ligt inmiddels weer in de winkel.
1: We hebben nog niet echt crisis als dit, zeg maar, talk of the town is, toch?
2: Nou, denigrerend. Het is hartstikke belangrijk nieuws natuurlijk, hè?
1: Mijn excuses.
2: Je zal maar elke dag een kaasruitbroodje eten.
1: Ik zou zeggen,
2: smaak.
1: Je land is wel af als dit een nationale crisis is. Maar...
2: dat ben ik met je eens.
1: Zo.
2: Ja, het Radio 10 weer dan maar. Vanavond is er steeds meer bewolking. Vannacht kan er ook wat regen vallen. 12 tot 17 graden is het dan. Ook morgen valt er misschien nog wat regen, maar later op de dag is het droog. Wordt het wel minder warm, 18 tot 22 graden.
1: Ik ga het wel meteen proberen vanavond, als er nog een appie open is. Ja. Hou ik het toch even, ja, ik ben toch benieuwd.
2: Ja, toch?
1: Martijn, dankjewel. Yes. Dan naar het Radio 10 Verkeer. Is er al een middagspits op gang gekomen midden in deze zomervakantie? Robin van de regie weet het. Robin, goedemiddag.
3: Goedemiddag Lex. Ja, zeker. Die begint langzaam op gang te komen. Op de A16 bijvoorbeeld, in beide richtingen. Richting Breda, 20 minuten file tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum. Richting Rotterdam staat tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk ook een kwartier stil. En op de A50 Arnhem-Oss is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel nog 3 kwartier file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
1: Een spectaculaire start van Gijs op 10 deze dinsdag. Onderweg met zometeen onder andere muziek van Coldplay, Eurythmics en cabaret van Theo Maassen.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Radio

0: De twee spannendste momenten van de WK-finale voor ons als gezin waren toch de opkomst van BTS. Oh my god, oh my god, oh my god. Mijn dochter van 10.
1: Ja.
0: Om daarna ook nog eens de opkomst van Justin Bieber. Oh my god, oh my god, oh my god. Mee te maken.
1: Dat was jij, of was er, waren het
0: dit niet was mijn dochter. Okay. Ja, nee. Ik dacht, oh my god, wie zijn dit ook weer bij BTS? Maar dit had ik snel genoeg door. En Chris Martin van Coldplay, die hoorde je ook in My Universe. Die had een beetje de crash-functie toebedeeld gekregen. Heb je dat gezien?
1: Nee, dat heb ik dan niet gezien.
0: Die heeft gewoon 2 minuten tussen 500 kinderen in staan springen. Dat leek een beetje de nanny, had ik het idee.
1: Ja, dat heb ik helemaal gemist.
0: Ja, je moest goed kijken. Je moest goed kijken. Hij stond er wel. Maar ik had het er met vrienden over. Die zeiden Chris Martin bij de WK, bij de halftime show. Ik zeg ja. Kijk maar terug. Hij staat tussen de kinderen. Hij is niet zo groot natuurlijk.
1: Maar als een soort extra personage, wat grappig.
0: Het was een beetje kinderen voor kinderen met Chris Martin. Maar Chris moest je heel goed zoeken. My Universe hoorde je in Gijs op 10. Het is 10 minuten over 4 op de dinsdag alweer. We zijn los.
2: Gijs op 10.
0: Jawel hoor. Met oma Gijs Staverman, lekker op zomervakantie. Ik ben Lex en zit hier gezellig met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Lex.
0: En de hele middag crew.
1: Hallo.
0: Tot 7 uur bij je met de meeste muziek in de middagshow. En ja, Parijs heeft zijn Eiffeltoren, Amsterdam het Paleis op de Dam en de Oostenrijkse stad Bronau am Inn heeft het huis waar in 1889 Adolf Hitler werd geboren. Tja, dat is niet echt iets om trots op te zijn of mee te pronken. Het geboortehuis stond de afgelopen 15 jaar leeg, maar binnenkort opent in het pand een politiebureau. De gevel van de Salzburger Forst en zit hier gezellig met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Lex.
0: En de hele middag crew.
1: Hallo.
0: Tot 7 uur bij je met de meeste muziek in de middagshow. En ja, Parijs heeft zijn Eiffeltoren, Amsterdam het Paleis op de Dam en de Oostenrijkse stad Bronau am Inn heeft het huis waar in 1889 Adolf Hitler werd geboren. Tja, dat is niet echt iets om trots op te zijn of mee te pronken.

0: De jeugd van nu, die hebben helemaal geen idee wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog allemaal gebeurd is, man. Die hebben geen idee. Ik vroeg het aan het ventje van 16, met zijn telefoontje, die Thomas. Ik vroeg aan hem, weet jij wat de voornaam van Hitler was? Heil, dacht hij. Adolf Hitler. Hm? Met zijn malle fratsen. Ja, dat was ook een apart hoor. De man van 6 miljoen. Huh? Ja, kijk, Hitler was natuurlijk ook maar gewoon een mislukte kunstenaar die met zijn ziel onder zijn arm naar een beroepskeuzeadviesbureau is gegaan. En met de vraag van, ja, wat moet ik doen? Dat hebben zij gezegd, iets met mensen.
1: Gijs op 10. De meeste muziek in de middag. Radio 10.
2: Gijs op 10 met Lex Gaardhuis.

0: Ja, deze prins die draait zich nog een keer om in zijn graf. Want zijn nazaten hebben weer eens in zijn befaamde kluis gesnuffeld. En er ligt van alles in wat hij toentertijd niet heeft uitgebracht. Dan denk ik altijd, daar is een reden voor.
1: Als jouw liedjes er ooit worden uitgebracht als je bent overleden, dan...
0: Nou, die zijn al niet te doen terwijl ik nog in leven ben, volgens velen. Maar dat geheel terzijde.
1: Dat is waar.
0: Maar er komt weer een postuum album aan. Het wordt eind augustus uitgebracht. Bevat 10 nummers die hij niet eerder uitbracht. Een van de nummers die we daarop gaan horen is de oerversie van With This Tear, die hij destijds in 91 in exact dezelfde periode opnam als deze die je net hoorde bij Radio 10, Diamonds and Pearls. Je hoorde hem in de middagshow, Gijs op 10. Bijna 4:30. Dat betekent zometeen het nieuws met Martijn. Martijn, wat zit erin?
1: Er zijn verschillende invallen gedaan in Nederland vanwege een illegale porno-site. En ik heb weer een paar gevonden. Een paar absurde nieuwtjes in deze komkommertijd.
0: Gaan we weer doen. Komkommertijd. Zin in. En dit hoor je straks ook.

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Youfone.

0: zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Goedemiddag, je bent bij Gijs op 10. Steeds meer bewolking, vannacht wat regen zelfs. 12 tot 17 graden. Morgen eerst wat regen, later droog. 18 tot 22 graden. Dan naar de toestand op de weg. Robin van de regie houdt het voor je in de smiezen. Robin, goedemiddag.
2: Goedemiddag Lex. Het valt relatief nog mee op deze dinsdagmiddag. Wel een half uur file op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert Noord en Valkenswaard. Op de A16 Rotterdam-Breda sta je een kwartier stil tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum. En op de A50 Arnhem-Oss 10 minuten tussen Knoopend Valburg en Ravenstein.
1: We blijven bij je met Gijs op 10. Zometeen met muziek van Bryan Adams en Nelly Furtado. Maar eerst natuurlijk ruimbaan voor Martijn Nijhuis en het nieuws van 4:30 op Radio 10. Martijn, goedemiddag.
3: Goedemiddag Lex. De politie heeft in een onderzoek naar porno-website Motherless invallen gedaan in Amsterdam, Rotterdam en Steenbergen. De computers die daar stonden zijn in beslag genomen. Op Motherless zou onder meer kinderporno te zien zijn. Europol heeft een bende mensensmokkelaars opgerold. Er werden 7 mensen opgepakt, van wie eentje in Nederland. Ze zouden Syriërs en Egyptenaren naar Italië hebben gebracht in gestolen auto's. In de Tour de France is de tijdrit bezig en de Nederlander Huub Aerts is daarbij gehinderd. Er reden 2 auto's van een andere ploeg, Astana, voor zijn neus. Daardoor moest hij hard remmen. Astana heeft sorry gezegd, meldt de NOS. Ja, ja, daar koop je niks voor.
1: Je gaat ook niet even aan de trekhaak hangen natuurlijk. Dat mag dan ook weer niet, geloof ik.
3: Precies, nee, dat mag ook niet. En ik heb weer een stapel nieuwtjes verzameld die je alleen in de zomer tegenkomt.
1: Zin in.
3: Van die typische niks aan de hand berichten die je toch eigenlijk niet had willen missen.
1: Kom, pen, papier, ik zit er weer klaar voor.
3: Heel goed.
1: Kom maar.
3: Wat kost het om mee te doen aan de Nijmeegse Vierdaagse, inclusief vervoer er naartoe en overnachtingen? Dat is uitgezocht. Het is minstens 1000 euro.
1: Hallo. 1000 euro. Ja, heb ik. Ja.
3: RTL komt met zijn jaarlijkse item over het tuincentrum in de zomer.
4: Het is hartje zomer en in dit tuincentrum wordt naast de zwembaden al de kerstafdeling opgebouwd.
1: Ja,
3: elk jaar rond deze tijd en elk jaar zijn mensen er weer boos
1: mensen
3: over.
1: Boos, ja. Mensen boos om een kerstspul. Heb hem.
3: Ja, toch?
1: Heb ik, ja.
3: En tot slot, er is onderzoek gedaan naar mensen die thuis werken. En wat blijkt? Als je minder mensen om je heen hebt, dan word je sneller eenzaam.
1: Echt?
3: Je verwacht het niet, hè?
1: Het is weer veel om te verwerken. Doet u dat thuis of ergens anders op uw eigen manier. En we danken Martijn Nijhuis voor deze editie van Komkommertijd. Het mooie is, morgen weer, hè?
3: Yes, goed.
1: Dankjewel, Martijn.
5: Was het vandaag de laatste uurtjes?
1: Eenzaam bij thuiswerken.

0: Furtado en I'm Like a Bird. Ja, als je aan een Hollywoodfilm denkt, dan denk je aan rode lopers, limousines en sterrenhotels. Maar voor de kast van de nieuwe kaskraker The Odyssey begon de werkdag gewoon op een urkerboot, lezen wij in de krant.
1: Daar wil ik alles over weten.
0: Ja, de nieuwste film van Christopher Nolan is deels opgenomen op zee. En daarvoor schakelde de regisseur een Nederlands botenbedrijf in. Post Work Boats. En een van de schippers is Simon van Wieren. Hij lag met zijn boot midden tussen de grootste filmsterren ter wereld. En maakte de opnames van heel dichtbij mee. Simon, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe komt de schipper uit Urk ineens terecht op de set van een nieuwe film van Christopher Nolan? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, dat gaat al een paar jaar terug. Want toen, een jaar of 10 geleden, stond er iemand bij ons voor de deur. En die vroeg of dat hij met ons even het IJsselmeer op kan om even de omgeving te gaan bekijken. Nou, we doen wel meer trips met de RIP. Maar dit was al een beetje vaag. En dat bleek later een man te zijn die deed scouting voor een film. Namelijk Dunkirk. Een van de films waar Nolan ook heel onbekend is.
0: Ja.
2: Twee weken daarna stond Nolan zelf voor de deur. Maar ja, we hadden bij God geen idee wie dat was. Dus we gaven de beste man aan de hand en die zei: kun je nog eens een rondje varen met ons? Ja, natuurlijk. Als jij geneigd bent ervoor te betalen, gaan we dat doen.
0: Wat goed. Ja. En als je geen idee hebt wie het is, ja, wat maakt het jou dan uit? Is het gewoon iemand die een rondje wil varen, toch?
2: Ja. Het was een beetje apart sfeertje al, maar die ging kijken en die dacht, hier ga ik mijn film opnemen.
0: Ja, geweldig.
2: Dus die kwam met overigens zijn eigen Franse bootjes toen nog, kwam die het IJsselmeer op. Ja, die gingen de haven van Urk uit en er zonken er twee. En de rest draaide om en die zeggen, hier kunnen wij niet varen. En toen was stap gauw gemaakt. Toen hebben ze hals over kop eigenlijk ons ingehuurd. En hebben we Dunkirk naar volle tevredenheid gedaan. En daarna nog de volgende film van hem, Tenet. Misschien jou ook bekend.
0: Ja. Dus het wordt een beetje routine, Simon, als ik het zo hoor. Dus eigenlijk, ja, gewoon next.
2: Nou, dat klinkt een beetje...
0: Wat werd er precies van jullie verwacht bij deze film, Simon?
2: Als je gaat varen voor iemand als Christopher Nolan, dan wordt er extreem veel verwacht. En dan moet je heel erg snel zijn, heel veel ad hoc dingen oplossen, ontzettend veel mensen zijn nu weer varen, reliquieën op de juiste plek slepen, zorgen dat je niet in het beeld vaart. Andere bootjes die in het beeld dreigen te komen van bijvoorbeeld toeristen proberen weg te sturen. Maar vooral heel veel acteurs en stand-ins en stuntmannen en zo vervoeren. Maar ik heb zelf ook honderden blikken film gewoon zo snel mogelijk van de boot afgehaald en naar de kant gebracht. En nieuwe blikken film aan boord gebracht. Want ja, alles moet doorgaan. Dus ja, vooral heel veel snelheid.
0: Simon, we zijn nou toch bezig. Even een beetje name-dropping. Wie heb je allemaal aan boord gehad?
2: Letterlijk echt iedereen. Dus ik voer bijna dagelijks met Matt Damon, Zendaya, Hathaway, Tom Holland. Een beetje dat soort jongens en dames. Ja. En Christopher Nolan heel vaak, Hoyte van Hoytema. Nederlandse fantastische cameraman. Hele mooie, fijne man om mee te werken ook. Ja, en nog veel meer van dat soort gasten. Ja.
0: En er gaan geruchten dat die allemaal op jouw boot wilden omdat het de gezelligste boot was. Vertel.
2: Ja, dat is wel een mooi, misschien een leuk feitje. Matt Damon, die wou altijd eigenlijk bij mij op de boot. Ik had boot nummer 1. We waren daar in totaal met 6 boten en 6 fantastische schippers.
0: Ja.
2: En ik had boot 1 en Matt Damon noemde die de partyboot. Want ik had altijd muziek aan boord.
0: Ah, lekker de speaker mee.
2: Ja, ingebouwde speakers, maar daar zat flink geluid in. En dan, I only want on the partyboat, zei hij dan. Ja, dan
0: maar wat zet hij dan op die speaker? Ik neem niet aan typische Urke muziek, of wel?
2: Nee, zeker niet. Dat was vaak een beetje relaxte muziek of een beetje Ibiza House en dat soort dingen.
0: Je Justin de Wild bekendgemaakt bij Matt Damon.
2: Misschien moet ik Sailing Home doen.
0: dat kan je proberen. Verzoekjes misschien, ik weet niet of ze verzoekjes hadden.
2: Ja, ook wel hoor, maar dat was vooral een beetje chill house en dat soort dingen. Maar soms ook Born to be Wild, weet je wel. Een beetje Vietnam muziek. Het hangt een beetje van de scène en de dag af en hoe lang we buiten waren geweest en dat soort dingen. Maar het waren vaak met Damon, met zijn stand-ins en stuntmannen en dat soort gasten. Dus een lekker ruige gasten, weet je wel.
0: Ja. Wat is nou het raarste waar je achter bent gekomen met betrekking tot een van die sterren? Rare eigenschappen of iets typisch wat ze deden of wat ze wilden eten? Voor zover je dat mag vertellen en er niet enorme geheimhoudingscontracten in de weg staan, Simon. Dat wil ik natuurlijk niet.
2: Er staat inderdaad wel het een en ander in de weg. We hebben best wel wat moeten tekenen.
0: Ja.
2: Maar ik kan gerust vertellen dat Matt Damon echt gewoon echt een heel normale man is eigenlijk. Waar we een keertje eigenlijk maar per ongeluk mee in een pizzarestaurantje eindigden. En hij had heel zijn familie over. Nou, jongens, schuif lekker aan. Wil je een biertje, een pizzaatje? Kom, we gaan lekker eten. Nou, net alsof je met de buurman aan het eten bent. En later eigenlijk besef je pas van ja, het is wel met Damon.
0: En welke pizza bestelde hij?
2: Och, dat is een goeie. Ik zou het niet meer weten, man.
0: Zo dat gewoon. Dat wordt waarschijnlijk zo. Dat moet de Margarita geweest zijn. Wat een saaie man eigenlijk met Damon. Hè? Als je erover nadenkt, Simon. Geweldig. Hey, wat is de volgende film die op de rol staat? Zit die al in de planning?
2: Hij zit nog niet in de planning, maar okay. Ik mag hopen dat het onderhand een keer een beetje James Bond wordt natuurlijk.
0: Ik wou net zeggen, want we gaan wel de filmladder omhoog, Simon.
2: We moeten omhoog.
0: Ondertussen gewoon weer eventjes een paar weekjes, maandjes saai je eigen werk doen en dan weer de set op. Ik bedank je voor al je mooie verhalen.
2: Heel graag gedaan.
0: Een fijne zomer daar, Simon.
2: Ja, dank je.
0: Doe de groetjes aan Matt, hè, als je hem treft weer.
2: Ja, dank je.

0: En daarvoor schipper Simon uit Urk met echt prachtige verhalen over hoe hij op de filmset kwam van de nieuwste film van Christopher Nolan. Hij had dus al veel meer ervaring, bleek.
1: Ja, en dan ook even zijdelings, oh ja, met Damon. Geef er niks om, maar...
0: Met Damon in een pizzeriaatje terechtgekomen. Nou, we zijn allemaal dat schrijven gewoon, die jongens. Nou, hoorde je in Gijs op 10. En zometeen in Gijs op 10 sluiten wij je werktuig af met Fats and Small Turnaround. En er is natuurlijk het nieuws van 5 uur met Martijn Nijhuis. Martijn, wat zit er zo in?
1: Een man die in Groningen slagerijen bedreigt, heeft net zijn straf gehoord. En een broer en zussen uit Papendrecht hebben knallende ruzie over iets heel bijzonders. De tekst op het graf van hun ouders.
0: Oh.
1: Hoor je zo meteen.
0: Dat meer.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Daar heb je Huub van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.

0: eerste nieuws krijg je van Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag Lex. Een man die in Groningen verschillende slagerijen heeft bedreigd is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar, vindt de rechter. Uit boosheid over dierenleed mailde hij de slagerijen en zei hij dat hij lang zou komen om iedereen te vermoorden. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse is wat het Rode Kruis betreft goed verlopen. Heel grote bijzonderheden waren er niet, zegt het Rode Kruis bij Hart van Nederland.
2: Je ziet wel hier en daar een bloedblaar voorbij komen, dat je denkt van nou, misschien heeft hij nog een blaar van het oefenen op zijn voeten zitten. Maar eigenlijk, nee ja, het is een hele fijne, gemoedelijke eerste dag. Ja,
1: wandelaars gingen vandaag door de Betuwe. Morgen lopen ze richting Wijchen. In de tijdrit van de Tour de France is de Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman te laat op het startpodium verschenen. Terwijl de klok al tikte, zat hij nog op zijn gemakje in de partytent achter de start.
0: Hey joh.
1: Ja, de Gijs Staverman van de Tour, zou ik maar zeggen. Hij moest zich haasten en hij verloor zeker 10 seconden. En een vrouw uit Papendrecht heeft bij de rechter geëist dat een nieuwe tekst op het graf van haar overleden ouders werd weggehaald, omdat haar broer en zussen niet met haar hadden overlegd. De tekst is: bedankt voor alle liefde, bedankt voor wie je was, we missen je mam. Nou, de rechter zegt, de woorden mogen blijven staan, onder meer omdat het weghalen van de tekst veel geld zou kosten. Nou, de beste tekst op een grafsteen staat trouwens in de toekomst op het graf van Henny Huisman. Is te horen in de Radio 10-podcast Wat een Tijd. Want ja, Henny heeft de tekst voor zijn graf al in zijn hoofd.
3: Ik heb wel een leuke tekst voor mijn grafsteen.
4: Wat komt erop?
3: Nou, hij had altijd iets bijzonders, nu is hij weer dood. Dat lijkt me wel leuk.
1: Ja. Ja, en dan moet je ook lachen als je er langs loopt, zei. Ja, de podcast ja. Wat een Tijd met Gijs Staverman staat op alle podcastplatforms, waaronder Spotify, Kijk.nl en Radio10.nl.
0: Ja, het is echt een aanrader. Ik heb ze allemaal van voor naar achter geluisterd. Zeker ook die met Henny, maar Wendy van Dijk, Peter Jan Rens, al die helden uit de 80's en 90's heeft Gijs gesproken.
1: Ja,
0: aanradertje.
1: Peter Jan Rens ook zeker. Het radioteam weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht valt plaatselijk wat regen. Temperatuur daalt naar 12 tot 17 graden. Ook morgen plaatselijk een buitje, maar later op de dag wordt het droog, wel minder warm. 18 tot 22 graden.
0: Martijn, dankjewel. Situatie op de weg krijg je van Robin van de regie. Robin, goedemiddag.
5: Goedemiddag, het is relatief rustig. Behalve op de A16 Rotterdam-Breda. Daar ben je 20 minuten langer onderweg tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. 20 minuten tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht door een kapotte auto. En op de A325 richting Nijmegen sta je uiteraard in de file richting Nijmegen. Daardoor kun je pas 20 minuten later je biertje bestellen aan de bar.
0: Ja, je had ook kunnen gaan lopen, maar dat is misschien in dit geval...
5: Ja, zo ver, hè.
0: Zo ver, en er lopen er al zoveel. Robin, dankjewel, man.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
7: Radio 10.
8: De zomer van 10.
9: Lex Gaarthuis.
8: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
0: Ja, en waar die Nijmeegse Vierdaagse vandaag succesvol van start is gegaan, is voor de mensen die gewoon aan het werk zijn en die economie draaiende houden. De werkdag zojuist afgesloten. Het is er tijd voor helden. Ja hoor.

0: A20 heb je 20 minuten file tussen Hilversum en Huizen op dit moment. Absoluut. Even zonder Gijs. Mijn naam is Lex. En de hele zomer lang, 4 dagen per week, 1,5 uur lang kijken naar vrijgezelle mannen en vrouwen met een B&B die op zoek gaan naar de liefde. Denk je dan...
1: Nou, die is niet leuk. Die is heel leuk.
0: Heb ik goed nieuws, want Els, deze oud-stewardess uit het 4e seizoen van B&B voor Liefde, keden nog, heeft gisteravond de start van het nieuwe seizoen bekeken en kan je vertellen of jij dat ook moet gaan doen. Zometeen.

4 dagen per week, 1,5 uur per dag... kunnen we kijken naar ongemakkelijke kennismakingen. En dates van B&B-eigenaren in het buitenland. Inderdaad, B&B Vol Liefde is weer begonnen. Heerlijk. En wordt dit seizoen een enorme verspilling van je tijd... of gaan we ontzettend genieten van de 8 vrijgezelle B&B-eigenaren en hun dates? Ja, dat kan ik vragen aan de vrouw die ondanks haar onvergetelijke deelname nog steeds... Ja, sinds gisteravond kan het weer, mag het weer. 8 weken lang, 4 dagen per week, 1,5 uur per dag... kunnen we kijken naar ongemakkelijke kennismakingen. En dates van B&B-eigenaren in het buitenland. Inderdaad, B&B Vol Liefde is weer begonnen. Heerlijk. En wordt dit seizoen een enorme verspilling van je tijd...

0: raket door het leven. Het is Els. Els, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Lex. Wat leuk.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, heel goed.
0: Je hebt gekeken, hè, gisteren?
1: Ja, ik heb zeker gekeken, ja. En het gaat denk ik wel weer een heel leuk seizoen worden, ja. Ik denk dat het bij de koffieautomaten de komende weken heel erg druk gaat worden. Met speculeren en alles bespreken. En ja, markante figuren deze keer weer.
0: Ja, want we hadden het erover op de redactie. En was eigenlijk de conclusie vorig zomerseizoen moeten we er dan bij zeggen tegenwoordig. Want we doen ook een wintereditie. Ja. Viel toch een beetje tegen. Vaak zijn er tegenwoordig op de reunie worden er meer liefdes geboren dan in het seizoen zelf.
1: Ja,
0: wat zijn nou de eyecatchers van dit seizoen, Els, volgens jou?
1: Nou ja, goed, ik heb er nu pas 4 natuurlijk gezien. Maar ik ben absoluut fan van Caroline. Trouwens, ik ken haar zus en haar ouders, die helaas niet meer leven. Maar puur echt Rotterdams en precies zoals ze is... authentiek en ja, dat is waar ik van hou.
0: En Caroline is de airfry queen, toch?
1: Ja.
0: Ja, even een klein stukje Caroline luisteren. Even.
2: Stik van de airfryers. Ik denk dat je meer airfryers hebt dan pannen. Kijk eens, een roze. Hier zit ook allemaal bling-bling. Hij is wel heel leuk. Die mannen die kunnen niet mijn hart veroveren door de airfryer te gaan gebruiken. Maar door echt te koken.
0: Ja.
2: Ik haat het gewoon.
1: Ja.
0: Ja, dat is Caroline. Ja. Ik keek met iemand gisteren naar de eerste aflevering... en ik zou het zelf nooit zeggen. Maar die zei, ze ziet eruit alsof ze zelf een tijdje te lang in de airfryer heeft gelegen. Ik zou dat zelf nooit zeggen, maar dan weten de mensen wie we bedoelen.
1: Ja,
0: maar het is een schat, hè? Het is een schat, hè?
1: Ja, het gaat om het hart. En ik weet, dat zit bij haar op de juiste plek. Ja.
0: Ja.
1: En dan hebben we Timothy.
0: Ja.
1: Op Ibiza. Ik denk een beetje ondeugend. Ik denk een beetje erg ondeugend. Maar dat gaat zeker ook heel spraakmakend worden.
0: En wat vond jij van... want die heeft de harten van vele vrouwen en mannen volgens mij ook gestolen van Paul.
1: Ja, nou, ik moet je zeggen dat... ik heb niet zo heel goed naar de oproep gekeken afgelopen december, denk ik dat die waren. Maar wat een charmante man.
0: Ja. Heeft helaas zijn vrouw verloren en is met zijn dochters gaan kijken naar de aanmeldvideo's. En nou, eigenlijk bij de aanmeldingen al dachten er kwamen ontzettend veel vrouwen op af. En die heeft hij ook allemaal uitgenodigd. Ja. Hij heeft geen selectie, maar hij zei, die komt en die komt ook en die komt ook.
1: Er komen er 8.
0: Ja. En ze worden per 2 naar binnen geslingerd, zag ik.
1: Ja, ik zou...
0: Dat is niet normaal, toch?
1: Zoiets zag ik ook voorbij komen, ja. Nee, dat gaat... Ja, maar het lijkt me een hele bijzondere, lieve man. Ja, ja, kan niet anders zeggen.
0: Genoeg eyecatchers dus om eventueel in te stappen. Viel jij nog iets op, Els?
1: Fred Bonaire.
0: Ja, Fred op Bonaire, ja.
1: Want andere heb ik nog niet helemaal gezien. Maar Fred is ook, denk ik... Ja, dat vind ik denk ik wat ik denk. Oh, hij doet me een beetje denken aan... En, don't get me wrong, Jack Nicholson.
0: Ja, nou je het zegt. Ja, het zijn...
1: One flew over the cuckoo's.
0: Nou ja, wat dat. Ja, en dan als ik iets over de airfryer queen zeg.
1: Nee, maar...
0: Ik snap wat je bedoelt. Heb,
1: ja, maar ik heb hem voorbij zien komen. En ik moet zeggen, diepe buiging voor deze man... het is niet mijn type qua, zeg maar, waar ik op zou vallen. Maar ik denk dat het een heel bijzonder mens is.
0: Ja.
1: Ja, en daar gaat het natuurlijk ook wel om. Ja.
0: Genoeg om te genieten. Het is een blijvend tv-programma natuurlijk, Els. Dus er wordt af en toe, denk ik, iets in scène gezet. Waren er in jouw seizoen opnames waarvan je dacht, nou liever niet?
1: Nee. Er is bij mij, en ik kan alleen maar over mijn situatie spreken... er is bij mij niets, maar dan ook niets in scène gezet. Echt niet.
0: En hoe komt dat, denk jij, Els? Omdat jij gewoon leuk genoeg van jezelf was... en er eigenlijk gewoon te veel materiaal was.
1: Heel veel materiaal gehad, denk ik. Maar ik heb niks over moeten doen. Of niemand heeft tegen mij gezegd... nou, dit willen zeggen of dat willen zeggen. Nee. Maar ik denk dat Fremantle, die doet selectie van dit soort mensen... die hebben dit jaar een goede job gedaan.
0: Ja, heel goed. Els, ondanks dat er allerlei goed uitziende, lichtkalende jonge disjockeys in jouw DM sliden, ben je toch nog single. Maar heb jij wel een droom die je door wil pakken op B&B-gebied? Vertel eens.
1: Nou ja, de droom is eigenlijk al heel erg lang om in Frankrijk te gaan wonen. En

0: Ik heb besloten om dat te gaan doen. En ik heb altijd geroepen, nee, dat ga ik nooit alleen doen. En nu heb ik zoiets, ik ga het juist wel alleen doen. Want ik ga niet op die man zitten wachten. Ik kan alles alleen tegenwoordig. Daar ben ik ook achter gekomen. Dus ik ben op zoek naar een heel leuk huis in Frankrijk. En ja, dan ga ik er waarschijnlijk ook wel iets van hospitality bij doen. Niet het hele jaar door, want ik heb het ook nog druk met al mijn andere werkzaamheden, met presenteren van programma's bij RTL 4.
1: Maar kunnen we jou dan weer als B&B-houder uiteindelijk verwachten, cirkeltje rond, in weer een nieuw seizoen B&B nou, vol liefde?
0: Ja, nou, als er niet te veel mannen in mijn DM's sliden en ik dan nog tegen die tijd single ben, dan kan Fremantle mij wel.
1: Het zou toch een cirkeltje rond zijn. Als dat vinden wij... Het vinden wij niet leuk, dat vinden wij heel leuk. Ik wens je daarmee alle plezier. Ik beloof uit je DM te blijven, want mijn vrouw zit ook al, die belt ook al. Die heeft iets met een klok en een klepel. En als heel veel succes, hè, in Frankrijk alvast.
0: Dank je wel.

0: Je zit goed bij Radio 10 UB40. Here I am. Come and take me. Het is maar een suggestie. Bijna 5:30. Zometeen een nieuw rondje. Top 4000 in 40 seconden. Misschien wel met jou. En het nieuws met Martijn. Martijn, wat zit erin?
1: Een omstreden porno-site is opnieuw offline gehaald. En een vakantiebaantje levert je extra geld op. Maar het is ook nog eens goed voor je ontwikkeling.
0: Oh.
1: Hoi zometeen.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
8: Nee, niet die ober.
7: Zullen we deze zomer weer?
8: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
9: Grand Italia.
10: Thuis in Italië.
11: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Wat ga jij morgen doen?
16: Wielen in de achtbaan?
1: Aapjes kijken in de dierentuin?
16: Of lekker ontspannen in de sauna?
1: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Ja? Echt serieus?
9: Hey, weer een minuut.
0: winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
0: Goedemiddag, gezellig. Je bent bij Gijs op 10. Vanavond is het bewolkt. Vannacht wat regen bij een graad of 15. Morgen later op de dag overal droog en koeler. 18 tot 22 graden morgen. Dan naar de situatie op de weg. Robin van de regie weet waar het vast staat. Robin, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Op relatief weinig plekken. 52 om precies te zijn. Op de A16 richting Breda heb je tussen knooppunt Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum een half uur file. Op de A2 Utrecht en Bosstijd tussen Geldermalsen en Zaltbommel een kwartier stil door een ongeluk. En de A73 richting Maasbracht. Daar is bij Tegelen de linkerrijstrook dicht nadat een bestelwagen door de vangrail is gereden. Gaat waarschijnlijk nog tot morgenochtend duren om de weg weer helemaal vrij te kunnen geven. Vertraging, die valt gelukkig mee.
0: Oké, Robin, dankjewel. Zometeen spelen we de top 4000 in 40 seconden. Misschien wel met jou gaat het vandaag lukken. Eerst het nieuws van 5:30 krijg je natuurlijk van Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag Lex. De omstreden website Motherless is voor de tweede keer in korte tijd offline gehaald. Alle computers zijn in beslag genomen. Op de site zouden kinderporno, verkrachtingen en incest staan. In Frankrijk zijn twee brandweermensen om het leven gekomen toen ze een brand aan het blussen waren bij het vliegveld van Bordeaux. De brand zou zijn begonnen in een gebouw bij de parkeerplaats en breidde zich verder uit. Bij het scootjesielen in Friesland is een gewonde gevallen, meldt Omroep Friesland. Iemand kwam klem te zitten met zijn voet bij een aanvaring.
0: Ai.
1: Ja, er voeren ook twee scootjes tegen een steiger. Het publiek moest snel wegrennen.
0: Wat verdorie. Dan ander nieuws, Martijn.
1: Ja, veel jongeren hebben deze zomer weer een vakantiebaantje.
21: Ik werk als begeleider bij een paintballbedrijf.
22: Bij de Albert Heijn, de bakkerij.
21: Ik ga op de surfschool werken in Noorwegen.
1: Ja, dat is eigenlijk maar één reden, zeggen ze bij Omroep Zeeland.
22: Ja, lekker werken, lekker geld verdienen.
21: Het is eigenlijk het enige inkomen wat jongeren hebben.
1: Ja, maar een vakantiebaantje is ook goed voor hun verantwoordelijkheidsgevoel. En ze leren samenwerken en duidelijk communiceren, blijkt uit dat onderzoek. Jullie ooit een vakantiebaantje gehad?
0: Nou, totdat Gijs terug is, heb ik een
1: vertaalt dat een beetje? Of,
0: Ja, ik leer vooral heel erg mijn verantwoordelijkheid pakken.
1: Dat is belangrijk. Dat snap ik.
0: Ja, tenminste volgens de programmaleiding. Dus.
1: Ja, wij moeten
22: samenwerken.
0: Ja, samenwerken, ja. Ja.
22: Jullie, ik heb ooit bij de apotheek gewerkt.
0: Hè? Oh, de apotheek? Dat vind ik nou niet een typisch vakantiebaantje.
22: Nee, mijn moeder werkt daar. Dus,
1: mag dat wel eigenlijk?
22: Ik heb geen idee, maar
0: inmiddels,
22: ik heb geen pillen uitgeschreven of zo. Gewoon een beetje zakjes geschreven.
0: Wel advies geven.
1: Oh ja, precies.
22: Administratieve dingetjes, ja.
1: Een pleistertje extra, geen probleem. Nou, ik ben vakkenvuller geweest in de supermarkt. Op de tweede dag liep ik een stelling met wijn omver.
0: Was dat bij de Jumbo en is dat gefilmd?
1: Nee, dat is niet toevallig. Ik moet zeggen, toen bestonden nog geen sociale media. Ik ben wel oud, hè. Ja. En op de vierde dag een container met flessen melk. Ik weet uit ervaring... Dat gaat heel zuur stinken na een paar dagen. Dus na een paar dagen was het al afgelopen. Toen heb ik mijn proeftijd dus eigenlijk gewoon nooit overleefd.
0: Heel gek.
20: Ik heb mijn proeftijd wel verlengd gekregen. Ik kreeg toen een baan aangeboden bij de Gamma.
0: Als ik jou nou ergens niet geplaatst had, Robin, dan had ik jou...
20: zelf dus ook niet. Nee. Maar ik was gewoon op een luie zomerdag me aan het vervelen. Mijn vader ging naar de Gamma, ik ging mee. En er was dus ineens zo'n recruiter.
0: Oh.
20: En die duwde zo'n formuliertje met... Oh, kom anders even werken bij ons onder mijn neus. En ik dacht, ja, dag. Maar mijn vader dacht... Oh, dat is een goed idee, zijn we van hem af.
0: Nou ja, dat kan. Maar wat moest je doen dan?
20: Nou ja, ik moest dus mensen een beetje begeleiden naar het juiste gangpad. Maar goed, die mensen gaan dan vragen... Oh, maar welke kutspuit moet ik hebben? Daar wist ik niet het antwoord op. Dus ik heb mensen echt de foute kutspuiten aangeboden, vrees ik. Dus excuses voor alle badkamers in Limburg die helemaal uit elkaar
0: zijn. Welke regio in Limburg was dit, Robin?
20: Gamma Geleen.
0: Gamma Geleen, mocht u daar zijn geweest, heeft u het bonnetje nog na al die jaren? Gewoon terugbrengen, zeg Robin van de regie,

0: Ik wist niet dat er zoveel mensen met een badkamer in Geleen en omstreken waren. Maar eerst de bonnetjes komen al binnen van mensen die door Robin van der Regie, die zojuist vertelde, ooit een vakantiebaantje te hebben gehad bij de Gamma. De verkeerde kit en vroeg spul hebben aangesmeerd gekregen. Nou, u kunt ze nog insturen hoor, gewoon via de Radio 10 app. Geen enkel probleem. Your Love hoorde je. Outfield, Radio 10, waar we straks gaan spelen.
1: De top 4000 in 40 seconden.
0: 10 nummers, 40 seconden tijd. Herkennen, artiest of titel roepen. Het klinkt zo simpel, maar doe het maar eens. En €100 aan thuisbezorgde goed winnen. Het kan straks. Je kunt je kwalificeren voor het spel door de volgende vraag goed te beantwoorden. Ik draai zo La Bouche voor je, Be My Lover. Maar uit welk land kwam die Eurodance-groep La Bouche nou? Ik zou het zo eindswijd draaien niet weten, maar als jij het wel weet, heb je antwoord via de Radio 10 app en zometeen meespelen. Uit welk land komt de Eurodance-groep La Bouche? Kom maar door.

0: zien te herkennen aan de hand van fragmenten. Het lijkt zo simpel, maar doe het maar eens. Annelies Koppers, 47 jaar, uit Den Bosch.
1: Ja, hoi.
0: Hallo Annelies, hoe is het?
1: Annelies inderdaad. Ja, heel goed.
0: Ging je naar links of ging je naar rechts?
1: Ik ging heel snel naar rechts. Ah, heel gauw naar de parkeerplaats.
0: Ik hoorde het knipperlicht, wil ik dan toch weten. Hè? Een stukje informatie ook, de mensen toe.
1: Ik zal hem even uitdoen.
0: Waar was je naartoe onderweg, Annelies?
1: Ik was van werk naar huis aan het rijden naar Den Bosch.
0: Oké, nog lekker aan het werk. Wat doe je voor werk?
1: Ik werk als inkoper bij een reisorganisatie. En we zijn gek op campings.
0: Ah, dus je koopt vooral veel camping. Koop je dan plekken in of zo voor klanten? Of hoe werkt dat?
1: Nou, eigenlijk vooral de accommodaties op campings.
0: Oké.
1: Okay. In Italië, in de Duitsstalige landen. Dus ja, overal in Europa.
0: En ga je zelf dan nog weg deze zomer?
1: Ja, naar Scandinavië.
0: Lekker naar een hotel in Scandinavië?
1: Nee, dat niet, maar wel een coolcation.
0: Een
1: coolcation.
0: Een coolcation, dat is een nieuwe term, begrijp ik. Gewoon naar een koudere plek.
1: Ja, een koudere plek en gewoon lekker veel activiteiten ondernemen en gewoon lekker vakantie vieren.
0: Dus je weet alles over van allerlei landen in Europa. En dus wist jij ook het antwoord op de vraag. Uit welk land komt die Eurodance groep La Bouche die je net hoorde?
1: Ja, het was een gokje, maar het is Duitsland.
0: Het is Duitsland. Ja, het klinkt hartstikke Frans hoor. Maar het is inderdaad Duitsland. En dat levert jou 40 seconden zuivere speeltijd op om die 10 platen uit de top 4000 te gaan herkennen, Annelies. Je moet bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen als je het niet weet. Je bent een. Ja, precies. Je bent een vaste luisteraar, hoor ik. Passen, dan zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het je lukt, win je 100 euro aan thuisbezorgd goed. Lukt het niet? Troostijs. Nou, voor jou als dame van de Coolcation is dat natuurlijk ook welkom. De grijsblokjes. Maar we gaan voor de volle.
1: Ja,
0: volle
1: voor de winst natuurlijk, hè?
0: Ben je normaal gesproken, als je meespeelt zeg maar, in de auto onderweg, ben je goed?
1: Ja, dan wel, ja.
0: Oh. Dan.
1: Maar dat is dan, hè? Dus ja, maar.
0: Ik heb er alle vertrouwen in.
1: Ik ben heel benieuwd, ik ga gewoon mijn best doen.
0: Heel goed. Meer kan je niet doen. 40 seconden op de klok, Annelies. Daar gaan we met jouw eerste fragment.
1: La Bouche.
0: La Bouche. Heel goed. Lekker. Kost je maar een seconde. En Be My Lover. Dit is je tweede.
1: Pas.
0: Ei. Ei. Ei, ei, ei. Simply Red en Sunrise.
1: Ja. Klopt, ja.
0: Ja, denk je. Ik lees het ook maar voor, hoor, Hans. Je volgende fragment, Annelies.
1: Nee, pas.
0: Nou, Annelies. Katy Perry, California Girls. Moeten we even een ademhaling oefening doen? Moet we iets zingen tussendoor om je te ontspannen? Wat,
1: Nee, gewoon iets oudere muziek draaien.
0: Oudere muziek. Nou, ja, had het al meteen gezegd.
1: Ice, baby.
0: Ja, nou. Hartstikke goed. Zullen we het bij de oude muziek houden dan?
1: Heel goed.
0: Oké, okay, volgende.
1: Boys, boys, boys.
0: Ja. Ja, had het maar van tevoren aangegeven. Ik ben een hele makkelijke jongen. Sabrina en boys.
1: Yes.
0: Drie goed, nog 7 te gaan. 31 seconden, het kan.
1: What a feeling, Lionel Richie.
0: Lionel Richie, ja. Dancing on the Ceiling heet dat ding officieel.
1: Oh ja, Dancing on the Ceiling,
0: maar Lionel Richie, dat redde jou, want artiest of titel is goed genoeg. 4 goed,
1: top.
0: Dit is je volgende.
1: Easy Lover,
0: ja, heel goed. Phil Collins, Philip Bailey. 25 seconden nog op de klok, je gaat hartstikke goed. Je zit op 5 goeie, nog 5 te gaan.
1: Coldplay.
0: Ja, Coldplay. Had jij Chris Martin wel gezien bij de halftime show op het WK?
1: Nee, helemaal niet. Ik heb hem helemaal gemist. Ik heb hem wel een keer live gezien trouwens. Dat dan weer wel, maar niet tijdens het WK.
0: Nee, we hadden het er eerder vanmiddag over. Er stond tussen heel veel kinderen en heel veel mensen hebben helemaal niet meegekregen dat hij meedeed. Dat is toch lullig.

0: Hmm. Weet je het nu wel?
1: Ja, als je het zegt, zeg ik oh ja.
0: Stevie Wonder.
1: Ja, Stevie Wonder.
0: I wish. Ja. Ja. Nou, kan gebeuren. Volgend.
1: Forever Young.
0: Ja, Forever Young. Oeh, ik drukte iets te snel op de goede, maar ik had er vertrouwen in. Forever Young, hartstikke goed. Elfenveel. Zeven goed, nog drie te gaan. 16 seconden. Annelies, als je geen gekke dingen doet, dan pak je hem gewoon. Hè. Dit is je volgende.
1: Pas.
0: Annelies! Kom op nou, laat me die bestellen.
1: Ja,
0: Late at Night.
1: Ja, dat toch liever passen. Ja, tuurlijk. Ja.
0: Maywood, oké. Okay.
1: Ja, Maywood, ja.
0: De komende drie weet je. Dit is de eerste.
1: Born in the USA.
0: Ja, heel goed. Ja, heel goed. Bruce Springsteen. Ja. Acht goed. Nog twee te gaan. 9 seconden. Als je het echt niet weet, moet je passen. Ja, we gaan alles aan doen om dit binnen te slepen. Annelies samen.
1: Ik
0: denk dat je deze ook wel weet. Komt-ie.
1: Man in Black.
0: Man in Black. Juist. Zou het al gaan gebeuren? Zou het al gaan gebeuren? Nog één te gaan. 7 seconden op de klok.
1: Ja.
0: Focus.
1: Okay.
0: Hier komt je volgende fragment.
1: As it was.
0: As it was. Yeah. Oh, wat is dit? Ah, wow. Het is ook voor mij leuk, want ik werd uitgelachen op de redactie. Niemand redt het bij jou. Maar ik zeg, maar dan hebben we Annelies nog niet gebeld uit Den Bosch. Nou, dan zul je zien. Daar is ze.
1: Jawel.
0: Annelies, supergoed gedaan. Harry Styles, as it was.
1: Harry Styles, ja, tuurlijk. Even leuk.
0: Superleuk.
1: Top.
0: Vooral omdat jij lekker kan gaan bestellen. 100 euro aan thuisbezorgde goed is voor jou.
1: Nou, leuk. Nou, dat is een lekker begin.
0: Wou zeggen, wat eten we vanavond, Annelies?
1: Ja, waarschijnlijk iets van sushi of zo.
0: Prima.
1: Denk ik.
0: Geregeld. Onwijs gefeliciteerd.
1: Hey, dankjewel.
0: Geniet na, hè.
1: Hey, fijne uitzending.
0: Tot later, Annelies.
1: Okay, goed. Doei.

0: opsomming van alle landen die een nieuwe bondscoach zoeken. België, onder andere. Mark van Bommel schijnt het daar te gaan worden, hè? Ook bijzonder. Nederlandse bondscoach weer is in België. Wel jammer, Louis van Gaal was ooit bijna bondscoach van België. Dat had ik toch graag gezien. Die cultuurclash.
1: En we zijn niet alleen de beste van Vlaanderen.
0: We zijn ook de beste van Wallonië. Heel slechte vraag. Nou goed. Mark van Bommel zal dat ongetwijfeld iets subtieler aanpakken. Het is bijna 6:00. God, ben ik blij met die top 4000 in 40 seconden. Winnares.
2: Goed. Heerlijk, hè?
0: Ze speelde echt goed. Ja, geweldig. Zo kan het ook gespeeld worden, jongens. Morgen weer een nieuwe ronde. Hopelijk weer zo'n succes. Zometeen ook het nieuws van 6:00 met Martijn. Martijn, wat zit daarin?
2: Veel pech voor Nederlanders in deze Tour de France. En ken je die mop van het luipaard dat naar binnen liep bij een slijterij?
0: Nog niet.
2: Is ook geen mop. Is echt gebeurd. Het was een luipaard met dorst. Dus...
0: Dat hoor je zo, net als dit.

0: KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betrouwbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
12: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Get ready for the OG.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: eerst het nieuws van 6 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond Lex. In Bordeaux is brand uitgebroken bij het vliegveld. Bij het blussen daarvan zijn 2 brandweermensen om het leven gekomen. De brand zou zijn begonnen in de natuur en overgeslagen zijn op gebouwen. Het vliegverkeer had ook last van de brand. Verschillende vluchten in Frankrijk liepen vertraging op. De tijdrit in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die was bijna een halve minuut sneller dan klassementsleider Pogacar. De Nederlanders hadden veel pech. Huub Aerts werd gehinderd door auto's van een andere ploeg, zegt hij bij de NOS.
2: Je moet volremmen, omdat er een renner die toch niet meedoet voor een uitslag 2 auto's in de afdaling op de weg heeft zitten. Ik weet dat ze dan niet meer opzet doen, maar ja, dat vind ik gewoon echt geen respect.
1: Ja, de ploeg Astana heeft sorry gezegd. Er gebeurde nog iets geks. Tijmen Arendsman kwam te laat, omdat hij nog op zijn gemakje achter de start zat, terwijl de klok al tikte. Grote verwarring, ook bij de NOS.
3: Oh, Arendsman is te laat. Tenminste, de tijd leek daar al weggetikt. Gelukkig. Nee, hij moet vertrekken, is te laat.
4: Ja, hij is wel te laat.
1: Ja, Arendsman moet zich dus haasten en verloor zeker 10 seconden. De omstreden pornowebsite Motherless is uit de lucht gehaald. De servers stonden bij internetbedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Steenbergen. Die zijn allemaal in beslag genomen. Op de website zou onder meer kinderporno staan en andere filmpjes van seksueel misbruik. Er is niemand opgepakt. En een doodeng verhaal uit India, daar liep een luipaard een slijterij binnen. Hij liep eerst een paar rondjes, alsof hij zijn favoriete merk wijn er niet kon vinden. Nou, eigenaar stond met open mond te kijken, volledig in shock. Totdat dat luipaard hem besprong. Ja, dat hoge geluid was niet van het luipaard, dat was de eigenaar van die slijterij in India. Klinkt heel erg, maar die man heeft het overleefd, moest wel naar het ziekenhuis. Het luipaard heeft het ook overleefd, dat is verdoofd en gevangen.
0: Het is ook vervelend dat ze je favoriete drank niet hebben terwijl je in de slijterij. Dat is altijd irritant, toch?
1: Ja, de safari was het toch?
0: Safari,
1: aan een luipaard
0: denk ik wel.
1: Op staat.
0: Dat denk ik
1: haast
0: wel, ja.
1: Was het nou een zebra? Ik weet het niet meer. Steeds meer bewolking, vannacht plaatselijk wat regen, 12 tot 17 graden. Ook morgen plaatselijk een buitje, maar later op de dag droog. Wel koeler, 18 tot 22 graden.
0: Zoeken we op en zetten één joker in. Martijn, dankjewel. Yes. Dan naar de situatie op Sneerlandswegen. Robin van de regie, goedenavond.
5: Goedenavond Lex, het is relatief rustig op de weg. Op de A2 Utrecht en Bos helaas niet. Daar ben je 3 kwartier langer onderweg door een ongeluk tussen Beest en Zaltbommel. Op de A20 een half uur tussen Rotterdam Prins Alexander en Knooppunt Gouwen. En op de A325 richting Nijmegen ben je ruim een half uur langer onderweg. Omdat je echt niet de enige bent die de Vierdaagse feesten wil meevieren.
0: Nee, er zijn meerdere mensen. Ja. Die deden daar interesse in tonen in ieder geval. Dus daar sta je eventjes vast. Robin, dankjewel. Zometeen de Pet Shop Boys, It's a Sin. Jouw vergeet me nietje hoor je misschien ook wel. Heb je een liedje waarvan je denkt, oh, dat heb ik echt al zo krankzinnig lang niet op de radio gehoord, Lex. Stuur hem in, hè, via de Radio 10 app. Misschien draai ik hem zo voor je.
6: Radio 10. De zomer van 10. Lex Gaarthuis.

0: Eerste Sin, de Pet Shop Boys, hoorde je bij Radio 10 op je dinsdagavond. Hij is officieel begonnen. 6:15 bijna. Goedenavond. Ja, met ome Gijs Staverman lekker op zomervakantie. Ik weet dat we zijn privé natuurlijk willen beschermen, jongens. Maar is er iets bekend over hoe hij het heeft? Want mensen vragen mij, leuk dat jij Gijs op 10 vervangt. Maar weet je ook, heeft Gijs het wel naar zijn zin op vakantie? Mensen maken zich toch een beetje zorgen.
1: Ik denk dat het butengaststelletje inmiddels buiten staat. Hij is heel erg van primitieve vakanties.
0: Oh, wat lekker.
1: Nee, helemaal niet. We hebben nooit een camping gezien, denk ik.
2: Wij hebben wel geteld één foto van die man gekregen, ja, met een bijna leeg glas rosé.

0: fietsaccu's alleen al zijn jaarlijks verantwoordelijk voor 250 tot 300 gebouwbranden in ons land. Als de accu van je elektrische fiets, step of fatbike verkeerd wordt opgeladen namelijk of kapot is, kan die zomaar in de fik vliegen. Binnen no time is je huis dan één grote vlammenzee en dat wil je niet. De brandweer geeft de tip: loop niet weg en leg de oplader niet op de bank of een andere zachte ondergrond die makkelijk in de brand vliegt. Maar eigenlijk is de beste tip misschien wel een brandalarm nemen. Zet het in de buurt. Als je zo'n alarm hoort, dan schrik je toch even. Het komt eigenlijk altijd onverwacht. Maar je komt toch meteen in actie, hè?
1: We gaan naar vraag 4. Hoeveel procent van...
2: Echt?
1: Stoppen, stoppen.
2: Is dat brandalarm?
3: Is dat echt?
1: Ja, brandalarm. Hè?
2: Huh?
1: Ja. Is het oké? Okay?
4: Ja.
1: Hoeveel procent van de mensen neemt een brandalarm serieus?

0: Als wij zeggen die grootste hit aller tijden, dan bedoelen wij ook die grootste hit aller tijden. Zoals van Tina Turner en David Bowie. En daarvoor Taylor Swift met een liedje over een grootvader op dieet. Opa Light. Het is 6 minuten voor 6:30. Snel vergeten.
1: Het vergeetmenietje.
0: Behalve als het om een vergeetmenietje gaat. Want die wil je juist niet vergeten. Want die heb je juist al heel lang niet op de radio gehoord. Stuur hem in. Het kan. Radio 10 app staat wagenwijd voor je open. De leukste, meest originele of gezelligste of iets anderste. Draaien we straks helemaal. Dus kom maar door via de Radio 10 app. Je mag hem ook inspreken. Vinden we het leuk. Inzingen. Dat gebeurde gisteren zelfs met het vergeetmenietje. Vinden we heel charmant. Dus kom erop, jouw vergeetbinnetje via de app van Radio 10. Bijna 6:30 en dus straks tijd voor het nieuws met Martijn Nijhuis. Maar Martijn, wat zit daarin straks?
2: Ja, er is een man betrapt die kinderporno bekeek in een café. En vergeet je kruiswoordpuzzel en je sudoku. Ook jij bent straks verslaafd aan de nieuwe trend, Mordoku. Okay. Wat het is, dat hoor je zo.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Müller Milk, the moo you can't resist.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
11: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-ban. Nu al zin in morgen.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar.

0: Lekker toch?
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris.

0: alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Goedenavond, u bent bij Gijs op 10. Gezellig. Steeds meer bewolking. Vannacht wat regen, 12 tot 17 graden. Dan morgen eerst wat regen, later droog. 18 tot 22 graden. Dan situatie op de weg. Staan er nog files? Robin van de regie, goedenavond.
7: Goedenavond Lex. Nou, de enige drie files die er nog staan, die staan op de A2 Utrecht en Bos. Een kwartier file tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A16 een kwartier tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum. En op de A325 een kwartier tussen Knopend Ressen en Nijmegen.
6: Wordt lekker ingesproken en lekker ingezongen voor het vergeetminuutje. Welk liedje mag er absoluut niet vergeten worden? En heb je al een hele tijd niet op de radio gehoord? We brengen er straks graag verandering in het vergeetminuutje. Laat het me weten via de app van Radio 10. Dat is helemaal gratis. Dan, belangrijkste nieuws van dit moment. Je krijgt het van Martijn Nijhuis. In het nieuws van 6:30. Martijn, goedenavond.
8: Goedenavond Lex. In Groningen stond vandaag een man voor de rechter die openlijk in een café kinderporno zat te kijken, meldt de regionale omroep. Een serveerster zag dat en sloeg alarm. Bij hem thuis werd daarna allerlei verboden materiaal gevonden. De tijdrit in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die was een half minuut sneller dan de klassementsleider Pogacar. Die versterkt zijn tweede positie. De nummer 5, Lipovic, die viel. Die moest met een ambulance mee en ligt er dus uit. En voor zeker 800 wandelaars is de Nijmeegse Vierdaagse na één dag al voorbij.
6: Ach, nee.
8: Ja, het lukte die 800 mensen niet om de finish te halen. 12 mensen werden gedisqualificeerd, waaronder 2 militairen met een lichtere rugzak dan 10 kilo.
6: Dat is ook een regel.
8: Ja, je moet als militair een bepaald gewicht meenemen en 50 kilometer lopen.
6: Ik vind het een gezeur, joh. Echt, ja.
8: Ja, maar de Vierdaagse is niet iets waarvan je zegt: ah joh, maakt niet uit. Het is een beetje zoals de top 4040 seconden. Wel streng zijn, anders dan telt het niet.
6: Maar dan ben ik het helemaal eens met alles wat zojuist gezegd is. Ja. Martijn, dan een nieuwe trend.
8: Ja, onder puzzelaars en mensen die op vakantie gaan. Murdoku heet het. Puzzelboekjes waarmee je dus eigenlijk een moord moet oplossen.
9: Het is echt zo leuk om te doen.
10: Ik heb 1 TikTok gezien en ik heb gelijk mijn nieuwe hobby gevonden.
8: Ja, het wordt vooral ook gebruikt door mensen die verslaafd zijn aan Facebook, Instagram of TikTok.
11: Jongens, even serieus. Als je van je telefoonverslaving af wil komen, koop dat Murdoku-boek.
8: Ja, bij een Sudoku moet je uitzien te vogelen welk cijfer er in een vakje moet. Bij zo'n Murdoku moet je uitvinden welk poppetje in een vakje moet. Oh. En dan weet je uiteindelijk wie de moordenaar was. Sorry, ik word al moe als ik eraan denk. Alsof je strafwerk maakt of wiskunde sommen in je vrije tijd. Dat is echt vreselijk.
6: Ja, wie wil dit nou doen?
10: Ja, nou, ik.
6: Ik stelde de vraag en ik dacht: ze heeft hem bij zich ook.
8: Oh, ja, echt waar? Ja. Ziet eruit als een wiskundeboek, wiskunde A, groep 3.
10: Nou ja, het is gewoon een soort van de liefdesbaby tussen Sudoku en Cluedo.
6: Oh. Ja. Ik vind beide niet leuk, dus het is niet voor mij.
10: Nou, flex. Ja, het is echt wel heel ontspannend. Het is gewoon, je krijgt gewoon aanwijzingen van Emiel die zit op een bed. Nou, dan weet je dat hij maar op een bepaald plekje is in het vakje kan, weet je wel. En zo kun je op een gegeven moment mensen uitsluiten of ergens neerzetten en dan andere dingen uitsluiten. En zo weet je heel snel wie de moordenaar is.
8: Nou, als hij dan in het bed ligt, dan kan hij niet in de keuken zijn.
10: Nou ja, als er een bed in de keuken staat, kan dat. Maar meestal is dat niet zo. Nee.
6: Ik word er nu al heel moe van.
8: Hij zag die boekjes die vliegen de winkel uit. Maar waarom?
6: Nou, Lisanne, waarom?
10: Ja, ik vind het dus best wel gewoon leuk. En het is heel bevredigend om een moord op te lossen, jongens.
6: Ja, ik denk als ik dit langer dan een kwartier dat ik een moord pleeg, eerlijk gezegd.
10: Dat is niet meer leuk, dan weet ik al wie het was.

0: Vergeet me nietje.
1: Ja, liedjes die je al heel lang niet op de radio hebt gehoord en die in de vergetelheid dreigen te raken. Jij kunt ze er nog net aan uithouden door hem in te sturen als jouw Vergeet me nietje. Babette Woudstra stuurt een leuk bericht. In de jaren 80, zegt ze, ging ik vaak stappen in de boutique disco in Rotterdam, samen met een vriendin. Die heb ik toevallig laatst voor het eerst in jaren weer eens gesproken. Samen met haar vroegen we altijd Solution aan, It's Only Just Become, bij de discjockey van dienst. Hij wilde maar niet draaien, totdat hij het wel deed. De meeste mensen vonden er niks, maar wij wel. Nou, dan weten we zeker dat die discjockey van dienst niet Gijs Staverman was, want die had hem meteen gedraaid.
2: Ja.
1: Babette, bedankt voor dit Vergeet Me Nietje. We gaan hem met liefde voor je draaien.
0: Het Vergeet Me Nietje.

0: Bij Radio 10. Het is er tijd voor, dames en heren.
1: Crypto-knijter-knaller-knoeper. Of zoiets.
0: Ja, een plaat die na zevenen wordt gedraaid in het programma Leven na Zeven. In dit geval gedaan door The Onesie Only, Dennis Verheug. Ja.
2: Goedenavond.
0: Maar dan verkryptonotiseerd. Ja. Gisteren was jouw vuurdoop. En ik moet zeggen, je hebt de lat bijzonder hoog gelegd. Niet alleen voor ons, ook voor jezelf natuurlijk. Maar Team Luisteraar heeft gisteren het eerste punt van de week gescoord. Hè?
2: Ja, zeker. Ja, hij zei één keer gratis die.
0: Nou ja, één keer is genoeg.
2: Ja, één keer is
0: genoeg. Het was wel één keer meer dan Team Gijs, in dit geval Team Lex, heeft geraden. Want als wij het niet raden, kun je in de app klimmen en kun jij je goede inzending insturen. Heb je er weer eentje, Den?
2: Ja, ik heb, volgens mij gaat deze niet geraden worden, althans.
0: Heel gevaarlijk om te zeggen.
2: Ja, inderdaad. Ja. Nou, komt-ie, hè? Ja. Soms heb je maar 4 Engelse woordjes nodig om precies te zeggen wat je voelt. En samen werden ze een van de grootste liefdeshits van de jaren 90. Dus soms heb je maar 4 Engelse woordjes nodig om precies te zeggen wat je voelt. En samen werden die 4 woordjes een van de grootste liefdeshits van de jaren 90.
0: Martijn is al aan het uitloggen, heb ik het idee.
3: Ik kan even kortsluiten.
0: Ja,
3: 4 woordjes. Kijk, I love you is 3.
0: 4 woordjes. I will always love you is 5 woorden.
4: Ja. Greatest love of all?
0: Nee. Greatest love of all? Nee, dat vind ik een goede poging, Lisan. Ik heb zo maar het idee dat we hier aan comité niet uit gaan komen.
2: Ja. Daarom zei ik ook jaren 90, hè? Greatest love of all is 80.
0: Ja, dat is waar.
2: Ja.
0: Hij zei het er nog bij.
2: Ja, maar om het toch even makkelijker te maken.
0: Hij drukt ons nog verder.
4: Weet hij van de Titanic ook alweer? Van Celine Dion.
3: My heart will go on is 5.
0: 5 letters. Woorden. Ja. Den, ik vond je een hartstikke leuke collega.
2: Ja, dat begrijp ik. Ja.
0: Stuur hem in via de Radio 10 app en maak 2-0 voor Team Luisteraar. Beschamend, jongens. Morgen weer. Zometeen, Dennis. Veel plezier.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs. Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
3: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ja, er gaat vanavond weer een zomerpakket weggegeven worden. En misschien ben jij wel de gelukkige. Dus blijf zeker luisteren, want het is de moeite waard. De muziek overigens ook, want Down Under van Men at Work hoor je zo. Maar eerst het nieuws van 7 uur, Martijn Nijhuis. Goedenavond.
5: Goedenavond, en is een dode wolf die in april uit het water werd gehaald in Overijssel is doodgeschoten. Dat was bekend bij de provincie en bij een onderzoekscentrum. Maar die hebben dat niet naar buiten gebracht, meldt RTV Oost. Dierenbeschermers voegen de documenten op en gaan nu aangifte doen. In Spanje zijn tientallen toeristen ziek geworden toen ze hadden gezwommen in een zwembad aan de Costa del Sol. Waarschijnlijk door een kapotte chloorpomp, waardoor giftige gassen vrijkwamen. De meeste zieken waren Britten, er zaten ook kinderen bij. Sommige mensen in Spanje moesten naar het ziekenhuis. In Groningen is celstraf geëist tegen een man die werd betrapt met kinderporno. Hij zat dat openlijk te kijken in een café. Serveerster zag het en belde de politie. Hij gaf toe dat hij het erg opging in zijn verslaving. Bij hem thuis werd daarna allerlei verboden materiaal gevonden. En 800 wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse gaan na één dag al naar huis. Het lukte ze niet om de finish te halen. 12 mensen werden gedisqualificeerd omdat ze bijvoorbeeld hadden afgesneden. De politie heeft trouwens een foto verspreid van een man die wordt verdacht van zware mishandeling op een van de feesten in Nijmegen. Het Radio 10 weer, steeds meer bewolking. Vannacht plaatselijk wat regen, 12 tot 17 graden. Ook morgen plaatselijk een buitje. Maar later op de dag droog en koeler. 18 tot 22 graden.
4: Oké, Martijn, ook je. Ziet er trouwens goed uit. Dus, heb je wat met je huid gedaan of zo? Een strak huidje.
5: Je hebt tv-make-up op, dankjewel voor de compliment. Ja.
4: Oh, oké. Okay. Nou, meer willen we er niet over uitweiden, denk ik, hè?
5: Dus, ja, precies.
4: Oké, okay. Dankjewel. Fijne avond.
5: Fijne avond.
4: Jojo, Flitsmeister, die komt met één vertraging. A29, Rotterdam, Berg op Zoom voor de Volkerrakbrug. Daar doe je er 10 minuten langer over.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.

Ja, soms hebben we vier Engelse woordjes nodig om precies te zeggen wat je voelt. Ja, samen werden ze een van de grootste liefdeshits van de jaren 90. Dat was meer of meer de crypto-hit aanwijzing. Mr. Big met To Be With You uit 1992 was de oplossing. En ik kan je vertellen, niemand had hem goed. Niet in de studio, maar ook niet.

dinsdag 21 juli. Ja, Lex hoorde je net voor Gijs Staverman natuurlijk, die op dit moment geniet van een welverdiende vakantie. Dus Lex doet Gijs en ik doe Lex de komende 2 weken. Dennis Vreugd hier, wees welkom. Ja, op deze dag in 1968 schreef Jan Jansen geschiedenis door als eerste Nederlander de Tour de France te winnen. En dat allemaal in de allerlaatste etappe. Nou, spannender krijg je in een sportzomer bijna niet, hè? Ja, en vandaag in het nieuws, afgelopen nacht zelfs, is in Twente grondvorst gemeten. Min 0,1 graden op 10 centimeter hoogte. Volgens Weer Online is dat nog nooit eerder gebeurd in de periode van 20 juli tot en met 21 augustus. Sinds de metingen begonnen. Dus ja, de barbecue die kon vanochtend bijna rechtstreeks, wop, de schuur weer in. En vanochtend is ook de 108e Nijmeegse Vierdaagse van start gegaan. Tienduizenden wandelaars die begonnen al vanaf 4 uur 's ochtends aan hun eerste etappe. De traditionele dag van Elst. Dus ook Blauwe Dinsdag. Ja, de Vierdaagse blijft nog altijd het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld. Met deelnemers uit meer dan 70 landen. Dus ja, de eerste wandelaars die stonden vandaag eerder op dan de meeste bakkers. Ja. Volgende week niet meer natuurlijk. Hè. Goedenavond, inmiddels 12 minuten over 7. Het is ook leven naar 7 op 10. Met zo dadelijk jouw kans op weer een heel cool zomerpakket. Als je meespeelt met hoor je hem, dan scoor je hem. Dat gaat gespeeld worden na Roxette. Ook mag je volgens Fleetwood Mac lekker je eigen gang gaan. Maar eerst...

0: uit Fading Like a Flower. Ja, hoewel dit lekker meezingbaar klinkt, gaat het liedje eigenlijk over iemand die langzaam wegkwijnt van verdriet. Elke keer als haar geliefde vertrekt, voelt het alsof er een beetje kleur uit haar leven verdwijnt. Ja, net zoals een bloem die langzaam verdwijnt. Dus ja, het keukenhofje is er helemaal niks bij.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Bij de 5 minuten voor 8:30 op deze dinsdagavond. Om je zomer een beetje op te leuken, ligt hier het Radio 10 zomerpakket voor je klaar. Met daarin een thermosbeker, een zonnebril en een hele coole cap. Kan voor jou worden. Maar dan moet je wel even een opgave voor oplossen. Ik laat je zo 3 hele korte fragmenten horen van liedjes uit de top 4000... gezongen door 1 en dezelfde artiest. En na het horen van deze 3 snippets wil ik van jou weten om welke artiest het gaat. Nou, luister goed, wat ga je hiervan maken? Ja, welke artiest komt er bij je op? Ben je er al achter? Zo niet, volgt hier de opgave nog een keer. Ja, 3 hits.
1: Dan scoor je hem.
0: 3 hits van 1 en dezelfde top 4000 artiest, maar welke? Je speelt mee voor het Radio 10 zomerpakket. Met daarin een cap, een zonnebril en een thermosbeker. Dus pak je smartphone erbij en meld je via de Radio 10 app. Welke top 4000 artiest wordt er gezocht? Stuur je antwoord richting de studio en wie weet haal ik je zo in de uitzending om het juiste antwoord te geven. Dit is Leven naar 7 op 10. En dit is

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Je hebt het beter

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
9: It's funny, because it's true.
8: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Dennis Verheugd.
12: Goedenavond. Zo meteen hoor je hier de oplossing van hoor je hem, dan scoor je hem. Maar eerst een stukje wandelen met Marcone. En deze van Irene.

0: de dinsdagavond. Ik heb Lisette aan de lijn. Ja, Lisette, van harte welkom. Als jij deze dag in één woord zou moeten omschrijven, welk woord zou dat dan zijn?
1: Zonnig.
0: En naast die sunshine, hoe is je dag verlopen?
1: Ja, nou, ik heb vakantie.
0: Lekker.
1: Dus dat is heerlijk, maar ik ben wel thuis. Dus als de zon schijnt, dan ben ik buiten. Koffie drinken, even wat eten. En net ook buiten gegeten in de zon. Gewoon heerlijk relaxed.
0: Ja, hopelijk kan ik deze dinsdag nog leuker voor je afsluiten.
1: Ja.
0: Eerst nog even het antwoord op deze opgave. Ja, Lisette, drie hele korte fragmenten. Drie snippets van een hele bekende top 4000 artiest. Maar welke?
1: Ja, absoluut. De Spice Girls. Heerlijke meiden. Superleuk. De Spice Girls.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Dat waren ze inderdaad. Ja, joh. Het Radio 10 pakket komt naar je toe deze zomer. Dat is heel mooi. Een heel zonnig zomerpakket. Met de zonnebril erin, de cap en ook de thermosbeker. Inclusief nou, het Radio 10 logo op alle drie de items. Hè.
1: Nou, hoe leuk is dat? Ik luister altijd met heel veel plezier naar Radio 10. Vanaf 's ochtends vroeg. Dus wel besteed, denk ik.
0: Hartstikke goed. Dus laat die items vooral ook zien. Hè. Lekker mee showen.
1: Ja, zal ik doen. Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: En nog een gezellige dinsdagavond.
1: Dankjewel. Gaat lukken.

Europese zomertour. Morgenavond treedt hij bijvoorbeeld op in Madrid. Dus ja, deze legend blijft nog altijd een legende. Je hoorde Save Room hier bij 10. 10 minuten voor 8. Ja, na 8, dan ga ik een kennistest met je doen. Want ik ben eigenlijk best wel benieuwd of jij real en fake nieuws uit elkaar kunt houden. Nu, Duran Duran.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: De prijs.

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Ik weet niet of je ze in de zomer draagt, maar ze vallen zo dadelijk wel te winnen. Sokken, unieke Radio 10 zweetdempers. En na het nieuws hoor je Stevie Wonder.
3: Het gaat nog niet echt beter met de droogte in het land. Er komt iets meer water binnen door de Rijn, maar juist minder door de Maas. En op nog minder plekken mag je nu slootwater gebruiken om te sproeien. En boten op de Maas moeten langer wachten bij de sluizen, want die gaan minder vaak open. De natuurbrand bij Madrid lijkt na 5 dagen eindelijk onder controle. Het vuur breidt zich in ieder geval niet meer uit, zegt de Spaanse brandweer. De brand werd aangewakkerd door de harde wind en heeft een gebied verwoest dat zo groot is als de provincie Utrecht. Duizenden mensen moesten hun huis uit. In de bergen in Noord-Italië is een Duitse vrouw omgekomen. Ze was met een groep aan het hiken en viel van het pad. Ze kwam 200 meter lager neer en was op slag dood. Een reddingsteam en een helikopter konden niks meer voor haar doen. Hoe het kwam dat ze viel, is niet duidelijk. En gele truidrager Tadej Pogacar is voorzichtig over de eindzegen van de Tour de France. Hij heeft een ruime voorsprong van meer dan 4 minuten op Remco Evenepoel. Maar nu komen de bergen en daar kan van alles gebeuren, zegt Pogacar. Evenepoel liep vandaag 0,5 minuut in bij de tijdrit. Het radioteam weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het nu bewolkt en er kan later ook wat regen vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. En morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

is vandaag, is wel lekker, Junk Food Day. Een perfect excuus om die zak chips, hamburger of pizza zonder schuldgevoel naar binnen te werken. Ja, zeg maar zelf, na 30, 40 of misschien wel 50 kilometer wandelen tijdens de Vierdaagse komt die Junk Food Day eigenlijk best wel goed van pas. En goed uit, want die bitterbal is dan vandaag meer dan verdiend, hè?

op te trekken. Goedenavond, welkom bij 10. Welkom bij Leven na 7. Over een minuutje of 10 ga ik je testen op nep of echt nieuws. Ja, komt dat nieuws uit de krant of uit Fabeltjesland? Het zit eraan te komen. En daarmee maak je kans op unieke Radio 10 sokken. Grijze exemplaren met het groene logo van 10 erop. Dus genoeg gesprekstof als je ze draagt op een leuke verjaardag.

0: voetballegendes Ronaldo en Ronaldinho. En daarna volgden nog optredens van onder andere Shakira en ook Justin Bieber. Ja, het moest het voetbalfeest naar een hoger niveau tillen. Maar ja, als je de reacties mag geloven, waren voetbalfans vooral blij toen de tweede helft weer begon.
1: Uit de krant of het fabeltjesland.
0: Inmiddels bijna 5 minuten voor 8:30 op deze gezellige dinsdagavond. Ja, nieuws is tegenwoordig overal. Nog voordat je je eerste kop koffie naar binnen hebt, heb je waarschijnlijk al 10 opvallende berichten voorbij zien komen. Maar ja, de grote vraag is, welke zijn echt en welke zijn zo uit de duim gezogen? Nou, dat gaan we testen. Ik lees je zo een opvallend nieuwsbericht voor en aan jou de simpele vraag: is dit echt gebeurd of is iemand iets te creatief geweest? Maar heb je het goed, dan liggen hier een paar officiële Radio 10 sok op je te wachten. Dus luister mee, hier komt het bericht.

opstoppingen doordat groepen wandelaars naast elkaar blijven lopen. Vooral deelnemers die een hoger tempo willen aanhouden zouden daar last van hebben. ANWB stelt daarom voor om volgend jaar op de drukste stukken van het parcours een aparte snelle wandelstrook aan te leggen. Volgens de bond zou dat niet alleen de doorstroming verbeteren, maar ook het aantal kleine ergernissen onderweg flink kunnen verminderen. Nou, de organisatie van de Vierdaagse laat weten het idee interessant te vinden en zegt de mogelijkheden na afloop van deze editie te gaan onderzoeken. Nou, vertel het me maar. Is dit bericht verzonnen of heeft het daadwerkelijk in de krant gestaan? Ik zie je antwoorden graag tegemoet via de F10. Dus waar of niet waar, dat wil ik van je weten. En als je zo in de uitzending komt, dan ben je wellicht een setje unieke Radio 10 sokken rijker. Nu!

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Odido. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van...

0: anders doet.
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.

0: Accidentally in Love, hoor je hier bij 10.
1: Uit de krant. Of het fabeltje zand.
0: Ik heb Janske hangen. Janske, van harte welkom. Hoe bevalt jou dinsdagavond?
2: Lekker.
0: Ja, waar hou je je mee bezig?
2: Ik ben nou lekker op de Switch met Minecraft aan het spelen.
0: Minecraft, oh, dat is echt heel verslavend. Slaap jij wel?
2: Ja, jawel. Ik geef wel eens de tijd, maar ik slaap wel gelukkig.
0: Ja, want je hebt je ontbijt achter de kiezer en je ziet het zowat alweer donker worden, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Als je pech hebt.
0: Ja, als je pech hebt wel, ja. Ja. Nou, leuk dat je erbij bent vanavond. Jij hoorde het volgende bericht. De ANWB pleit volgend jaar voor een speciale inhaalstrook tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Er ontstaan ieder jaar verschillende delen van de route opstoppingen doordat groepen wandelaars naast elkaar blijven lopen. En dat moet anders, volgens de ANWB. Nou, de organisatie van de Vierdaagse laat weten het idee interessant te vinden. Zo'n extra strook ernaast, hè, zo'n wandelstrook, zodat je kan inhalen. En zegt de mogelijkheden na afloop van deze editie te gaan onderzoeken. Ja, wat denk je? Komt dit bericht echt uit de krant of toch uit Fabeltjesland?
2: Ik denk Fabeltjesland.
0: Want je bent het vandaag nergens tegengekomen?
2: Nee.
0: Nee. Maar ja, dat zegt niks natuurlijk, hè?
2: Nee.
0: Maar het komt inderdaad uit Fabeltjesland.
2: Oké.
0: Maar zou je het wel een goed idee vinden, trouwens?
2: Ja, misschien als het zou helpen. Maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, dan moeten ze ieder jaar voor de Vierdaagse dat alles gaan aanpassen, zeg maar.
0: En dat kost allemaal weer geld.
2: Ja, precies. We zijn natuurlijk wel met de bezuinigingen bezig en zo. Dus
0: Het moet niet zo zijn dat op die laatste dag dat er geen gladiolen meer zijn, hè? Dat die niet worden uitgereikt. Nee, dat kan niet.
2: Precies, of geen lintjes meer. Dat zou niet leuk zijn.
0: Nee, precies. Lintjes of gladiolen. Nee, die moeten er wel blijven. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Janske, ze worden verstuurd naar je, die unieke Radio 10 sokken.
2: Daar ben ik heel blij mee.
0: Heel veel plezier ermee. En een mooie avond nog.
2: Is goed.

0: de Spice Girls waren in 1996 natuurlijk een wereldwijd fenomeen. Ja, en toen Solid Harmony een jaar later doorbrak, was de markt al min of meer overspoeld met zijn nieuwe girl- en boybands. En ze werden daardoor al snel gezien als, ach, weer zo'n popgroep. Maar goed, ze scoorden wel een aantal hits, waaronder I Want You to Want Me.
1: De top 4000 Tombola.
0: Nou, ik zag hem al door de wandelgangen lopen. Edwin Ouwehand, hij neemt je vanaf 9 uur mee terug naar de mooiste hits uit de top 4000 van afgelopen jaar. Maar eerst de bingo molen. Ja, die heb ik heel even geleend. Ik geloof dat ik hem zo dadelijk weer netjes terugzet. Eerst eventjes kijken hoor, welk balletje er zojuist naar beneden kwam rollen. Dat is het balletje met het nummer
2: 3684.
0: Ja, en op die plek stond vorig jaar deze man, Dan Hartman. And I Can Dream About You. Ja, veel mensen kennen dit liedje nog wel uit 1984. Maar weet het dan weer niet dat het ook in de film Streets of Fire zit verwerkt. Ja, dankzij die film groeide het uit tot een van zijn grootste solo-hits.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 bakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Ja?
8: Echt serieus?
9: Oh.
10: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Zometeen gaan we het weer doen hoor. Zometeen gaan we weer voor het lekkerste en het leukste uit de Top 4000. Met de Top 4000 Classics. Nu is het Radio 10 Nieuws van 9 uur. Mark Bergt.
4: Landbouwminister Van Essen wil voorkomen dat 5 kippenboeren in Brabant hun vergunning verliezen. Ze stoten te veel stikstof uit bij natuurgebieden en Brabant ziet geen andere mogelijkheid dan hun vergunning in te trekken. Van Essen denkt dat het ook anders kan en gaat deze zomer nog in gesprek met de provincie om een oplossing te zoeken. Een brand bij het vliegveld van Bordeaux is onder controle. Bij blussen zijn 2 brandweerlieden omgekomen. Hun wagen raakte ingesloten door het vuur. President Macron heeft zijn medeleven betuigd met hun familie. Het vuur ontstond in de natuur vlakbij de parkeerplaats en verspreidde zich naar het vliegveld. Bij de kust van Groot-Brittannië is gisteren een incident geweest met een Russisch oorlogsschip. Het hield een schietoefening, meldt de BBC. Een Brits patrouilleschip dat de Russen in de gaten hield, moest aan de kant. De Russen schoten met scherp, en dat mag in internationale wateren, maar het komt nauwelijks voor. En België heeft een nieuwe bondscoach. Het is Mark van Bommel, meldt de Telegraaf. Hij gaat proberen om de Belgen naar het EK van 2028 te loodsen. Hij heeft wel een probleem, hij spreekt geen Frans, maar hij wil het wel gaan leren. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die een matig WK achter de rug had met de Belgen. Het radioteam weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het nu zwaar bewolkt. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: 10, Amy Winehouse. Je hoorde You Know I'm No Good. Ja, eigenlijk is dit misschien wel een van de eerlijkste liedjes ooit geschreven. Hè? Want de meeste artiesten geven in een liefdesliedje meestal de ander de schuld. Maar ja, hier gebeurt eigenlijk precies het tegenovergestelde. Amy Winehouse zingt eigenlijk: ik heb het zelf verpest. Ik wist dat ik het zou doen. Ik heb je nog gewaarschuwd ook. En ze schreef dat over haar turbulente relatie met haar vriend Blake. Je weet, de man met wie ze later ook trouwde. Nou ja, die relatie die heeft ook regelmatig het nieuws gehaald. Blake heeft later ook zelf toegegeven dat hij degene is geweest die Amy in aanraking heeft gebracht met heroïne en crack, hè? Ja, hoe heftig dat verhaal er ook is. Het leverde wel een wereldhit op. Goed, laat ik er even wat luchtigheid in blazen. Welkom weer bij de Classics voor deze dinsdag de 21ste. En dat is trouwens Nationale Junkfooddag. Ja, ik herhaal nog even. Het is vandaag Nationale Junkfooddag. Dat is de dag die is uitgeroepen om zonder schuldgevoel te genieten van je favoriete snacks, zoals burgers, pizza's, ijs, friet, noem maar op. Dus, als je nog zin hebt om een zak chips open te trekken of dat hele pak koek nog even soldaat te maken, leef je uit.
1: Ik vind het helemaal mooi.
0: Ja, ik ook. Gaan we ondertussen even voor onder andere muziek van The Time Bandits, Emily Sandé, hoor je ook zo meteen. En nu eerst de Hollies. Ja, we pakken nummer 629 erbij. Hun hoogste van de in totaal 5 noteringen in de afgelopen editie. We gaan voor The Air That I Breathe.

Ja, dat is allemaal herkenning, hè, van dromen. Tenminste, bij mij wel. Dus als je vannacht droomt dat je morgen op je werk verschijnt in je onderbroek, geen zorgen, je bent zeker niet de enige. Ik moet je zeggen, ja, ik droom eigenlijk best wel vaak dat veel van mijn luisteraars helemaal naakt naar de radio luisteren. En hoe langer ik radio maak,

Marco Borsato. Meeste dromen zijn bedrog. Ja, eigenlijk klopt die titel best vaak. Want in dromen gebeuren de gekste dingen. Uit onderzoek blijkt dat de meest voorkomende dromen gaan over achtervolgd worden. Je kent dat wel. Te laat komen of ergens tot.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
16: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
17: Oh, weer een muis.
16: En samen spelen.
17: Kom maar. Ja.
16: Au. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
16: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

in the Cradle. Het verhaal is een soort van waarschuwing voor alle jonge ouders. Pay attention. Want de boodschap is, je kunt je kinderen maar één keer groot zien worden. Origineel is van zanger Harry Chapin. En dus gebaseerd op zijn ervaring, want toen zijn zoon geboren werd, was hij te druk met zijn carrière, waardoor hij nauwelijks tijd had om met hem door te brengen. Pas toen Harry ouder werd, kreeg hij meer tijd, maar op dat moment had zijn zoon inmiddels een eigen gezin en had hij op zijn beurt niet zoveel tijd meer voor

0: Radio 10, Duffy, Warwick Avenue.
1: Top 4000.
0: Classics. Gaat over het einde van een relatie en over een laatste ontmoeting. En die laatste keer, die afspraak, die is dan bij Warwick Avenue. Dat is een metrostation in Londen aan de Bakerloo Line. Vlakbij London Paddington. En dat station, dat ligt in Little Venice. En dat is echt een geweldig stukje Londen dat niet iedereen kent. Grappig is, je kunt het een beetje vergelijken met onze grachten in Amsterdam. Er liggen daar veel woonboten. Het is echt een geweldige plek met schitterende huizen. Heel duur. Maar ook heel veel groen. Dus ja, mocht je daar een keer komen, het is lekker weer. Stap dan daar op een rondvaartboot, die Meerta aan. En die brengt je dan over het water langs de London Zoo naar Camden. Ja, dat is een hele leuke wijk met een enorme overdekte markt. En die

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: De prijs

0: Sinterklaas.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Ja?
9: Echt serieus?
10: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Zometeen bij de top 4000 classics. Onder andere muziek van Air. Prachtig liedje. De Bengals staan klaar. En nu is het Radio 10 Nieuws van 10 uur.
13: Frankrijk doet social media in de ban voor kinderen onder de 15. De wet daarover is definitief goedgekeurd. En daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie met een leeftijdsgrens. Het verbod moet er uiteindelijk toe leiden dat alle jonge kinderen in 2027 niet meer op TikTok en Instagram zitten. Er is een kans dat je straks vrijwel nergens meer mag roken in Spanje. Het is een voorstel van de regering waar nog wel een meerderheid voor gevonden moet worden. Maar als het lukt, wordt roken en vapen verboden op terrasjes, bij scholen, speeltuinen en andere openbare plekken. Er zijn nu al rookvrije stranden. De Rijn staat een beetje hoger, maar het helpt nog niet echt tegen de droogte, zegt Rijkswaterstaat. De Maas is juist nog verder gezakt en daardoor worden allerlei maatregelen uitgebreid, bijvoorbeeld het verbod om slootwater te gebruiken om te sproeien. Dit weekend worden wel buien verwacht, maar ook die gaan de droogte nog niet oplossen. En wielrenner Lipovic heeft zijn sleutelbeen gebroken bij zijn val in de Tour de France. Hij was vijfde in het klassement en viel in de tijdrit. Hij moest afgevoerd worden in een ambulance en stapt niet meer op in deze tour. Zijn ploeg vindt het bitter, maar zegt ook hij komt sterker terug dan ooit. Het radioteam weer nu van Weer Online. Het is vannacht overal bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen, maar veel stelt het niet voor. Het koelt af naar een graad of 14 en morgen is er ook kans op een bui en wordt het ongeveer 20 graden.
12: Mark, dankjewel. Dan Radio 10 Verkeer. 1 melding komt van de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Hoe goed zeggen. Een auto met pech zorgt voor een kwartier vertraging.
14: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
15: Vodafone Mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
1: Radio T.

Haar naam is Beth Hirsch. Ze kwam begin van de jaren 90 vanuit Florida naar Parijs. En niet om zangeres te worden, hoor. Ze zong wel al, maar ze ging naar Frankrijk om daar als au pair te gaan werken. En daar wonen ze toevallig in de wijk Montmartre. Waar ze een van de mannen van Air ontmoeten. Hij hoorde een demo van haar en vroeg vervolgens van... joh, wil je misschien meedoen? We gaan een album.

0: gaan voor zijn op één na hoogste notering in de afgelopen editie. In totaal had hij 9 noteringen. En we gaan nu voor nummer 375. Let the music play.
1: Top

14, Ed Sheeran, Galway Girl. Vorige week was Ed Sheeran weer even in het nieuws. Niet vanwege een nieuwe hit, hoor, maar omdat hij al jaren hard maakt voor iets heel moois. Beter muziekonderwijs. Met succes. De Britse overheid trekt nu miljoenen uit voor muzieklessen en oefenruimtes voor jongeren. Een plan dat dus mede tot stand kwam dankzij de inzet van Ed Sheeran. Want zo zegt hij, muziek moet er zijn voor iedereen, niet alleen voor mensen die het kunnen betalen. Top 4000 Classics, nu met

0: bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
2: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op LK Bennett, Guess en alle jurken.
9: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Joujou.
11: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
15: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
16: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
15: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
17: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
17: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.

Pure Shores. All Saints, daarvoor trouwens de Simple Minds. En Don't You Forget About Me. Ja, ik heb het hier laatst al eens over gehad. Maar wist je dat de zanger van de Simple Minds, Jim Kerr, dat hij een hotel heeft op Sicilië? Serieus waar. En wellicht nog een kleine tip voor een aankomende vakantie. Het is een klein boutique hotel, ongeveer 27 kamers. En het ligt op een heuvel met een prachtig uitzicht op de zee. Zoek het maar eens op via Google. Het is Hotel Villa Angela op Sicilië. Radio 10.

classics One of Us. Eerder vorig jaar ben ik toch maar eens naar die ABBA-show gaan kijken met die Avatars in Londen. Nou, dat is wel een aanrader, hoor. Laatst sprak ik nog iemand die vertelde dat hij er zelfs al 3 keer is geweest. Dat gaat mij wat te ver. Maar feit is wel dat ze vlak nadat ik er geweest ben een vernieuwde setlist hebben gemaakt. En daardoor zijn onder andere Super Trooper, Take a Chance on Me en Money, Money, Money toegevoegd. Nou ja, eigenlijk komen al die hits van ze voorbij. Dus, nou, kan wel weer een goed excuus zijn om in ieder geval nog een keer te gaan. Top 4000 Classics. Pascal, jij vroeg om een zomersliedje via de Radio 10-app. Ter compensatie van de gedaalde temperaturen deze week. Nou, alhoewel, vanmiddag was het nog aardig weer. Maar bij deze, hier, voor jou, pak aan.

bij de top 4000 classics. Dinsdagavond, radiootje aan en lekker genieten van het leukste en het lekkerste uit de top 4000. En dan kom je bijvoorbeeld uit bij Une belle histoire. Een mooi verhaal.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Ja? Echt serieus?
8: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18PLUS speelbewust.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
15: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
16: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
17: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.

0: Jezus, lekker toch?
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
0: Zometeen maar de top 4000 classics. Onder andere muziek van The Beach Boys en Avril Lavigne. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
5: In de binnenstad van Alkmaar was brand in een appartement vanavond. De bewoners konden zelf naar buiten komen en bleven ongedeerd, meldt regiozender NH. Meerdere huizen in de buurt moesten ook worden ontruimd. De brand is onder controle, maar de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De schade in het huis is groot. President Zelensky heeft de baas van het leger ontslagen, Oleksandr Sirski. Die was betrokken bij een rel rond het ontslag van de minister van Defensie. De twee konden het niet vinden met elkaar. Na het vertrek van de defensieminister waren er protesten. Het volk wil hem terug, maar eiste dan wel dat de baas van het leger weg moest. Frankrijk is een onderzoek gestart naar de marteling van twee Fransen die op een hulpconvooi voor Gaza zaten. De schepen werden eind vorig jaar geënterd door het Israëlische leger en de opvarenden werden meegenomen en dagen vastgehouden. Een van de twee Fransen die werd mishandeld is een links parlementslid. En een grote brand in de Noorse hoofdstad Oslo vorige week is niet met opzet aangestoken, zegt de politie. Hoe dan wel, dat zeggen ze nog niet. Ze hebben ook een verdachte. Het vuur verspreidde zich razendsnel door een woonwijk. Meer dan 100 huizen brandden af en honderden mensen werden geëvacueerd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Odido.
0: Radio 10.

Avril Lavigne en Complicated. Ja, we proberen natuurlijk allemaal graag ons beste beentje voor te zetten. Maar uit onderzoek blijkt ook dat de meeste mensen hun gedrag onbewust aanpassen aan de mensen om hen heen. Een beetje is heel normaal, maar volgens Avril Lavigne moet je vooral jezelf blijven. Want anders wordt het allemaal een beetje complicated. Nou, dat zeg maar. Goed, derde uurtje alweer van de classics. En hoe gaan we die muzikaal invullen? Nou, onder andere nog met Coldplay, Captain and Tennille, Freddie Mercury zo dadelijk. En nu eerst een nummer waarvan eigenlijk vooraf helemaal niet gedacht werd dat het zo'n grote hit zou kunnen worden. Werd eigenlijk vrij spontaan opgenomen tijdens een informele opnamesessie. Alsof ze gewoon met z'n allen een feestje aan het bouwen waren. Ja, de platenmaatschappij bracht het vervolgens als single uit. En tot verbazing van de band zelf werd het een van hun grootste successen. Ja, ik heb het nu over de Beach Boys en hun

Freddie Mercury, Living on My Own. Ja, eerder deze maand zijn er trouwens bijzondere beelden opgedoken van Freddie Mercury. Backstage, vlak voor zijn allerlaatste concert met Queen. En je ziet hem op die beelden heel ontspannen, zijn stem opwarmen en grappen maken. En ja, juist dat maakt die beelden zo bijzonder, want even later stond hij weer als een beest op het podium. Goed, Living on My Own, dus in dit geval bij de top 4000 classics. Met nu Captain and Tennille. Met een liedje dat destijds toch wel voor behoorlijk wat opgetrokken wenkbrauwen heeft gezorgd, omdat er een directe link werd gelegd naar seks. Wat zeg je me daar? Nou ja, ze waren man en vrouw, hè. En Tony Tennille zei later dat ze het gewoon heeft geschreven over haar gevoelens voor haar man Daryl, oftewel Captain. Captain and Tennille dus, Do That To Me, One More Time.

0: ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.

Ikaboo, here I am. James Blunt en Wise Man. Nee, maar er zijn van die liedjes waarvan je na afloop denkt... Waar ging dat nou eigenlijk over? Wise Man is er zo eentje. Zo heb je bijvoorbeeld in het liedje de regel... They've got a semi by the sea. En het woordje semi kan in het Engels een huis betekenen... maar ook iets heel anders, namelijk een gedeeltelijke erectie. En sommige mensen dachten eraan, maar volgens James Blunt... bedoelde hij gewoon een semi-detached house, oftewel een twee onderin kap woning. En om ieder misverstand weg te nemen, voegde hij daaraan toe... I'm not a pervert. Oké, genoeg.

Ja, klassiekertje, hè? REO Speedwagon, Keep On Loving You. Dat is een nummer dat heel vaak op bruiloften nog wordt gedraaid. Terwijl de tekst eigenlijk helemaal niet zo romantisch is. Bij deze de toelichting, want de zanger schreef het nadat hij erachter was gekomen dat zijn partner een slippertje had gemaakt. Ja, en toch besloot hij met de woorden I'm gonna keep on loving you. Hij bleef ervoor vechten, zeg maar, voor de relatie. En later zei hij zelfs wel eens regelmatig, hebben de mensen de tekst eigenlijk wel goed gehoord? Nou ja, mocht het ooit je openingsdans zijn geweest, nou ja, laat ook maar. Hè? Top 4000 Classics, nu met Sister Sledge. Dit is He's the Greatest Dancer.

Shawn Mendes en Mercy. En daarvoor trouwens Sister Sledge en He's the Greatest Dancer. Nou, het is alweer bijna voorbij, hè? Top 4000 Classics. We gaan hem zo afsluiten, want we gaan richting de nacht van 10. Wens je alvast een goede nacht. En wat mij betreft graag weer tot morgenavond 9 uur... voor nieuwe Classics. Toedeloe, nu Barbara Streisand op 10.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Het ANP-nieuws van 12 uur.
4: In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een man neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Het is nog niet bekend waarom er werd geschoten. De schutter is nog niet gepakt. Het is voor de tweede avond op rij onrustig bij de Vierdaagse feesten. Gisteravond waren meerdere vechtpartijen en vandaag was er ook een steekpartij. Een man die 5 jaar geleden heeft geschoten bij een speeltuintje in Bergen-op-Zoom hoeft toch niet de cel in. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 12 jaar, maar in hoger beroep is die straf ingetrokken. De man werd zelf ook beschoten en de rechter kon niet bewijzen wie als eerste schoot. Daarom wordt het gezien als noodweer. De ontslagen Oekraïense defensieminister Fedorov is blij dat de legerbaas is vervangen. De twee konden het niet met elkaar vinden. Fedorov was voor nieuwe technieken waar de ontslagen legerbaas erg conservatief was. Voordat Fedorov zelf werd ontslagen had hij al aan president Zelensky gevraagd om de legerbaas te vervangen. En op een strand in België, in de buurt van Oostende, is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. Die stortte in en de jongen kwam onder het zand terecht. De reddingsbrigade kon hem uitgraven en heeft hem gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en je kan jezelf niet redden als een kuil instort. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.
3: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.

0: politie in Nijmegen denkt dat een schietpartij in de buurt van de Vierdaagse feesten niets met die feesten te maken had. Een man werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De schutter is nog niet gepakt. Eerder op de dag was er een steekpartij op de Vierdaagse feesten en maandag werd er meerdere keren gevochten. Een bedrijfsgebouw in Herugowaard in Noord-Holland moet een half jaar dicht. Begin vorige maand werd er iemand neergestoken en er werd geschoten. Daarbij viel één dode en raakten twee mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het dodelijke slachtoffer zou een Britse crimineel zijn. Het gebouw bleek een drugspand. Een Duitse vrouw is bij een wandeling door de bergen in Zuid-Tirol overleden toen ze naar beneden viel. Ze was met een groep van 10 mensen onderweg toen het misging. De vrouw viel ongeveer 200 meter naar beneden en was op slag dood. Het was het tweede dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En Mark van Bommel moet op Franse les, want volgens de Telegraaf wordt hij de nieuwe bondscoach van België. Hij moet de Rode Duivels naar het EK loodsen over 2 jaar. Van Bommel is geen onbekende in België. Hij was eerder trainer van Antwerp. Na het tegenvallende WK voor de Belgen moest bondscoach Rudy Garcia vertrekken. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.

0: In Nijmegen is een man overleden nadat hij werd neergeschoten in de buurt van de Vierdaagse Feesten. De man raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is nog niet gevonden. De schietpartij zou niks te maken hebben met de Vierdaagse Feesten. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand ontstaan en die wordt snel groter. De brand woedt in een departement tussen Marseille en Nice. Honderden mensen zijn het gebied zelf uitgevlucht en nog eens 400 mensen werden geëvacueerd. In een paar uur tijd ging een gebied in vlammen op zo groot als het Brabantse Os. Het aantal mensen dat is overleden bij een ongeluk met een veerboot in Guyana is gestegen naar 53. Tientallen mensen worden nog vermist. Er zaten bijna 180 mensen op de boot toen die kapseisde. Iets minder dan de helft daarvan werd gered. De premier van Guyana zei zondag dat twee bemanningsleden marihuana hadden gebruikt. En mensen die een stuk landbouwgrond willen kopen, moeten daarvoor diep in de buidel tasten. Er is niet veel te koop en daardoor is het erg duur, blijkt uit cijfers van de afgelopen maanden. Ook voor grasland is de prijs hoog, maar dat krijgen mensen niet verkocht door de stikstofregels. Daardoor is niet duidelijk of het vee wel kan grazen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.
1: Radio 10.